ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: morgen.
1: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

boos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Bij Omroep Flevoland zijn we altijd op zoek naar manieren om jou beter te bereiken. We willen graag jouw mening horen over onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Wannick Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het provinciebestuur hoort binnenkort hoeveel geld Flevoland in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. En inwoners van Almere kunnen hun koopwoning straks eenvoudiger verduurzamen. De gemeente wil met een nieuw plan isoleren makkelijk maken en tegelijkertijd dieren zoals vleermuizen en huismussen beschermen. Meer nieuws uit de regio krijg je straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
3: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van donderdag 11 juni. Goedemorgen Astrid.
1: En goedemorgen Roy.
4: Ja, het is vroeg hè?
1: Nou, het is al, ja, het is wel vroeg. Het is inderdaad 6:03, maar het is al licht buiten.
4: Kijk, ja, dat is fijn
1: ja,
4: hè?
1: Ja, dat vind ik heerlijk.
4: Vind je dat fijn wakker worden?
1: Ik vind het fijn wakker worden en ik rijd dan hier naartoe door de polder en dan zie je een beetje rozig licht zo overal boven de velden en denk, oh, wat is Flevoland mooi.
4: Ja, Flevoland is prachtig.
1: Ja, ja. 'S ochtends vroeg.
4: Vandaag in het nieuws bij Flevoland. Gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar.
1: Ja, en het duurt nog even, maar in augustus begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. En tot die tijd wordt het Jan Mayer Stadion verbouwd. Hoe het stadion er dan precies uit komt te zien, dat hoor je zo dadelijk.

0: to be. Het is heerlijk wakker worden, hè, met Jackson Johnson. Die hangt ondersteboven in de vroege morgen, upside down.
1: Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avond stappen met vrienden vloog hij uit de bocht.
0: Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen en 147 km per uur reed, terwijl daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy over de eis.
2: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
3: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit? Als je kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek.
2: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
1: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat dus. In gesprek met verslaggever Rocher Dankelui.
0: En zo dadelijk krijgen we te zien hoe de verbouwing van het Janmarstadion in zijn werk gaat. Straks moeten daar 6.000 mensen in passen. Ja, hoe en waar dan precies? Je ziet en hoort het zo dadelijk hier.

0: Kan dat nog hoger?
1: Eigenlijk niet. Nee. Maar mooi geplaybacked, Roy.
0: Dank je.
1: Ja.
0: Fijn dat het geplaybacked was, hè? Niet echt, want...
1: Had je gehoord. Gelukkig inderdaad nog geen klachten van de buren op de vroege morgen. Dat was Olivia Newton-John, die het zonder John Travolta ook prima naar haar zin had. Op het mooie plekje Xanadu.
0: Dan gaan we naar de Almere City. Voetbalclub Almere City werkt deze weken toe naar het nieuwe seizoen dat begin augustus begint. Het Jammerstadion, de thuishaven van de Almeerders, wordt in de komende weken verbouwd. Waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
1: Kleine tegenvallen wel, de verbouwing is nog niet afgerond en het nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Hard zoals je ziet. Om te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, en wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was het worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd en zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus ja. Op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Jammerstadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. Dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat dat dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

0: Volgens mij is dit een oudje van Ilse de Lange.
1: Ja,
0: dit is,
1: volgens mij ook.
0: Tussen de monsterhits eentje die we nog wat minder vaak gehoord hebben. Dus dat vinden we leuk om dan hier te draaien. Willing was dat.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanvallen al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hegseth van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel de Amerikaanse basis aan in Jordanië, Bahrein en in Kuwait.
0: Ja, het is zover. De bal gaat rollen op het WK-voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moet nog wel een paar dagen wachten voor Oranje begint zondag het toernooi. Dan spelen we tegen Japan. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, een kneuzing dus. Mocht Verbrugge het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is nu op dit moment geen duidelijkheid.
1: Nog meer over het WK-voetbal. Vanavond begint dat dus, zoals net Astrid zei. En Mexico is zeer goed voorbereid op het WK-voetbal. Dat zei de bondscoach Javier Aguirre. 67 is hij. Van het Mexicaanse elftal een dag voor de openingsceremonie bij een persconferentie in het Mexico City Stadium. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begint om 9 uur, Nederlandse tijd, vanavond dus, in het nationale stadion van het land. Wat er ook gebeurt, de mensen zullen dit feest met ons meemaken. Alles wijst erop dat het goed zal gaan, zegt dus Aguirre.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het provinciebestuur van Flevoland hoort binnenkort hoeveel geld de provincie in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. Gedeputeerde Harold Hofstra zegt alles op alles te zetten om dat te voorkomen. Als de bijdrage fors lager uitvalt, dreigen bezuinigingen. Eind deze maand moeten de provincies samen met een voorstel komen voor een nieuwe verdeling van het geld. Inwoners van Almere kunnen hun koopwoning straks eenvoudiger verduurzamen. De gemeente wil met een nieuw plan isoleren makkelijker maken. En tegelijkertijd dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen beschermen. Door onderzoek op wijkniveau naar welke dieren er leven, hoeven bewoners straks niet meer zelf per huis een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren in Almere. En festivalgangers op Lowlands kunnen deze zomer niet alleen muziek en theater beleven, maar ook meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun concentratie testen, een meetpil slikken voor onderzoek naar lichaamstemperatuur, of met een virtual reality bril een expeditie naar Antarctica maken. Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond kwart

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdagochtend heel aardig met zonnige perioden en een enkele wegtrekkende bui. In de loop van de ochtend en tijdens de middaguren ontstaan er steeds meer dikkere stapelwolken, maar die groeien niet uit tot enkele buien. Op de meeste plaatsen blijft het langere tijd droog en de temperaturen stijgen naar 16 tot 18 graden bij een meest matige wind uit een westelijke richting. In de loop van de middag en tijdens de avonduren neemt de bewolking verder toe op nadering van een storing en in de avond volgt er enige tijd regen.
1: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de 11-jarige Lisa uit Emmeloord die is kinderambassadeur van de natuur geworden.
2: Tuurlijk.
1: Ja, precies. Wat ze er allemaal moet gaan doen, dat hoor je zometeen.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: It's lifting me. En dan moet je eigenlijk ook nog zeggen higher and higher.
1: Ze is 11 jaar oud en ze is dol op natuur. En daarom is Lisa uit Emmeloord gevraagd om kinderambassadeur van de natuur te worden.
0: Ja, gisteren kreeg ze samen met andere jonge, enthousiaste natuurliefhebbers een IVN-certificaat. In de Meerpaal was dat in Dronten. Lisa die flirt helemaal op als ze in het bos wandelt.
2: Elke dag is er weer wat nieuws in de natuur. Een nieuw plantje, een nieuw boompje, van alles. En ik vind de details eraan echt fantastisch.
3: Wat zie je dan allemaal als je heel goed kijkt?
2: Hele kleine slakjes, bloemetjes, kleurtjes.
4: Juist omdat Lisa zo dol is op onze flora en fauna, vroeg natuurorganisatie IVN haar en nog 10 andere enthousiastelingen om ambassadeur te worden voor de natuur. U hoort IVN-directeur Jan Dijsselbloem.
5: Onze leden zijn vaak wat ouder, verder in hun leeftijd. Dus hier is het hartstikke leuk dat we kindambassadeurs hebben. Dat we 11 kids hebben die enthousiast zijn over de natuur.

0: En daar ook voor over willen leren. En ook andere kinderen weer mee willen nemen en te enthousiasmeren. Dat is precies wat we als IVM proberen te doen. Dus super tof dat Lisa en ook andere kids dat ook gedaan hebben.
1: Ja. Dus aan haar de taak om haar leeftijdsgenootjes te enthousiasmeren voor de natuur.
0: Ja. Taak klinkt dan al een beetje zwaar, hè? Maar het is tof om te zien hoe leuk zij het vinden en dat ze hun eigen inspiratie eigenlijk ook door willen geven.
1: De afgelopen maanden werd Lisa onder hoede van het IVN de natuur ingestuurd om te leren over de vrije buitenwereld. Van alle ervaringen maakte ze aantekeningen.
2: Deze hele bladzijde staat vol over alles wat ik heb gezien bij de Oostvaardersplassen. En wat ik het meest te gek vond was de zeearend. En de ringslang.
1: En om zichzelf verder klaar te stomen als ambassadeur van de natuur volgde Lisa allerlei workshops.
2: We hebben nog een fotografieworkshop gedaan. En dat vond ik me echt heel erg gaaf.
3: Wat heb je allemaal gefotografeerd?
2: Vooral bloemen en planten. En soms een vlinder, maar die vloog dan weer net weg.
1: Ze voltooide haar opleiding met succes.
4: Alsjeblieft.
1: En gisteren ontving ze dan ook haar officiële certificaat.
2: Dat is een soort diploma dat ik mijn taak heb volbracht. Maar hier houdt het niet bij op en ik ga zeker hiermee door.
3: En wat ga je allemaal doen dan?
2: Ik ga mensen alsnog vertellen dat de natuur super belangrijk is. En ik ga er zelf vooral ook op letten en zo. Rond Emmeloord alles op de fiets doen. En vroeger douchte ik letterlijk een uur lang. Nu doe ik dat ook korter.
1: En verder wil Lisa mensen uitnodigen om vooral te genieten van de natuur.
2: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
5: Nou, goed advies van Lisa was dat. Inmiddels komt het nieuws binnen, want bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanmorgen brand uitgebroken, zo rond 6:15. De brandweer heeft groots ingezet en een van onze collega's, Herre, is onderweg. Ja. Die horen we zo om te kijken hoe het nu is ter plekke.
6: Ja, zeker.
7: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Bente heet ze en dit is haar nieuwe single met de makkelijk aftelbare titel 3, 2, 1. Oh. En dit wilde ik doen. Ja.
1: Bij de padenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 17:15. De brandweer heeft meteen groots ingezet. En ook blusteams opgeroepen uit heel de regio. Verslaggever Herre Zwart is daar op dit moment. Herre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roy.
1: Wat is de situatie op dit moment daar?
2: Nou, de situatie is dat het hoofdgebouw van de swingersclub Party Players volledig in brand staat. En de brandweer heeft besloten ook niet meer te gaan blussen, want er is geen houden meer aan. Alle aandacht is nu gericht op het behouden van een bijgebouw. Het is meer te zien als een opslag. Er staan garageboxen. Maar de brand is zeer groot en er brandt over een grote afstand van het pand. De vlammen slaan uit het dak. De voorkant van de gevel is al bijna helemaal weg. En ja, er is geen enkele activiteit van de brandweer op dit moment. Behalve overleg, hoe gaan we het doen om te voorkomen dat de brand overslaat?
0: Ja, de brandweer heeft wel meteen groots ingezet. Dus er zijn blusteams opgeroepen uit onder andere Dronten en Zwifterband. Maar het wordt nu al wat rustiger, begrijp ik van jou.
2: Nou ja, kijk, dus, er is nog wel wat werk aan de winkel. Omdat het andere gebouw, dat ligt er op een meter of 10, 15 van het brandende gebouw af. En dat willen ze natuurlijk wel proberen te redden. Dus het is nu eerst even overleg en dan kijken hoe ze dat straks gaan fixen.
0: En nog niks bekend over het ontstaan?
2: Nee, ik ben zelf ook net aanwezig. En woordvoering van brandweer is ook onderweg. Dus die zal misschien iets meer kunnen vertellen. Maar ga er maar vanuit dat dat nog wel eventjes duurt voordat bekend wordt wat de oorzaak van de brand is.
1: Zie je ook heel veel omstanders?
2: Nee, dat valt op zich wel mee. Ik kwam hier aanrijden en toen kwam er een mevrouw aanlopen met een hondje. Die was dat beest aan het uitlaten. Ze keek mij aan, ik keek haar aan en toen gingen de oogjes een klein beetje naar beneden. Zo van, oké, de veelbesproken parenclub in Lelystad staat in brand. Ja, en daar is ook wel wat over te zeggen natuurlijk. Want de gemeente Lelystad heeft een aankoop gedaan van het gebouw voor 4 miljoen. Om ervoor te zorgen dat het pand en in ieder geval de bedrijfsvoering van de parenclub, dat die hier zou verdwijnen, zodat er op het Kofschip even iets verderop woningbouw kan plaatsvinden. Ja, een seksclub en een woningbouw, ja, dat verhoudt zich niet heel erg goed tot elkaar. Dus de gemeente heeft wilde de club overnemen voor 4 miljoen euro. En dat heeft nogal wat vragen veroorzaakt binnen de gemeenteraad. Dan moet ik zeggen dat ik uit mijn actuele kennis niet precies weet of nou het koopcontract getekend is of niet. En wie hier nu eigenlijk het slachtoffer van is.
0: Ik denk niet dat wij de enigen zijn die dat aan het nakijken zijn op dit moment. Ja. In ieder geval zodra er meer over bekend is. Of natuurlijk over het verloop van de brand. Dan hoor je het hier. Dankjewel, Herre Zwart.

0: Marty Pello met leuke stekeltjes haar. De zanger van Wet, Wet, Wet was dat. En de rest van Wet, Wet, Wet hoorde je ook natuurlijk. Love is all around.
1: Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. In Nieuwsuur ging het over fraude in de oliehandel. In de Rotterdamse haven worden internationale handelaren voor miljoenen opgelicht. Ze willen olie kopen, betalen voor opslaglocaties en ontdekken vervolgens dat ze zijn bedrogen. Alleen al in de eerste 5 maanden van dit jaar is er voor 2 miljoen euro gefraudeerd. Volgens oliehandelaar Roger Berk komt er veel kijken bij een oliedeal.
2: En wat de moeilijkheid is, is dat je eigenlijk verstand moet hebben van een heleboel zaken. Je moet verstand hebben van logistiek, verhaal, verschepingen, hoe werkt dat dan? Je moet ook in de aankomsthaven moet je ook allerlei zaken weten. Ja, het is best wel een ingewikkeld spelletje.
1: Marijn van Schoten van havenbedrijf Rotterdam vergelijkt de fraude met een vorm van oplichting die veel mensen zullen herkennen.
3: Dat is een soort van marktplaatsfraude, alleen dan XL. Dus er zijn mensen, kwaadwillenden, die handelen in niet bestaande partijen olie of niet bestaande overslagruimte in die grote terminals om mensen op te lichten. Dus eigenlijk financieel gewin eruit te halen.
0: De documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij die partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelt hoe hij de partij nu ziet.
4: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou ze maar door.
5: En de secteleider is?
4: Freek Jansen.
5: Voor de jongeren?
4: Voor de jongeren en voor ja, misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet. Maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
0: Ja, je hoorde ook documentairemaker Sarah Bakker in dit stukje. In Pauw en de Wit vertelde zij dat FVD'ers die de partij verlaten dus vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. En uit vrees voor de reacties wilde daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
6: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken. Ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken. Dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ja, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
0: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts.
7: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Nee, maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: Ja, en tot zover over die documentaire. Tot zover ook de wat we gemist hebben gisteren.
8: Ja, dat is goed.
0: Ja, hebben we nog een nieuws over Orgel Joden.
8: Ja, dat is altijd leuk.
0: Ja, precies. Maar dat nu nog niet, daar komen we later dan even op terug.

0: video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
4: Ja, prachtige donderklap.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand nou meer zich meer voorstellen, een ponstypiste.
2: Maar wat doe je dan?
5: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
1: Dit is Flevoland.
2: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
5: Ja.
2: Oké, dan ga ik het zo. Oh.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft groots ingezet en blusteams zijn opgeroepen uit de hele regio. Later meer hierover. En het provinciebestuur hoort binnenkort hoeveel geld Flevoland in de toekomst krijgt uit het provinciefonds. In het slechtste geval loopt Flevoland elk jaar 20 tot 22 miljoen euro mis. Meer nieuws uit de regio krijg je zo.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
12: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
11: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
13: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
11: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Flevoland Zwakker van donderdag 11 juni. Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden. Verslaggever Herre Zwart die komt zo met een update.
10: En gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijke ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Straks meer erover.
15: Dit is een uittip.
16: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
17: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Shepherd met een liedje dat als titel de strijdkreet Geronimo draagt.
1: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 6:15. De brandweer heeft meteen grootse ingezet en allerlei blusteams opgeroepen uit de hele regio. Onder Dronten en Zwifterband. Verslaggever Herre Zwart die is daar op dit moment. Herre, wat is op dit moment de situatie bij de parenclub?
2: De situatie op dit moment bij de parenclub is dat het uitslaand is. Goed uitslaand. Het staat volledig in de brand. En de brandweer heeft ook besloten om dit niet meer te gaan blussen. Het is onhoudbaar. Alle aandacht is nu gericht op een gebouw wat er vlakbij staat. Om dat te behouden, daar staan nu grote waterstralen op. En dat voorkomt dat die brand kan overslaan naar dat gebouwtje. De brand zelf is ontstaan waarschijnlijk in een klein gebouwtje naast het hoofdgebouw van de parenclub. En dat is overgeslagen op het gebouw. En ja, zoals je kunt zien als je kijkt naar het beeld van deze brand. Het is gewoon onhoudbaar. En brandweerlieden die staan er ook bij. Zo van we laten het gecontroleerd uitbranden. Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen. En ik heb nu al een paar keer gehoord, een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
0: En er is nog steeds niet duidelijk hoe dat ontstaan is, hè, in dat bijgebouwtje.
2: Nee, dat is absoluut nog niet duidelijk. Het is ook nog maar zeer vers. Het is 6:15 zo'n beetje gemeld. Het is nu iets over 7. De brandweer kan nog helemaal niets zeggen over de oorzaak. Dat zal later moeten blijken uit onderzoek. De brandweer zelf is hier aanwezig met 3 tankauto-spuiten, zoals het dan zo mooi heet. Dat zijn brandweerwagens waar ze water uit kunnen tappen. En er is groot watertransport opgeroepen. En dat haalt dan water uit een nabijliggend vismeer. En dat is nog even afwachten voordat ingezet kan worden.
0: En jij vertelde eerder al dat de gemeente blij is als dit pand weg is, hè?
2: Ja, dat is zeker het geval. Kijk, hier in dit gebied van het Kofschip is woningbouw gepland. En een seksclub past niet dichtbij woningbouw. Dus de gemeente die heeft besloten om het gebouw op te kopen voor 4 miljoen. Dat heeft politiek nogal wat vraagtekens veroorzaakt. Misschien niet zozeer de aankoop zelf, maar de moment waarop. Er zou een debat plaatsvinden in de gemeenteraad over de aankoop hiervan. En de wethouder had zijn handtekening al gezet voordat het debat was begonnen. En dat is natuurlijk heel erg raar. Er was heel veel haast kennelijk bij om dit te doen. Dus de gemeente is nu eigenaar van een pand dat affikt nu.
0: Ja, nou jij houdt de ontwikkelingen daar in de gaten. Vanuit de wijde omgeving zien we rookwolken.
2: Ja, het is van kilometers afstand is het te zien. Het gaat ook om flinke rookpluimen die omhoog gaan. En gelukkig staat er niet heel veel wind. Dus omliggende omgevingen denk ik niet dat zij er veel last van hebben.
1: En je zei het net al, hè? Ze laten het gewoon gecontroleerd uitbranden. De brandweer is inderdaad wel aan het blussen. Wat zijn ze precies aan het doen? Het nabijgelegen gebouw beschermen, hè?
2: Ja. Al het water wordt nu gespoten op het naastgelegen gebouw. Om te voorkomen dat de vlammen daarop inslaan. En volgens mij gaat het wel lukken, want de afstand is wel redelijk groot. En de voorzijde van het gebouw waar eerder de grote brand was, dat is nu een stuk minder geworden.
1: Verslaggever Herre Zwart bij de brand dus bij de parenclub aan het Kofschip. Dankjewel.
0: De 20-jarige Kevin V. hoorde gisteren een celstraf van 4 jaar tegen zich eisen vanwege het veroorzaken van het ongeluk op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Meer daarover hoor je zo dadelijk.

0: heb geen gratis koffie gekregen van Harry Styles. Maar ik was er wel hoor, bij een van de concerten. Ik was er.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was leuk. Ja, het was niet zo heftig leuk als de vorige. Dat was één groot festival van kleur en plezier.
1: En dat was dus nu niet zo?
0: Dat was niet zo. Het was gewoon nu wel best wel een sterk, maar simpel concert. En American Girls, wat we nu hoorden, was wel een meezinger hoor. Kijk. In het hele stadion.
1: Die heb je helemaal meegezongen.
0: Precies. Ja, ik ook.
1: Heel goed. Ja, heel goed.
0: Nu ook weer.
1: We gaan naar het weer van vandaag. Wat voor weer gaat het vandaag worden? Jeroen Elverink van Weerplaza weet dat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie frisse temperaturen.
2: Ja, klopt. De temperatuur ligt nu rond de 10 graden. En zo rond de klok van 9, rond de graad of 13. Nu komt er nog vrij veel zon voor, maar er ontstaan ook stapelwolken. En heel lokaal kan er vanmiddag een bui voorkomen. Maar het is toch echt wel een stuk droger dan de voorgaande dagen.
1: Ja, en dat is natuurlijk fijn. Gaan we dan ook verderop in de week meer droog krijgen? En meer droogte krijgen? Of gaan we ook nog veel regen zien?
2: Ik denk dat we ook nog veel regen gaan zien, want vanmiddag neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt op naar 17 graden bij een meest matige westenwind. En vanavond is het dan bewolkt en regenachtig. En ook komende nacht is het niet veel beter met perioden met regen. En ja, morgen zijn er ook wel droge momenten, maar de bewolking heeft de overhand. En zo nu en dan valt de regen en dan wordt het zo'n 18 graden.
0: Is het, dit is toch een beetje normaal voor de tijd van het jaar of zitten we toch aan de lage kant?
2: We zitten nog steeds aan de lage kant. Normaal gesproken mogen temperaturen van 21 of 22 graden verwachten. Nou, die zitten nu nog even niet in mijn meerdaagse. Maar als we vooruit gaan kijken, dan komen we volgende week wel echt een heel ander weerbeeld tegen. Die echt wel meer aan juni doet denken dan het huidige oktoberweer.
0: Ja, dus... Oh, ik zie het al. Ik zie op jouw kaartje, Jeroen, na maandag echt zomer.
2: Ja, dan komt de zomer toch echt alweer terug. Dinsdag waarschijnlijk een graad of 23. En daarna gaan we misschien nog wel verder omhoog.
0: Oh, lekker.
1: Zouden we dan ook weer boven de 25 uitkomen?
0: Uiteindelijk wel.
2: Ja, wie weet. Maar eerst moeten we dus nog even de zure appel heen.
1: Ach, dan laten we dat maar doen. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel. Dan gaan we naar het nieuws. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. Voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avondstappen met vrienden vloog hij uit de bocht.
0: Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen. En hij reed 147 km per uur, terwijl het daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy hoor je over de eis.
3: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
4: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit? Als u kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek.
3: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
1: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat in gesprek met verslaggever Rocher Dankerlui.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: wegblijven hoor. Nooit gaan wandelen op Heartache Avenue. De meeste net, hoorde je.
1: Dan de berichten buiten Flevoland. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanvallen al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hexet van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel Amerikaanse bases aan in onder andere Jordanië, Bahrein en Kuwait.
0: En de bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlandse elftal moet nog wel een paar dagen wachten. Voor Oranje begint het toernooi zondag. Dan spelen we tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat de keeper Bart Verbrugge dan wel weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, Bart Verbrugge heeft dus een kneuzing. Mocht hij nou niet in het doel kunnen staan, dan vinden we daar Mark Vlekken of Robin Roefs zondag. Vlekken was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is op dit moment voor het WK nog geen duidelijkheid.
1: Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus toren van het beroemde bouwwerk van Gaudí. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk.
4: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architect de Déu.
0: Vuurwerk.
1: Ja, dat is dus vuurwerk inderdaad.
0: En applaus.
1: Goed dat je dat nog even zegt.
0: Ja.
1: Ja, die inzegening van de Sagrada Familia die valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí.
0: Ik ben er dus net nog geweest bij de Sagrada Familia.
1: Het is mooi, hè?
0: Ja, en toen was het nog lang niet af trouwens. Dus nog steeds, denk ik, we moeten de plintjes nog, zou ik zeggen. Maar weet je hoe die Gaudí is overleden 100 jaar geleden?
1: Ja, hij liep toch naar achter om zijn bouwwerk te bekijken en kwam zo onder een tram.
0: Ja, ja. Heel erg.
1: Heel zielig.
0: Heel verdrietig.
1: Ja, hij heeft het dus nooit afgezien. Nou, wij ook nog niet. Maar
0: nee.
1: Dat heeft de zijde. Ja. Maar als je daar binnen bent, de ramen zijn heel erg mooi van allemaal gekleurd glas.
0: Ja.
1: Zo, hè?
0: Ja.
1: Het is echt een soort regenboog daarbinnen. Dat is zo mooi.
0: Ja, en het is ook nog weer, de ene kant is rood en de andere kant blauw. En heeft allemaal betekenis. Maar het is zo.
1: Oh, is dat zo? Oh.
0: Ja,
1: ja, ik heb gewoon daar niet op gelet. Maar
0: ik heb de tour gedaan.
1: Oh ja, oh, met, jij liep met zo'n koptelefoontje rond en zo'n klein apparaatje.
0: Ja.
1: En, ja, okay.
0: En buiten heel goed opgelet met oversteken bij de trams.
1: Dat moet je zeker doen.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 17:15. De brandweer heeft meteen grootse ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Ook is er een groot watertransport onderweg, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. En de SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven te willen helpen met dakloosheid. Maar het antwoord daarop is veel te mager, vindt de SGP. De kerkgenootschappen zeggen te willen kijken wat er mogelijk is, zoals voorlichting. Ook vragen ze om eventuele financiële steun en een noodnummer. Wethouder Brouwer geeft aan de kerken serieus te nemen. Toch is dit onvoldoende voor de SGP, die beterschap wil en die zegt erop terug te komen. En de gemeente Almere gaat jongeren zogenoemde stopberichtjes sturen om het delen van filmpjes van ruzies en vechtpartijen

0: En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken. En vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
3: Zometeen in Flevoland is wakker. Het duurt nog wel even, maar in augustus dan begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. Tot die tijd wordt hun stadion, het Janmaar Stadion, verbouwd. Hoe dat eruit komt te zien, hoor je zometeen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Als jij degene bent achter het stuur, dan zit je dus in die driver's seat, bezongen door sniffende tears.
1: Voetbalclub Almere City werkte deze week toe naar het nieuwe seizoen dat begin augustus begint. Het Janmarstadion, de thuishaven van de Almeerders, wordt in de komende weken verbouwd, waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
0: Wel een kleine tegenvaller. De verbouwing is nog niet helemaal klaar en het nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Nou, hard zoals je ziet. Om te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde. Hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was het worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd en zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus ja. Op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Janmarstadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. Dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat dat dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

0: Ze vliegen binnenkort hier naartoe. Vanuit Korea staan ze dan in Antwerpen. Cat's Eye, die hier in Nederland vooral bekend zijn van dit liedje. Maar als je een beetje bij de jeugd kijkt, dan kunnen ze hele albums van ze meezingen. Ik alleen deze. Gabriella dus.
1: Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. De documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij de partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelde hoe hij de partij nu ziet.
2: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou zo maar door.
3: En de secteleider is?
2: Freek Jansen.
3: Voor de jongeren?
2: Voor de jongeren en voor misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet. Maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
1: In Pauw en de Wit vertelde documentairemaker Sarah Bakker, die je net ook hoorde, dat FVD'ers die de partij verlaten vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. Uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
4: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken, dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
1: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'ers Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts.
5: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Nee, maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de onverwachte en mogelijk oudste debutant ooit op het WK voetbal. Social media ster Orgel Joke. Van de FIFA kreeg ze een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, mag zij vooraf in het stadion het publiek opzwepen. Orgel Joke zei trouwens niet meteen ja.
6: Ik moest er wel eens heel even goed over nadenken hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uiting dat het dus inderdaad waar was.
0: Ja, degene die dat bedacht heeft, die was wel goed wakker. Orgel Joke voelt zich nu vereerd.
6: Het is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag en dat je dat dan mag doen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Ik wil nu ook gewoon dat Nederland de 16e finale bereikt. Ja. Dit wil ik zien.
0: Ja, qua voetbal maakt het me niet zoveel uit.
1: Nee, dat
0: maar
1: klopt.
0: Maar Orgel Joke, die internationaal gaat.
1: Zij is zo lief en leuk. En,
0: feestje wordt dat.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik sta met een kaartje in mijn hand en er staat op groeten uit het Waterloopbos.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Om allemaal te bekijken. En... Oh, hoor je dat?
3: Ja, prachtige donderklap.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Toen werd ik ponstypiste. Dat kan ook niemand zich meer voorstellen, een ponstypiste.
1: Maar wat doe je dan?
4: Ja, ponskaarten, dus net als typen.
0: Dit is Flevoland.
1: Er zit hier een knopje, een groen knopje. Mag je op drukken dan, denk ik. Mag ik het doen?
4: Ja.
1: Oké, dan ga ik het zo... Oh!
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken, rond 17:45. De brandweer is groots ingezet en er is watertransport onderweg, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. Meer nieuws over de brand zo dadelijk. En de SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven dat ze willen helpen, maar het antwoord dat ze kregen vindt de SGP te mager. Meer nieuws uit de regio hoor je straks.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Mirjam Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
12: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
11: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
13: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
11: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 6 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baarn en Naarden doe je er 25 minuten langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Een vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. Doe je er 6 minuten langer over. De A28 dan Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Afrit Elspeet 5 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, doe je er 5 minuten lang over. De andere kant op, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 10 minuten. De N331 dan, Emmeloord-Zwolle, tussen Serenbroek en de Frankhuizerallee, doe je er 5 minuten langer over. En nog een file op de N703, Lelystad, Almere de Vaart, tussen de A6 en de tussen de Vaart en Zuid, doe je er 10 minuten langer over. Is er ook nog een flitser gezien? Die staat in Luttelgeest op de N351. Daar word je gecontroleerd bij hectometerpaal 44,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden. En verslaggever Herre Zwart die komt zo met een update.
9: En gisteren stond de 20-jarige Kevin V. voor de rechter. Volgens het OM heeft hij het dodelijk ongeluk veroorzaakt op de Noordermeerweg bij Rutte vorig jaar. Straks meer erover.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Niemand is perfect, maar Davina Michel wel bijna. Nobody is perfect.
1: Er woedt een grote brand bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. Brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd afbranden.
0: Verslaggever Herre Zwart, die staat bij de Parenclub. Herre, het is nu vooral veel rook en wat minder vuur, begrijp ik.
2: Ja, dat is wel even anders dan een goed een uur geleden. Toen sloegen de vlammen hier echt heel groot uit het dak en uit de gevels. Ja, de brand is nu grotendeels klaar eigenlijk. Het is niet dat het het werk is van de brandweer, want die heeft het gecontroleerd laten uitbranden. Sterker nog, ze hebben de voordeur opengezet om ervoor te zorgen dat je een betere trek krijgt in het pand, zodat er meer hitte ontstaat in het gebouw. En daardoor stijgt de rook gemakkelijker omhoog. En als gevolg van weinige wind die er is, is er eigenlijk geen enkele overlast voor de omgeving.
0: Okay, je kunt wel in de hele polder ongeveer zien waar het brand is. De rookpluimen zijn enorm. En ik zie achter jou nu de brandweer. Die gaan naar huis, denk ik.
2: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over. Dus het is straks een shovel er tegenaan en dan is de Parenclub verleden tijd.
0: Is het pand daarnaast nu veilig?
2: Ja, het pand daarnaast is veilig. Er wordt nog altijd water opgezet. Maar gelukkig zijn de vlammen niet overgeslagen van het brandende gebouw naar het bijgebouw wat ernaast staat.
1: Is er al iets bekend over waar de brand is ontstaan en hoe die is ontstaan?
2: Nou, de brand zou ontstaan zijn bij een bijgebouwtje langs zij de Parenclub. Wat de oorzaak daarvan is, is niet bekend. Maar dat kleine brandje heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijk iets groter is geworden en is overgeslagen op het hoofdgebouw van de Parenclub.
0: En is er al een reactie van de gemeente?
2: Nou, ik heb hier nog niemand gezien van de gemeente. Dus ik denk dat ze zich nog aan het beraden zijn op een reactie. Want ik denk wel dat die er moet komen. Het is namelijk zo dat de Parenclub is overgenomen door de gemeente, omdat hier in de omgeving woningbouw gepland staat. En het is niet erg handig om een seksclub te hebben naast woningbouw. Dus de gemeente heeft besloten om het gebouw over te nemen. Dus te kopen voor 4 miljoen. Dat heeft nogal wat vragen veroorzaakt binnen de gemeenteraad. Er zou een debat hebben plaatsgevonden over deze overname. Alleen de wethouder had zijn handtekening al gezet voordat het debat plaatsvond. Dus ja, dan is er geen weg meer terug. Dus de gemeente heeft nu te maken met een afgebrand gebouw hier achter mij.
0: En dan gebeurde het allemaal even voor 6 vanmorgen. Er waren geen mensen in de Parenclub toen, hè?
2: Nou, niet dat ik weet. Toen ik hier aankwam, dat zal 6:50 zijn geweest. Dus kort na het ontstaan van de brand, trof ik hier niemand aan. Ik weet niet of mensen tot zo laat in de nacht in een Parenclub blijven. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar er zijn in ieder geval geen mensen gewond geraakt hier.
0: Nee, dat is duidelijk. Dankjewel. Herre Zwart was dat bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad. Of tenminste, wat daarvan over is.

0: Ja, de kaartjes voor Bruno Mars zijn een stuk meer gewild dan de kaartjes voor Harry Styles waren. Er is nog steeds niet aan te komen. Hij is binnenkort in Nederland. I Just Might van Bruno Mars.
1: Gaan we vandaag nog een beetje regen zien in onze provincie? We vragen het aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jazeker, daar hoef je niet bang voor te zijn. Deze ochtend is het nog wel droog met veel ruimte voor de zon, maar de bewolking neemt al langzaam toe. En zeker vanmiddag zou er lokaal een bui kunnen vallen, maar het is nog lange tijd droog. En er komen echt een stuk minder buien voor dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 17 graden, maar daarbij staat de meest matige westenwind.
1: Ja, en 17 graden is niet heel erg zomers, hè?
2: Nee, dat is echt wel onder de maat. De temperatuur mag normaal gesproken 21 of 22 graden bereiken. Daar zitten we 4 of 5 graden onder, dus ja, dat is echt wel cool. En vanavond wordt het niet veel beter, want dan raakt het bewolkt en volgt er snel regen. Zeker later vanavond is het flink regenachtig en komende nacht ook. De temperatuur daalt onder het wolkendek naar een graad of 12. En ja, ook morgen blijft het vaak bewolkt. In de ochtend lange droge periode, maar in de middag gaat het weer regenen. En dan wordt het zo'n 18 graden.
1: En het weekend, gaan we dat een beetje droog doorkomen?
2: Ja, het wordt eigenlijk alleen maar beter. Zaterdag nog een paar buien. Ook zondag misschien in de Noordoostpolder nog een bui. Maar voor de rest is het toch echt wel droog bij 18 graden. Volgende week dan komt de zomer terug. Dan gaat de temperatuur weer naar 20 graden of meer. Misschien dat we midden volgende week naar 25 graden gaan.
1: Kijk, daar kijk ik naar uit. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 4 jaar cel tegen de 20-jarige Kevin V. voor een dodelijk verkeersongeval op de Noordermeerweg bij Rutte. Na een avond stappen met vrienden vloog hij uit de bocht. Volgens het OM is de Urker verantwoordelijk voor het ongeluk, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen en 147 km per uur reed, terwijl daar maximaal 60 is toegestaan. Van de 5 inzittenden kwamen 2 om het leven en raakten de andere 3, waaronder Kevin zelf, zwaar gewond. Persofficier van Justitie Monique de Nooy over de eis.
3: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Lelystad een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Dus dat betekent dat hij 1 jaar niet zou hoeven uitzitten als hij zich gedurende voor 2 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. En naast de gevangenisstraf heeft het Openbaar Ministerie een ontzegging van de rijbevoegdheid, dus een verbod om in de auto te stappen, geëist voor de duur van 5 jaar.
4: Ja, de forse eisen in ieder geval. Waarom dit? Als je kijkt naar wat er toen gebeurd is, wat er blijkt naar onderzoek.
3: Laat ik beginnen om te zeggen dat dit geval dus sowieso verschrikkelijk is geweest, ook voor de verdachte. Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachte worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn. Hij heeft met een gigantische snelheid gereden, had daarbij 8 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. En dat heeft gemaakt dat wij, kijkende naar alle omstandigheden in het geval, maar met name naar de ernst van deze zaak, hebben gekozen voor deze strafeis.
0: Persofficier van Justitie Monique de Nooy was dat, in gesprek met onze verslaggever Rocher Dankelui.

0: Ja, vlieg als een vogel. On the wings of a nightingale. De Everly Brothers waren dat.
1: De berichten buiten Flevoland. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Meerdere panden en auto's in de straat hebben flinke schade opgelopen. Deze verslaggever woont er vlakbij.
2: Ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik. En ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Het was dus geen droom. Op straat lag veel glas en ander materiaal. De bakkerij naast de geldautomaat heeft ook veel schade opgelopen en blijft voorlopig dicht. Bij onder meer een kapsalon zijn de ramen kapot. Het is niet bekend of er ook geld is buitgemaakt bij de plofkraak.
0: In de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal staat het omstreden grensbeleid van de Trump-regering opnieuw in de schijnwerpers. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië de Verenigde Staten niet in. Werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de grenspolitie. En waren supporters uit Iran die ineens niet meer. En waren er supporters uit Iran die ineens niet meer welkom waren. Maar volgens KNVB-directeur Van Leeuwen moet dit WK bij Oranje over voetbal gaan en niet over politiek.
3: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
0: Volgens Van Leeuwen is de KNVB voorzichtiger geworden na het vorige WK. Dat was natuurlijk in Qatar.
1: Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over de geheimzinnigheid en wil meer openheid. Volgens staatssecretaris Boswijk kan dat niet meer, want de vijand kijkt ook mee.
4: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
1: Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensie aankopen, in het geheim dus. En dat betekent dat de informatie niet in openbare debatten mag worden gebruikt.
0: Ja, en het zal je niet ontgaan zijn. Het WK voetbal begint vanavond. De openingswedstrijd vindt plaats in Mexico-stad. En daar gaf FIFA-voorzitter Infantino ook zijn eerste persconferentie sinds 3 jaar. Hij praatte een half uur lang aan 1 stuk door. En uiteindelijk had hij het ook nog even over die Somalische scheidsrechter die Amerika niet in mocht.
5: We don't control everything. We try to solve everything. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
0: Hij zegt eigenlijk hetzelfde als Van Leeuwen dus. Wij zijn niet de koning van de wereld. En we gaan er dus niet over, zei Infantino. In Mexico-stad is trouwens nog niet echt sprake van feest op straat, zag de Volkskrant. Er hangt wel her en der wat versiering, maar er zijn nog niet veel buitenlandse voetbalfans. En de Mexicanen grijpen het toernooi vooral aan om te protesteren tegen het drugsgeweld en de vele vermissingen in het land. En tot zover de berichten van buiten onze provinciegrenzen.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Bij de Parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 17:15. De brandweer heeft meteen een grootse ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Er is een groot watertransport verstuurd om meer bluswater te gebruiken. Maar inmiddels is het pand bijna volledig uitgebrand en is het naburige pand veilig. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De SGP op Urk is niet blij met het antwoord op een brief over dakloosheid. De kerken in het dorp hebben aangegeven te willen helpen bij dat onderwerp. Het antwoord daarop is veel te mager, vindt de SGP. De kerkgenootschappen zeggen te willen kijken wat er mogelijk is, zoals voorlichting, en vragen om eventuele financiële steun en een noodnummer. Wethouder Brouwer geeft aan de kerken serieus te nemen, maar de SGP vindt dit een onvoldoende reactie. Ze willen beterschap en zeggen erop terug te komen. En de gemeente Almere gaat jongeren zogenoemde stopberichtjes sturen om het delen van filmpjes van de ruzies en vechtpartijen tegen te gaan. Volgens de gemeente kunnen zulke video's leiden tot schaamte, wraakacties en nieuwe geweldsincidenten. Het project, dat de naam GRID heeft gekregen, wordt gecombineerd met voorlichting op scholen door jeugdagenten en BOA's.

0: Is geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
2: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. 8 files in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen afrit Soest en Blaricum doe je er 5 minuten langer over. De A27 dan Almere Gorkum. Tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd 5 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Zuid 10 minuten. De A28 dan Zwolle Amersfoort de andere kant op. Strand Nulde en Amersfoort Vathorst daartussen 10 minuten vertraging. Dan gaan we naar de N-wegen, de N50, Zwolle-Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 minuten. De N305 dan Dronten-Almere, tussen Almere-Hout en de A6 een kwartier. De N331 Emmeloord-Zwolle, tussen Serumbroek en de Frankhuizenallee doe je er 5 minuten lang over. En er staan nog een file op de N703 Lelystad-Almere-de-Vaart, tussen de A6 en tussen de Vaarten-Zuid doe je er 10 minuten lang over. De weg is daar afgesloten vanwege een ongeluk. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
3: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Ja.
2: Zometeen in Flevoland is wakker. Het duurt nog wel even. Het is pas in augustus. Dan begint het nieuwe seizoen voor Almere City FC. Maar tot die tijd wordt het Janmaarstadion verbouwd. Hoe dat stadion eruit komt te zien en of het op tijd afkomt, dat hoor je zometeen.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, uiteindelijk is het genetisch. Dat is een vrije vertaling van Running in the Family, level 42.
1: Voetbalclub Almere City werkt deze weken toe naar het nieuwe seizoen. En dat begint in begin augustus. Het Janmaat Stadion, de thuishaven van de Almeerders, wordt de komende weken verbouwd, waardoor het straks plek biedt aan bijna 6000 toeschouwers.
0: Maar er is wel een kleine tegenvaller. De verbouwing is nog niet helemaal af als dat nieuwe seizoen begint. Een verslag van Martijn de Groot.
2: Het is een race tegen de klok voor Almere City in de periode tussen de afgelopen play-offs in mei en de competitiestart van begin augustus. Heeft de club maar een paar weken om het stadion te laten groeien van 4200 plekken naar ruim 5800 plaatsen. Volgens algemeen directeur John Bes wordt er goed doorgepakt momenteel.
3: Nou, hard zoals je ziet. Om te beginnen met het veld achter ons. Dat is eruit gehaald, wordt opnieuw ingezaaid. De lange zijde. Hier achter ons, die is bijna ontmanteld. Het dak is eraf. Wordt straks hoger en dieper. En uiteindelijk zal ook de tribune achter ons, de staattribune, dezelfde behandeling gaan krijgen.
2: Liggen jullie een beetje op schema?
3: We hebben hier en daar wat tegenslagen gehad. Althans, de aannemer heeft wat tegenslagen moeten verwerken. Is daar wel goed mee omgegaan. En we zijn nu aan het inhalen, zeg maar.
2: Ja, en waar zat hem dat in?
3: Voornamelijk in leveranties. En in ook een procedure rondom constructie. Maar daar zijn we goed uitgekomen. En nu wordt er flink ingehaald.
2: Ja, wat voor consequenties heeft dat voor de competitiestart? Want in eerste instantie wilden jullie helemaal klaar zijn met de verbouwing als het nieuwe seizoen zou beginnen.
3: Er zal wellicht wat overloop in zitten. De hele zomer wordt er heel hard doorgebouwd. We houden nu rekening mee dat bij de eerste thuiswedstrijd dat er nog wat bouwwerkzaamheden plaats zullen vinden. Dus dat we niet met volledig nieuwe capaciteit kunnen spelen. Maar vanaf de tweede competitiewedstrijd is die kans wel veel groter.
2: De volledige nieuwe capaciteit zal dus nog niet benut kunnen worden tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Die volgens het concept competitieprogramma gepland staat voor vrijdag 14 augustus.
3: En er was ook nog een scenario, dat was het worst case scenario, dat we misschien de eerste wedstrijd in een ander stadion zouden spelen. Nou, daar is gelukkig geen sprake van, dat kunnen we prima hier doen. Maar we beginnen inderdaad met een uitwedstrijd en zullen dan de tweede thuiswedstrijd hier spelen met een wat beperkte capaciteit. En daarna verwacht ik eigenlijk weer twee keer uit te kunnen spelen. Om vervolgens dan de vijfde competitiewedstrijd weer thuis te spelen. Dus op die manier heeft de KNVB ons ook geholpen om hier zo goed mogelijk klaar te zijn.
2: Het Janmaat Stadion groeit dus naar bijna 6000 toeschouwers. Het zal hier overigens niet bij blijven, want binnen 2 à 3 jaar hoopt de club haar thuishaven verder te kunnen uitbreiden.
3: Kijk, de stip aan de horizon hebben wij getekend in de zomer van 2030. Dat is uiteindelijk het eindpunt van ons lopende 5-jarenplan. En dan willen we uiteindelijk aansluiten bij de middenmoot van de Eredivisie op basis van omzet. Dus we hebben een doelomzet voor ons. En die kunnen we eigenlijk langs twee kanten kunnen we die behalen. Enerzijds door het creëren van transferresultaat. En anderzijds door het uitbreiden van het stadion. En uiteraard dan het vermarkten van die uitbreiding. Die gaat nu naar 6000. En om die doelomzet te halen zullen we uiteindelijk in een stadion van 8000 moeten spelen. Een vol stadion van 8000. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren. En in 2030 daar te zijn waar we willen zijn.
2: Ja, en om wat voor een omzet gaat dat dan?
3: Ja, dan praat je over bijna 20 miljoen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: De Bee Gees met een heel wijs advies, zou ik zeggen. You should be dancing, je zou moeten dansen. Je hoort het bij Flevoland is wakker.
1: En dan nu een overzicht van wat je eventueel gemist hebt gisteravond op radio en televisie. De documentaire, de duistere kant van Forum voor Democratie. Die laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij de partij. Voor de documentaire sprak Omroep Pound met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelt hoe hij de partij nu ziet.
2: Het is een secte. Op het moment dat je het verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou ze maar door.
3: En de secteleider is?
2: Freek Jansen.
3: Voor de jongeren?
2: Voor de jongeren en voor ja, misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet, maar ook Thierry Baudet luistert naar Freek.
1: In Pauw en de Wit vertelt documentairemaker Sarah Bakker dat de FVD'ers die de partij verlaten vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. Uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
4: De 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken, dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ja, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
1: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreem rechts. En dat is niet de correcte uitdrukking.
5: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreem rechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Nee, maar dat is zo belangrijk. Want we moeten accepteren dat we extreem rechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de onverwachte en mogelijk oudste debutant ooit op het WK voetbal, social media ster Orgel Joke. Van de FIFA kreeg ze een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, ja, dan mag zij voorafgaand in het stadion het publiek opzwepen. En Orgel Joke, die zei niet meteen ja.
6: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uitzien dat het dus inderdaad waar was.
0: Maar ja, uiteraard, ze voelde zich wel enorm vereerd.
6: Het is niet normaal, als je 77 word ik zaterdag, en dat je dat dan mag doen.
1: Ja, leuk.
0: Leuk. Ja, ik wil dat zien.
1: Inderdaad.
0: Dus goed voetballen.
1: Ja. Wij vinden het belangrijk dat Nederland goed speelt, zodat we Orgel Joke kunnen zien spelen.
0: Ik heb al mijn support shirtjes gekocht. Dus,
1: Je Orgel Joke shirt?
0: Nee, van Oranje. Maar als dit zo gaat gebeuren, dan ga ik ook Orgel Joke merchandise kopen.
1: Oké, ja. Nou, dan ben ik daar ook voor. Ja, ja hoor, ja, dan sluit ik me bij jou aan.
0: Een hele grote piano waarschijnlijk op zo'n shirt of zoiets.
1: Ik denk een orgel.
0: Oh ja, sorry. Maar ze doet altijd op een piano natuurlijk. Ja.
1: Ja, en dat waren de berichten die je misschien gemist hebt gisteravond. In dit geval op televisie en op radio. En zo dadelijk is Marco hier met Flevoland Muziekland.
7: Let's go, girls.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachten worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: En goedemorgen, het is tijd voor het nieuws uit Flevoland. Ik ga even kijken of ik dat ook zo snel kan vinden hier in het systeem. Jazeker. Dus nog eventjes opstarten op deze vroege ochtend. Bij de padenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 17:45. Brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio. De 11-jarige Lisa uit Emmeloord is benoemd tot kinderambassadeur van de natuur. Samen met 10 andere Flevolandse kinderen kreeg ze een certificaat van natuurorganisatie IVN.
8: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 16:45 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
10: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 16:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
9: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman.
7: Nou, dan de verkeersinformatie. Excuses, er gaat hier het een en ander niet helemaal goed. Dat bedoel ik dus. Oh, hij is er nu wel. Ja, nou. De A6, Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Zwifterband. 70 minuten vertraging, 7 kilometer stilstaand verkeer komt door een ongeluk. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 minuten. De N50, Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 4. 22 minuten vertraging op de N305, rond de Almere tussen Almere-Hout en de A6. 2 kilometer stilstaand verkeer komt door een defect voertuig. Dan 8 minuten oponthoud op de N331, Emmeloord-Zwolle tussen Serenbroek en de Frankhuizer Allee. 8 minuten en de N703, Lelystad-Almere-De Vaart, tussen aansluiten met de A6 en tussen De Vaart en Zuid. Daar is de weg afgesloten, komt door een ongeval. En dan is er ook nog een snelheidscontrole en die kom je tegen op de Larsendreef in Lelystad. In beide richtingen staan ze daar. En ja, dat is het eigenlijk voor nu. En zometeen natuurlijk lekkere muziek hier bij Flevoland Muziekland. We gaan beginnen met de jazz and the only way is up.
11: Almere. Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
16: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
20: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
21: Met Marco Verhagen.

Alex Warren, Fever Dream en daarvoor Jazz and The Only Way Is Up. Op deze 11 juni, het is bijna 13 minuten over 9. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij Flevoland Muziekland. Een uurtje gezelligheid op de radio, nou ja, de hele dag eigenlijk. Maar dit uur is natuurlijk wel heel erg leuk. Heb je gisteren een leuke avond gehad? Laat het eventjes weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Misschien win je wel een heel mooi Omroep Flevoland zomer t-shirt. Laat gewoon eventjes weten wat je hebt gedaan. Heb je tv gekeken, naar serie gekeken, film gekeken? Heb je iets anders gedaan? Tot op zekere hoogte wil ik alles weten. 0320 28 50 50. Laat het eventjes weten. Misschien bel ik je straks in de uitzending even. En win jij zo'n ontzettend leuk Omroep Flevoland zomer t-shirt. En dan maak je echt de blitz on the beach. Ja, ik had het aan het begin van het uur zo'n uurtje Muziekland muziek kiezen. Vind ik altijd leuk. En ik kies hetzelfde liedje als ik een paar weken geleden ook al heb gekozen. Het is nu een paar weken uit. In België is de grote hit aan het worden. Isabella A. Ze brak in de jaren 90 door. Met hits als Hey, Lekker Beest. En Ik Weet Wat Ik Wil. En ze groeide uit tot een van de populairste Vlaamse artiesten van haar generatie. Bij ons heet het Beste Zangers. Maar in België heet het Liefde voor Muziek. Dat deed ze in 2017 mee. En ze bereikte daarmee opnieuw een breed publiek. En ze is nu helemaal terug met een gloednieuwe single. Ik vind het een heerlijke plaat. Ik blijf hem draaien. Smeek maar niet om mij. Bijzonder hitgevoelig. Misschien ook in Nederland. Hier is Isabella.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Komt een programma over haar, hè? Over Aretha Franklin. Het programma Soul Sister. Sherman Rouse en Thijs van Nieuwkerk, die daarmee sinds 2022 voor het eerst weer op televisie te zien is. Zij treden in het voetspoor van deze Aretha Franklin. En ja, ze gaan dan allerlei plekken in de VS bezoeken die een prominente rol speelden in het leven van soulzangeres Aretha Franklin. Wie weet wordt het een succesvolle comeback, maar je weet het maar nooit natuurlijk. We gaan naar het spelletje van Kiek, want die maakt elke dag een succesvolle comeback. En vandaag vloog hij over band. Er was een campermeeting betoeterd. Ongeveer 400 mensen die kwamen daar aan de Schoterweg samen om een uitgebreid weekendprogramma bij te wonen. En ja, daar zit natuurlijk een verschilletje in. En als je dat weet, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. En als ik zo kijk, dan gebeurt er een hoop. Hè. Ik zie geen 400 mensen, maar die zullen achter de camera hebben gestaan waarschijnlijk. Ik zie wel een parasol. Ik zie wat mensen zitten genieten van een heerlijk... Nou, wat is het? IJscappuccino, denk ik, of zoiets. Betoeterd staat er ook op een bord. Ik zie wat campers staan. Ah, ik zie het al. Ja. Zo kom je lastig omhoog of omlaag. Dat is de hint die ik geef. Zo kom je lastig omhoog of omlaag. Kijk goed naar de foto's. Dat kun je doen op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag je ook meteen het antwoord doorgeven. Op onze Facebookpagina zie je de foto ook. En als je nu de televisie aanzet, als je radio luistert bijvoorbeeld, zie je hem ook groot op je scherm. En misschien is dat makkelijk, want dan kun je tot in detail de foto bekijken. Zie je het verschil, mag je ook bellen met 0320 28 50 50. Het gaat dus over twee foto's van de meeting betoeterd in band. En de hint is, zo kom je lastig omhoog of omlaag. Ik denk dat hij goed te doen is. Speel mee, je kan mooie prijzen winnen.

beroemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is bijna 9:50. Bij de paardenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 17:45. De brandweer heeft meteen een groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. De brand is ontstaan in een bijgebouw en sloeg over naar het hoofdgebouw van de seksclub. Dat was niet meer te redden. De brandweer laat het nu uitbranden en concentreert zich op het beschermen van het naastgelegen pand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De 11-jarige Lisa uit Emmeloord is benoemd tot kinderambassadeur van de natuur. Samen met 10 andere Flevolandse kinderen kreeg ze een certificaat van natuurorganisatie IVN. De kinderen volgden de afgelopen maanden workshops over natuur, fotografie en storytelling. Als ambassadeur wil Lisa andere kinderen enthousiast maken voor de natuur. Volgens haar is er buiten elke dag weer iets nieuws te ontdekken. En festivalgangers op Lowlands kunnen deze zomer niet alleen maar naar muziek en theater, maar ook meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun concentratie testen, een meetpil slikken voor onderzoek naar lichaamstemperatuur, of met een virtual reality bril een expeditie naar Antarctica maken. Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. En dit was ons nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze app en de website omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve Keiko Fujimori en de linkse kandidaat Roberto Sanchez. Sanchez lag de afgelopen dagen flink voor, maar nu heeft Fujimori de leiding genomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. tuin neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij staat de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A6, daar is het druk hoor. Emmeloord Lelystad, ik hoorde het net ook van een collega. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. Ruim een half uur vertraging, 31 minuten, 5 kilometer stilstaand verkeer. Komt door een ongeval. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan de A6 Muiden Lelystad, tussen Muiden en Almere Buiten. Daar is een afgesloten afrit. Er is een ongeluk gebeurd op de provinciale weg. En bestemmingsverkeer

0: als gevolg van een ongeval. En dan heb ik ook nog een snelheidscontrole. Die kom je tegen in Lelystad aan de Larsendreef in beide richtingen. Ja, zometeen gaan we in Flevoland Muziekland weer terug naar een bepaald jaar. En dat jaar is 1996. Bereikte nummer 30 als piekpositie in de top 40. Heeft er 7 weken in gestaan. Rara, over welke plaat gaat dit? Je hoort het zometeen. Blijf erbij.
1: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dik hit hoor, voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, dat is inderdaad niet zo moeilijk. Maar om het vast te houden, dat is soms een uitdaging.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: maart 1996. Dan zou je denken, hallo, het is juni. Ja, nee, het werd in maart 1996 uitgebracht door de uitgever BMG. Als zevende en laatste single van haar debuutalbum. Jazeker, het is een zij. En ze komt uit Denemarken. Het is een Deense zangeres. Dit nummer is geproduceerd door Pignagnoli en Riva. En het werd haar eerste top 10 hit in Australië en de 19e best verkochte single van 1997. Ja, hoe deed hij dan in Nederland? Nou, als we teruggaan naar 1996, naar de dag van vandaag, 11 juni... dan stond het nummer in de top 40 op nummer 37... en heeft daar maar liefst 7 weken in gestaan. Ik heb het over Wickfield. Het jaar 1996. Dit is Sexy Eyes.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Zoveelste hit van Ed Sheeran. Camera was dat ervoor. Dus Sexy Eyes van Wakefield. En we gaan nog even naar het spelletje, want je kan tot 11 uur meespelen. Het is pas 10 voor 10, dus je hebt ruim een uur om nog even te puzzelen. Het is dus een foto vanuit band. Hè. Daar was de vanlife en campermeeting betoeterd. 400 mensen die kwamen daar samen aan de Schotenweg om het weekend met elkaar door te brengen. En we zien op die foto een klein verschil. Nou ja, klein. Ik had ook al een hint gegeven. Die hint is, zo kom je niet zo gemakkelijk of lastig. Zo kom je lastig naar boven of naar beneden. Dat is de hint. 0320 28 50 50. Ga naar omroepflevoland.nl/kiek als je niet wil bellen. Maar de beller is altijd sneller. En laat je antwoord daarachter. WhatsApp heeft dus geen zin, hè? Dus een WhatsAppje sturen met het antwoord. Helaas, dan speel je dus officieel niet mee. Dus het moet echt even via omroepflevoland.nl/kiek. Of even bellen met 0320 28 50 50. Het is niet zo moeilijk. Je hebt nog een uur om te puzzelen. Zet de televisie aan, dan zie je het wat groter. Of pak je iPad erbij of je andere tablet. Zodat je hem via Facebook kan checken. Of op onze website omroepflevoland.nl. Want daar staat die foto ook altijd. Goed, 0320 28 50 50, omroepflevoland.nl/kiek. En ik zal nog één keer de hint geven. Zo is het lastig naar boven of naar beneden klimmen.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachten worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met QUIS.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Gebeurde rond 17:15. De SGP op Urk is niet blij met het antwoord over een brief over dakloosheid. En de gemeente Almere gaat jongeren zogeheten stopberichtjes sturen om het delen van filmpjes van ruzies en vechtpartijen tegen te gaan.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug 4 minuten. En de andere kant op tussen Lelystad en Almere buiten. Daar ook 3 minuten. De afrit is afgesloten als gevolg van een ongeval. De N703 Lelystad-Almere de Vaart. Bij de aansluiting met de A6 is de weg afgesloten als gevolg van een ongeval. Dan Flitsmeister meldt een controle op de A6. Joure richting Muidenberg. Een heel lang traject is dat, maar staan precies bij 282,5. En er wordt ook vandaag weer extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. Heb je zo nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker door met de muziek. De grote nummer 1 hit, de megahit van Justin de Wild hoor je. Maar we beginnen met Paul en Michael.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Goedemorgen.
23: Flevoland Muziekland.
22: Arnoud Plaquette.

Grote megahit, hij kreeg er een gouden plaat voor vorige week. Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Goedemorgen allemaal, 11 juni is het alweer geworden op deze donderdag. Alweer bijna weekend, maar nog eventjes door pikkelen. Ben je vandaag jarig? Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je bent samen jarig met Barry Paf, de Nederlandse DJ. Hè? 47 jaar is hij alweer geworden. Joshua Jackson, de Canadese acteur, die wordt vandaag ook jarig. Die is 48. Jean Alesi, voormalig Formule 1 coureur. Die race naar de 62 jaar toe. De dokter op tv, Hugh Laurie is dat. Die dokter die altijd met een stok liep. De titel even kwijt, hoe was het ook alweer? Ja, ik vond dat een leuke serie. Maar hij is inmiddels ook alweer 67 jaar geworden. Joe Montana, voormalig American voetbalspeler uit Amerika. Ja, een grootheid hoor. 70 jaar is hij geworden. Harmen Roeland, de Nederlandse verslaggever, is 73 jaar geworden. En Barry, altijd maar weer doorgaan, hij gaat door naar 82 jaar. En ik hoorde vanochtend dat nieuws over de brand in de Barenclub. Toen kwam er gelijk een liedje bij me op. Ja, ik hoor je al de rest meezingen natuurlijk ook. En vandaag begint het WK-voetbal. We gaan wat meer WK-plaatjes draaien dit uurtje. Deze mag natuurlijk niet als eerste ontbreken. André Hazes.

Een van de eerste hits van de Voortop, zoals dat. Bernadette. En daarvoor natuurlijk, omdat het WK voetbal vanavond begint. De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. In het Azteca Stadion. Municipal is dat, in de hoofdstad dus van Mexico. Draaien wij André Hazes. En wij houden van Oranje. We blijven van Oranje houden. Hè? Ook al gaat het misschien in de voorbereidingen niet helemaal zo vlekkeloos. We blijven er gewoon achter staan. En ik ben nog steeds overtuigd dat Ronald Koeman straks een soort van konijn uit de hoge hoed tovert. En zegt, en zo gaan wij nu spelen. We hebben jullie iets heel anders laten zien. Om een beetje zand in de ogen van de vijand, zeg maar, tussen haakjes, te strooien. Nou, dat doen wij vandaag niet. Wij gaan gewoon open, met open vizier gaan wij erin. Met die foto van Kiek. Die is op de camper meeting is die geweest. En die gaat jou een foto laten zien. Van een overdekt stukje waar je wat kan eten en wat kan drinken. Koffie, thee. IJscappuccino, oh, lekker. Jij gaat gelijk een beetje proberen te helpen. Of deze heel makkelijk is, ja of nee. Kijk, er staat zo'n oranje kliko, die staat er rechtsachter. Dat zijn favoriete onderwerpen hè, van Kiek. Op een gegeven moment, als je wat langer meedoet, dan zie je een beetje wel patronen van Kiek. Maar soms verandert het ook in één keer weer helemaal. Die bolletjes, die lichtstreng die daar net onder dat zeil hangen, ook dat is een favoriet van Kiek. Daar zit hij ook vaak in te rommelen. Maar ik denk dat het vandaag toch echt heel iets anders is. Die rugzak van die man in de verte, nou, die is links en rechts ook hetzelfde. Je hoort het, ik zit echt eventjes te gluren naar die foto. Oh ja, ja, ik zie hem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk hoor. Geef je ogen even goed de kost en als jij het verschil ziet, dan mag je het door gaan bellen. 0320 28 50 50. Dat is een bekende telefoonnummer. Geef het antwoord eventjes door. Je moet alleen even bellen, hè. Niet via de Facebook-site of wat dan ook, of appen of zoiets. Gewoon eventjes bellen. 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 11:30 is het geworden. Goedemorgen. Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 6:15. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. Ook is er een groot watertransport onderweg, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Later meer natuurlijk ook via onze website omroepflevoland.nl. De 11-jarige Lisa uit Emmeloord is benoemd tot kinderambassadeur van de natuur. Samen met 10 andere Flevolandse kinderen kreeg ze een certificaat van natuurorganisatie IVN. De kinderen volgden de afgelopen maanden workshops over natuur, fotografie en storytelling. Als ambassadeur wil Lisa andere kinderen enthousiast maken voor de natuur. Volgens haar is er buiten elke dag weer iets nieuws te ontdekken. Voetbalclub AC Waterwijk uit Almere is uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse. De ploeg verloor gisteravond in de halve finale van de verliezersronde in de nacompetitie met 4-1 van SV Losser. Daarmee zit het seizoen erop voor de Almeerders, die komend seizoen weer in de tweede klasse uitkomen. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het uitgebreide nieuws dat lees je bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij zit de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
11: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt dat er wat vertragingen zijn. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Buiten. Daar is de afrit afgesloten als gevolg van een ongeval. En je hebt daar 3 minuten extra reistijd nodig. Of kies even een andere weg. Hè. De N309 Epe-Dronten tussen Elburg en Waardenburg-Holland. 4 minuten. De N703 Lelystad-Almere-de-Vaart. Ook daar is de aansluiting met de A6 afgesloten. In verband met het ongeval. Dan gaan we ook nog eventjes kijken naar de flitsers. Op dit moment op de A6 Joure richting Muidenberg bij 282,5. En er wordt gecontroleerd extra op de Larsendreef in Lelystad. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar week 24 van het jaar 1996. Welke muziek hoort erbij? Je hoort het zometeen.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Arnoud Blokket.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Het verhaal over Elizabeth Taylor van die andere Taylor, Taylor Swift.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996, toen gebeurde er wereldwijd heel erg veel. In Amerika werd Bill Clinton herkozen voor een tweede termijn als president. De biotechnologie, ik hoor altijd getitelaar, als ik dit soort woorden uitspreek, hoor ik altijd getitelaar. De biotechnologie die maakte een sprong vooruit met de geboorte van Dolly, het schaap. Het eerste gekloonde zoogdier. In de sportwereld werd het EK voetbal gehouden in Engeland, waar Duitsland de overwinning uiteindelijk behaalde. Zijn we er dan toch weer in getrapt, hoor ik even te Napel weer roepen. Atlanta, Amerika, was de gaststad voor de Olympische Zomerspelen, waar onder andere de Amerikaanse atleet Michael Johnson indruk maakte. In Nederland werden zaken als de Bijlmerramp en de vuurwerkramp en de val van Srebrenica verwerkt. Het was ook het jaar waarin populaire films zoals Independence Day en Mission Impossible voor het eerst te zien waren in de bioscopen. En in hitparades, ja, in de muziek, daar hoorden we de volgende plaat heel veel.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1996 met Los del Rio.

Volendamse bandje Canyon had er een grote hit mee. Het origineel was van Toto Cutugno, L'Italiano. En zij maakte van Als ik maar bij jou ben. Daarvoor uit de hitparade van 1996, de Macarena van Los Del Rio. Dat was de hoogste in die week. Op 2, Children of the Night van Nakatomi. Petra Mulder uit Apeldoorn was dat. De Kapster, die alleen maar voor het plaatje erbij was. Het werd door iemand anders ingezongen. En op nummer 3 hoorden we Captain Jack van The Drill Instructor. Hey, yo, Captain Jack. Nou, even kijken of Captain Jack vandaag ook mee kan kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de camper meeting geweest. Allemaal mensen met campers. Heel erg populair, alhoewel de populariteit begint een beetje af te nemen vanwege veranderende regels met betrekking tot de belastingen te hebben. Laat Ben van Tilburg al over gehoord. We kijken vandaag ook weer naar die camper meeting. Nou, het is nog niet echt laaiend druk dat je zegt, maar het is er wel gezellig. Wat moet ik hierover zeggen? Ik wil je graag helpen, maar ik kan zo snel eventjes niet een goede hint bedenken. Zonder dat ik het eigenlijk gelijk verklap. Maar aan de andere kant, ik denk dat ik je vandaag ook niet hoef te helpen, want dit is zo makkelijk. Heb je het gezien? Geef het lekker door, hè. 0320 28 50 50. Het WK begint vanavond. Een van die hits van de afgelopen jaren, wat de titelsong was van deze, Nelly Furtado.

0: worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is. Er staat nog een beetje een intern bouwsel. En voor de rest is er eigenlijk heel weinig meer over.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Neemt niet weg dat uit het politieonderzoek is gebleken dat de verwijten die de verdachten worden gemaakt echt van een buitencategorie zijn.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip. Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Marquis Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquis Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquis Zonwering en Wonen. Marquis met Quis.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Binnenringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door. En voetbalclub ASC Waterwijk uit Almere is uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Het rijdt wat langzaam volgens de ANWB op de A6. Vanaf Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband 11 minuten vertraging. En de andere kant op voor de afrit Urk 17 minuten. Ook nog eens een keertje de A6 Lelystad-Muiden. Hou rekening met een afgesloten afrit als gevolg van een ongeval. Dat is tussen Lelystad en Almere buiten. Dan de N703. Ook daar heb je problemen met de aansluiting op de A6. Tussen de Waard en Zuid is dat. Daar is ook de weg afgesloten als gevolg van datzelfde ongeval. Frits Meijsterman de controle op de A6 vanaf Jouren richting Muidenberg bij 282,5. En er wordt ook extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. Zometeen is onze financieel deskundige Jeroen Wolfsen hier weer. We gaan het hebben over de ECB, de rente vanmiddag. Die wordt verhoogd. Maar waar gaat die heen en wat zijn de gevolgen? En een tackle met een hernia kan je veel geld kosten.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Uit welk jaar komt deze? Jij weet dat, Arnoud. Dat is niet wat Jeroen Wolf zegt. Nou, dit is al een jaar of 10 oud, zegt ze. Nee, het is veel ouder.
1: Het is veel ouder, dit.
0: 98?
1: Nee, volgens mij 2006 ergens of zo.
0: Oh, nou, 20 jaar oud. Nu zat er maar de helft naast.
1: Maar wel een WK-plaatje gewoon ook. Dat...
0: WK?
1: Oh, wereldkampioenschap. Ja, het wereldkampioenschap. Ja. Het begint vanavond natuurlijk.
0: Ja, oh, ik zit voor de buis tijdens de openingsceremonie met...
1: Ja, maar Celine Dion. Ik denk niet dat je naar voetbal kijkt.
0: Nee.
1: Of kijk je omdat Celine Dion daar meedoet?
0: Gaat zij zingen dan?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, dat
1: zeg jij net toch? Ik zit voor de buis met Celine Dion.
0: Nou ja, dat was ook met de Olympische Spelen.
1: Nee, Madonna.
0: Nee.
1: Ja.
0: Met die nieuwe clip van haar, ik heb net zitten kijken.
1: Iets gebeurt er met de halftime show. Of is dat tijdens de finale?
0: De finale, dacht ik eigenlijk.
1: Oh, in de finale halftime show komt ze
0: maar
1: optreden.
0: Maar jij weet dat toch? Jij bent voetbalfanaat in hart en nieren.
1: Ik zit niet in die organisatie. Ze hebben mij niet gebeld.
0: Echt niet?
1: Nee. Nou, anders had ik niet hier gezeten natuurlijk ook.
0: Gemiste kans.
1: Ja.
0: Van de organisatie,
1: dat denk ik ook wel. Ja, zeker ook. Ja, zeker. Dus vanavond het WK voetbal. We draaien zo links en rechts. Draaien we wat voetbalplaatjes.
0: Wie? Ik zit zo te kijken naar nou, we hebben het licht een beetje oranje ook hier gezet. En dan zie je nog bruiner.
1: Ja, een beetje Trump-kleurtjes zijn.
0: Ja, aantrekkelijk ben je eigenlijk wel zo.

0: Danny de Munk was dat een heerlijk. We zaten net nog even te filosoferen over dat La Copa della Vida van het WK. Hij zong het tijdens de finale destijds in... Ja.
1: In Mongolië, nee, ik weet niet waar het was.
0: 1998.
1: Dat was Argentinië natuurlijk. Nee, ik heb geen... In Spanje? Ik weet het niet, waar was het? Weet
0: je, was dat? Frankrijk, ja, volgens
1: mij. Oh, Frankrijk.
2: Hij zong het in een microfoon.
0: Ja, dat sowieso. Dat is
1: heel goed, ja. Maar jij dacht dus 10 jaar geleden, jij dacht 2006. En ik, met 1998 dacht ik eigenlijk dat dit veel... Maar het is echt 1998, hè, dat nummer.
0: 98, dat is de finale in Frankrijk.
1: Zal ik een oranje ballon pakken?
0: Wacht maar. Nou, goed, we gaan het over geld hebben.
1: Ja, ik heb toevallig vandaag mijn spaargeld op een andere spaarrekening gezet. Want ja, die gewone bank gaf mij 1,3%. Ik ga nu naar 2,1%. Dat is natuurlijk al minder nog steeds dan de inflatie hoog is. Maar goed, het is een klein stapje.
0: Ja. Ze verwachten nog een klein stukje erbij, toch? 2,25 of zo.
2: Vanmiddag, hè, mevrouw Christine Lagarde, directeur van de Europese Bank. Die zal er iets bij gaan doen. We zullen van 2% naar 2,25% gaan.
1: Nou,
2: hyperdepiep. Hoera.
0: Nou, ja, ik bedoel, hè, als je het kleine niet eert.
2: Ja, maar jongens, let op. Dit is geen cadeautje, omdat we met z'n allen meer spaargeld willen hebben. Oh. Wat er gaat gebeuren is dat de rente gaat omhoog. En het idee daarachter, dat is misschien wel goed om uit te leggen. Waarom doet de centrale bank de rente omhoog? Om de inflatie te beteugelen. Het wordt duurder om te lenen. Voornamelijk voor bedrijven, maar ook wel voor particulieren natuurlijk. En dan wordt er minder uitgegeven. En als er minder uitgegeven wordt, kopen we minder en stijgen de prijzen minder. Dus het gaat eigenlijk allemaal als bedoeld. Daar is zo
1: Om minder te consumeren.
2: Ah. Ja, en aan de andere kant, daardoor met een hogere rente ook meer te sparen. Dus het heeft twee kanten. Het is duurder om te lenen. Het wordt goedkoper om te sparen. Dus het idee is, we gaan een beetje de hand op de knip houden. Maar
1: gaat dat werken?
2: Nou, dat is de grote vraag. Want met alle respect, tussen de 2 en 2,5% betekent dat allemaal niet zo heel erg veel. Het is vooral nu een beetje een signaal. Want de ECB heeft de afgelopen jaren dat die inflatie ook omhoog ging, waren ze steeds te laat. He, liepen ze achter de fanfare uit. Achter de fanfare aan, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Vooruit, achteraan. Ja. Ja. En in dit geval nemen ze een stapje eerder inderdaad. En het is dan voornamelijk om een signaal af te geven. Maar in de tussentijd gaan gewoon de investeringen van bedrijven en de bedrijfswinst, die gaan door het dak heen. Ik weet niet of je vandaag naar de beurs gekeken hebt. Maar, als Nederland het op het WK zo goed gaat doen als we met z'n allen op de beurs op dit moment doen, dan worden we nog kampioen. Maar dan wordt ook iedereen kampioen.
0: Wel. Die voorspeller heeft gezegd, die het de afgelopen 3 WK's goed heeft gehad, die zegt Nederland gaat winnen op basis van statistieke data en analyses.
1: Maar jij zegt dat dat niet zo is, toch?
0: Nou, op basis van spel wat wij de afgelopen weken hebben gezien, niet.
2: Nee. Maar je zou zeggen, als hij 3 keer goed gaat, 3 keer scheepsrecht, en dan begin je weer opnieuw. Dus misschien zit hij er nu al naast.
0: De critici zeggen het ook, hè? Dus,
2: hetzelfde geldt een beetje voor de ECB. Die gaat nu voor het eerst in jaren dus de rente verhogen. Hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wel duurder worden. Je kan een betere deal vinden bij een spaarbank, maar dan moet je gaan zoeken. Want de andere banken, de gewone banken, ING, Rabo en ABN AMRO, daar heb ik nog geen renteverhoging gezien.
1: Nee,
2: de afgelopen periode. Mm-hmm. En de rentes zijn natuurlijk wel vaker gestegen. De hypotheekrente is gewoon structureel met een opmars bezig.
1: Ja.
2: Dus ja, het idee is de inflatie beteugelen. Leuk, een beetje rente erbij. Weet je wat de inflatie gaat beteugelen?
1: 4%.
2: De straat van Hormuz die weer open gaat.
1: Oh, ja.
2: Gewoon de energieprijzen die naar beneden gaan.
0: Maar heb je het nieuws van vanochtend gezien?
1: Dat lijkt verder weg dan ooit.
2: Absoluut.
1: En Rusland
2: absoluut.
1: Is bezig met een oorlog, las ik in de Telegraaf.
2: We zijn er nog niet. Hè. Al dit soort berichten is leuk. En het is vooral een signaal dat de Europese Bank niet bang is om de rente te verhogen. In Amerika zit het tegenovergestelde. Hè. Daar zit een oranje meneer. En dat is geen voetballer. Die wil maar één ding. De rente moet verlaagd worden. Daar heeft hij zelfs de directeur van de centrale bank voor weggepest. Nou, is hem nog niet gelukt om die rente te verlagen. Gaat ook in Amerika waarschijnlijk niet gebeuren. Want daar hebben ze ook inflatie. De benzineprijs daar stijgt.
1: Ja, ik was er natuurlijk. De laatste keer in december was ik er. Toen was het nog iets van 2 nog wat per gallon.
2: Ja.
1: En nu is het ruim $5 per gallon.
0: Maar heeft dat ook niet te maken met die staatsschuld die straks in november terug moet gaan betalen?
2: Hij moet zeker een lagere rente op zijn staatsschuld hebben.
1: Ja.
2: Dus. Maar goed, zoals hij nu doorgaat is het allemaal niet zo heel erg. Want dan zit hij er over een paar jaar niet meer, denk ik. Maar we gaan het zien.
0: Goed. Ik vond het wel een leuke zin die je zei. Pas op voor een tackle met hernia.
2: Ja.
0: Want dat kan je heel veel geld gaan kosten.
1: Heb jij een tackle?
2: Ik heb geen tackle, maar ik... ik volg de uitspraken van het Kifit, het klachteninstituut over financiële dienstverlening. In dit geval een klacht over een huisdierenverzekering.
1: Oh ja,
2: een meneer of een mevrouw had een tackle en die tackle had een hernia. Is niet zo gek, was natuurlijk een heel lang ding.
1: Ja.
2: Dus die buigt een beetje door, zou je denken.
1: Ja,
2: en die had hem laten opereren voor, let op, 4500 nog wat euro.
1: Ja.
2: Want dat kost
0: dat,
2: het.
0: Dat ben je zo kwijt, hoor.
2: Dat ben je zo kwijt. En dat is best lastig, want als het je lievelingsdier is, maar hoe ver ga je met
1: Je moet eigenlijk afspreken, tot dit bedrag ga ik en anders is het gewoon, dan is het niet meer. Dan kun je. Ik ken iemand die heeft zijn parkiet bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Utrecht.
2: Een parkiet.
1: Een dierenziekenhuis.
2: Mm, ja.
1: Nee, maar dat is geen grap, hè?
2: Ja.
1: Dat was een parkiet met K. Ja. En die is daar behandeld. En dat kost de klauw met geld.
2: Ja. En was dat zeg maar echt medisch of zat dat tussen de oren niet goed van de parkiet?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik dat die rekening was. Maar ja, een parkiet koop je voor een tientje.
0: Ja.
1: Jonge grasparkiet.
0: Ja, maar je bent er toch aan gehecht.
2: Nou, je bent eraan gehecht. In dit geval 4500 euro. Wat zei de verzekeraar? Sorry, maar dit is een uitsluiting, want dit is een erfelijke aandoening. Elke tackle loopt kans op een hernia. Nou, er is een hele rechtszaak over geweest door het Kievit.
1: Ja, sorry dat ik moet lachen, maar je zegt het zo droog.
2: Ja, maar, dat, ja, nee, maar goed, nee, maar hij zakt een beetje door. Hij zakt een beetje door. Alleen de dierenarts had gezegd, ja, moet u luisteren, het is helemaal niet aantoonbaar dat deze kwaal is gekomen door die erfelijke aandoening. Dus er is een hele zaak geweest. Nou, bottom line, er zijn verzekeringen voor je hond, je kat en misschien zelfs wel voor je parkiet. Hè? Maar
1: het is een beetje hetzelfde als met zo'n AOV, weet je wel?
2: Absoluut.
1: Er zijn zoveel, je betaalt wel, maar als je het dan nodig hebt, dan keren ze eigenlijk niet uit, mits tenzij want.
2: Nou, en het is ook niet zo heel goedkoop, viel me op. Ik wou vanmorgen even een premie uitrekenen voor
1: heel
2: hond.
1: Duur.
2: Dan viel een paar dingen op. Je kan dan het ras hond uitzoeken en dan begin je met een A. Heb je enige deel van honden zijn met een A, dus rassen?
1: Ja, er zijn er honden.
2: Scrollen. Ja, dat is absurd. Ja. Dat is absurd. Dus er zijn heel veel smaken. Dus het verschilt eigenlijk net zoals in Nederland bij een auto. De ene auto is duurder. Nou, dat is dus bij hondenverzekering ook zo.
1: Ja.
2: Bottom line, het is best wel een uitdaging om te ontdekken van, nou, is dit nou een zinvolle verzekering? Er zit altijd een eigen risico in. Er zitten altijd kleine lettertjes in.
1: Je kan beter gewoon, weet ik het, als je wat je hebt, zeg maar 50 euro of 100 euro per maand opzij zetten.
2: Ja.
1: Op een aparte rekening, het mocht er wat met dat dier zijn, dan kun je daaruit betalen.
2: Ja.
1: Dat denk ik voordelig.
2: Ja, de eerste maanden, jaren is er niet zo heel veel aan de hand. De kwalen komen natuurlijk pas als ze ouder worden. En dan krijg je en dan is het toch een beetje zoals bij een oude auto. De eerste reparatie van 1000. Dan krijg je nog een reparatie. Dan denk je, ja, ik doe het toch, want de vorige heb ik ook betaald. En zo blijf je hem oplappen. Maar het diertje wordt ouder. En het zal best moeilijk zijn om op een gegeven moment daar een harde beslissing in te moeten nemen. Maar financieel, economisch gezien kan je erop leeglopen. Want die dierenartsen, ja, dat die verdienen goud geld.
0: Maar ja, er zijn wel meer problemen met tackles natuurlijk ook, hè? Als je hem uitneemt en hij ziet een aantrekkelijk vrouwtje aan de andere kant, komt hij tot waar
2: niet op. Komt hij tot waar niet op, hè? Ja, absoluut.
0: Jeroen,
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemorgen, het is op de kop af 11:30, jazeker. Een groot stalen object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad. De rechterrijbaan van de A6 was vanaf 9:30 afgesloten omdat meerdere auto's over het voorwerp zijn gereden, meldt Rijkswaterstaat. Daarbij is bij meerdere auto's schade ontstaan. Het is niet bekend hoe het voorwerp op de snelweg is beland. Het object en de bergingswerkzaamheden leidden uiteindelijk tot een flinke file op de snelweg, die opliep tot meer dan 7 kilometer stilstaand verkeer en zorgde voor zo'n 40 minuten vertraging. Inmiddels is de rechterrijstrook weer vrij en is het object van de weg gehaald. De aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Biddingringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door, meldt de provincie. Vanwege de regen worden de werkzaamheden aan het kruispunt verplaatst naar juli. Het is nog niet duidelijk op welke datum de afsluiting precies gaat plaatsvinden. Voetbalclub AC Waterwijk uit Almere is uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse. De ploeg verloor gisteravond in de halve finale van de verliezersronde in de nacompetitie met 4-1 van SV Losser. En daarmee zit het seizoen erop voor de Almeres, die komend seizoen weer in de tweede klasse uitkomen. En bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 17:45. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio, waaronder Dronten en Zwifterband. En ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. De brand is ontstaan in een bijgebouw en sloeg over naar het hoofdgebouw van de seksclub. Dat was niet meer te redden. De brandweer laat het nu uitbranden en concentreert zich op het beschermen van het naastgelegen pand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen is het nog zonnig, maar al snel ontstaan stapelwolken en vanmiddag kan een enkele bui vallen. Uiteindelijk neemt ook de bewolking toe en de temperatuur loopt op naar 17 graden. En daarbij staat de meest matige westenwind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt niet meer zo hard als de voorgaande nachten. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 13. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
13: Dan de verkeersinformatie, de A6 Lelystad-Muiden. Tussen Lelystad en Almere buiten is de afrit afgesloten als gevolg van een ongeval. Dan Flitsmeister, die meldt controle op de A6 vanaf Jouwen richting Muidenberg bij 281,5. De A6 in Emmeloord werd in de gaten gehouden. Jouwen richting Muidenberg bij 282,5. Dat zou dus over dezelfde controle gaan. En er wordt ook extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. Heb je meer informatie over de controles, met name over die op de A6? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister.
15: Flitsmeister. En zometeen in het kader van laten we nog weer eens een prijs weggeven, kan dat zomaar zijn aan iemand uit Almere.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Vorig weekend had hij zijn eigen feestje. Snelles feestje. Met allemaal bekende collega-artiesten. In het recreatiegebied Buslo, vlakbij Apeldoorn. Hartstikke goed verlopen. En dat belooft een jaarlijks terugkerend groot evenement te gaan worden. Sneller was dit en Laat het licht aan. En daarvoor Harpo en de Movie Star.
1: Ja, was onze kandidaat vandaag ook een snelle met het doorgeven. Had jij ook een hint gegeven tijdens het spelletje of niet?
0: Ik heb geen hint gegeven, want ik vond het vrij makkelijk.
1: Ja, was inderdaad wel makkelijk. Ik had de hint gegeven van zo is het wel lastig boven of beneden komen.
0: Ja, je kan het dak op.
1: Ja, toch? Kunt je ook een goede hint?
0: Ja, ik kan van mij het dak op.
1: Noël uit Almere. Ik vind dat zo'n mooie naam, Noël.
0: Noël.
1: En Kerstmis.
2: Ja. Dankjewel.
0: Kan je ook twee kanten mee op natuurlijk, hè?
1: Hoezo?
0: Kan je twee kanten mee op ook?
1: Man of vrouw?
0: Man of vrouw, ja.
1: Maar dan is het volgens mij Noël.
0: Ja,
1: met dubbel L-E, toch, op het eind? Ja. Ik weet het niet zeker, hoor.
0: Maar dit is gewoon Noël zonder L-E.
1: Ja.
0: Ja.
2: Yes, dat klopt.
0: Hey, leuk. Hoe is het met je?
2: Gaat hartstikke goed. Dankjewel, met jullie.
0: Ja, met ons gaat het ook hartstikke goed. Dankjewel voor de vragen. Leuk ook, weet je. Ben je een beetje enthousiast over het WK voetbal dat vanavond begint?
2: Absoluut. Ja, nee, ik kan niet wachten.
0: Ja, ga je proberen alle wedstrijden te kijken?
2: Ik denk dat ik verstandig moet zijn en nee moet zeggen. Anders dan komt mijn werkgever, denk ik, op de stoep staan.
0: Ja, dat is ook zo. Hè? Er zijn veel wedstrijden s'nachts om 1 uur, 4 uur, 3 uur.
1: Heeft Nederland nooit op die tijd?
0: Jawel. 7 uur, 10 uur en 1 uur spelen ze.

0: Heeft Nederland ook wel 's nachts een wedstrijd?
1: 1 uur, ja.
0: En wanneer is dat?
1: Volgens mij is dat de wedstrijd tegen Zweden.
0: Oh, ja,
1: maar
0: daar
1: ben ik niet helemaal zeker
2: van. Oh, dan ga ik wel kijken.
1: Dus, ja, 's nachts om 1 uur.
2: Ja, ja. Leuk.
1: Oké, okay. Wat verwacht jij van het Nederlands elftal, Noël? Nou, als kenner.
3: Ik hoop heel veel. Ik verwacht iets minder.
1: Ja.
3: Als Almere ben ik natuurlijk vooral benieuwd wat Haiti gaat doen met Providence. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat je bang moet zijn voor de outsiders, de underdogs.
3: Dat zou zomaar heel goed kunnen. Maar stiekem, als Nederland het niet mag worden, dan doe mij dan maar Portugal.
1: Ja, of Curaçao hoor je nu ook heel veel mensen.
3: Ja, die kan ook. Ja, mag ook. Florianus, dat is ook een Almere legend. Dat kan ook nog.
0: Is Haiti, is dat echt een voetballand?
1: Nee, dat niet. Maar op dit moment heb je niet meer echt voetballanden en niet-voetballanden.
0: Oh.
1: Vroeger dacht je de kleintjes, Japan en China en zo. Ja,
2: telt niet mee.
1: Telt niet mee, maar tegenwoordig telt dat echt daadwerkelijk echt wel mee ook.
2: Haiti is wel heel arm, ook een gevaarlijk land trouwens.
1: Ja. Armoede speelt daar een grote rol.
2: Ja, zeker. Ook, hè? En toen liep ik daar langs en zien ze natuurlijk gelijk dat je hartstikke rijk. Tenminste, als je daar natuurlijk als toerist loopt, wordt er automatisch gezegd, die zal wel heel rijk zijn. Bij mij zitten ze er natuurlijk helemaal naast, ik werk hier. Maar het lijkt natuurlijk wel zo.
1: Ja, toen zei ook je geld of je leven, riepen ze.
2: Ja.
1: Toen zei ik, werk bij Omroep Gelderland, of Flevoland, toen zei ze, loop maar door, dan heb je ook geen leven. Ja, goed. Nou, tot zover eventjes, Noël. Laten we ons bezig gaan met de kiek. Ja. Je hebt gekeken naar die foto van de campermeeting. Wat heb jij gezien?
3: Ik heb gezien dat camper op de linkerkant van het plaatje geen ladder of geen trap meer had.
2: Klopt, inderdaad, ja. Ja. Ja, je krijgt gewoon een trap na.
1: Ja. Ook leuk. Nog.
3: Ook dat nog.
1: Daar staat die ook. Werd die nageleverd?
2: Ja, werd die nageleverd. Oh, ja. Even trouwens, weet je of Haiti, is dat een land of een eiland?
1: Dus een eiland?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, dat dacht ik dus ook. Maar het is zowel een land als een onderdeel van een eiland. Dus je hebt een beetje gelijk.
1: Schiereiland, dan of zo.
2: Het is het westelijk deel van het Caribische eiland Hispaniola.
1: Oké. En waarom ging jij erheen? Omdat het goedkoop was waarschijnlijk.
2: Nee, het was een stop tijdens een cruise.
1: Ah, oké.
2: Okay. Ja, was ook een goedkope cruise.
1: Dus je stopte maar mee?
2: Ja, stop er mee. Ja.
1: Goed zo.
2: Oké. Nou, ik heb ook klachten ingediend en daarna heb ik ook mijn geld teruggekregen. Oké, Noël.
1: Daarvoor ga jij op reis.
2: Ja, om klachten in te dienen, ja. Maar ik hoorde van de week...
1: Jij komt vaak met meer geld terug dan dat het gekost heeft.
2: Dat is waar, ja. Maar het is wel vaak, dat hoorde ik gisteren van iemand... Als je bijvoorbeeld altijd klaagt, dan kom je op een gegeven moment op een zwarte lijst.
1: Ja.
2: En dan mag je helemaal nergens meer mee naartoe.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, dat is bij jou al snel natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Goed, ik heb hier een rad met heel veel mooie prijzen, Noël.
1: Ja.
2: En ik ga voor jou aan het rad draaien. Wil je dat ik dat hard doe of zacht?
3: Zo hard als je kan.
2: Ja, en dan linksom of rechtsom.
1: Nou, zeg dat niet tegen hem hoor, zo hard als je kan.
2: Nou, het ligt aan waar je het zegt. Hè,
1: tegen wie?
3: Ja. Zijn we nog een half uur bezig voor die uitgedraaid is.
1: Ja,
3: doe maar
1: zeker.
3: Linksom. Doe maar linksom.
1: Het is een hard draaien wat dat betreft hoor.
2: Ja, ik goed, een nou. Een keihard naar links, hè?
1: Ja.
2: Kan die muziek nog harder? Wat is dit voor muziek?
1: Nou, sinds Bastiaan Boveg is, heb ik allemaal nieuwe filletjes in één keer.
2: Dus heb je die van hem niet meer?
1: Nee, die van hem, die zijn er niet meer.
2: Oh, die zijn
1: weg. Nee, hij heeft zijn eigen filletjes meegenomen. Maar die komen over een half jaar weer terug.
2: Oh, dit is afgekomen.
1: Ja, ik vind deze ook wel leuk.
2: Even kijken, ik heb een witte. Dat zou een heel leuk prijs zijn.
1: Maar de witte blijft je meestal zitten, zeggen ze.
2: Oh, wacht even, het is de witte natuurlijk. Nee, ja, het is hem. Je hebt gewonnen een Omroep Flevoland t-shirt. Nou, dat is hartstikke leuk, want die kun je dan thuis bekijken van die wedstrijd. Dan een t-shirt aan, zo'n juichshirt als het ware.
1: Ja,
2: en dan komt het helemaal goed met het Nederlands elftal.
1: Zeker weten.
3: Dat helemaal goed komen.
2: Welke maat wil je? Ik heb medium, large, extra large of extra extra large.
3: Doe maar een L'tje, een large.
2: Een large, ja. Ga ik opsturen, doen we.
1: Oké, nou, veel plezier met de voetbalwedstrijden en tot de volgende keer.
3: Ja, helemaal goed.
1: Dag Noël, doei.

0: Vanna Morrison en The Brown Eyed Girl. En daarvoor Britney Spears en Baby One More Time. Zometeen na 12 uur, het nieuws. Wat gaan we doen?
1: Ja, gaat hebben over de brand natuurlijk in Lelystad.
0: Oh ja,
1: hè?
0: Bij Party Players. Ja, aan het Kofschip is dat. Helemaal afgebrand, hè?
1: Ja.
0: Staat niks meer overeind.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een groot staal object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad. De aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Biddingringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door. En voetbalclub ASC Waterwijk uit Almere is uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor €4 miljoen gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het nog steeds een probleem is op de A6 vanaf Lelystad richting Muiden. Voor Almere Buiten is de afrit afgesloten als gevolg van een ongeval wat vanochtend heeft plaatsgevonden. En ook de N703 Lelystad richting Almere de Vaart heeft daar last van, want daar is ook de weg afgesloten als gevolg van dat ongeval. Dat heeft te maken met de aansluiting met de A6 en tussen de Vaarten Zuid. De N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad, daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister wel de controle op de A6 Joude richting Muidenberg bij 282,5. Er wordt extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. En er is ook een controle op de N701 in Almere is dat bij hectometerpaaltje 14,1. Vanmorgen heeft er een grote brand gewoed bij Parenclub Party Players aan het Kofschip in Lelystad. En zometeen horen we de brandweerwoordvoerder Robert de Beek daarover.
12: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Miley Cyrus, samen met Lindsay Buckingham en Secrets. Het is inmiddels, hoe laat is het eigenlijk ook alweer? 9:12 al.
1: Een grote brand heeft vanmorgen vroeg parenclub Party Players aan het Kofschip in Lelystad volledig in de as gelegd.
0: Toen duidelijk werd dat het gebouw niet meer te redden was, besloot de brandweer een aangrenzend pand te sparen. Brandweer woordvoerder Robert Beek.
2: Robert Beek, woordvoerder van de brandweer Flevoland. Vandaag een brand bij een paardenclub in Lelystad. Hoe laat was de melding?
3: Ja, iets voor 6 is de melding bij ons binnengekomen. Toen zijn er meerdere brandweereenheden op uitgerukt.
2: En is er toen, was het meteen bekend dat het een grote brand was?
3: Nou, bij aankomst hebben de eenheden bekeken wat er precies aan de hand is. Er wordt een klein onderzoek gedaan natuurlijk. Nou, er werd besloten van, nou, het zou zich kunnen uitbreiden. Dus dan zetten we wat groter in. Toen is er opgeschaald naar grote brand. Dat betekent dat er nog meer bluseenheden komen. En met dat signaal van grote brand hebben we ook een groot watertransport laten komen. En dat is om extra water te plaatsen te krijgen. Want meer dan 3 blusvoertuigen op een waterleiding aansluiten, dat gaat gewoon niet lukken. Vandaar dat er een hele grote slang is neergelegd om de voertuigen te voeden.
2: Er werd al snel besloten door de brandweer om het pand gecontroleerd te laten afbranden. Waarom is dat precies gebeurd?
3: Nou ja, het pand stond dusdanig in de brand en het was te gevaarlijk om binnen te treden. We wisten dat het leeg was, er waren geen mensen binnen. Voor onze eigen veiligheid bedenk dan dat we ook niet naar binnen gaan in zo'n pand. Dus er werd besloten om defensief op te treden. Zorgen dat er geen andere gebouwen bij gaan branden en dat pand gewoon gecontroleerd laten uitbranden.
2: Ja, want daarnaast zit de Airbrush Academy. Die hebben jullie ook actief moeten nat houden om hem niet, de brand niet te laten overslaan?
3: Jazeker, toen de brand, dat is op iedere beelden waarschijnlijk wel te zien, echt uitslaand was. Dan komt er best wel wat hittestraling van zo'n brand af. En dan moet je zo'n gebouw dat ernaast staat echt wel goed afschermen met water. Dat is met meerdere waterkanonnen hebben we ingezet.
2: Achter ons zien we de rokende puinhoop van de paardenclub. Is het brand nu meester?
3: Jazeker, dat is al enige tijd zo dat de brand meester is. De brandmeester wil zeggen dat de brand zich niet meer kan uitbreiden. Dat we voldoende voertuigen te plaatsen hebben. Alleen het nablussen wordt bemoeilijkt. Het pand is niet meer stabiel, deels al ingestort. We kunnen geen mensen naar binnen sturen, dat is gewoon te gevaarlijk. Dus dat doen we dan ook niet. En dus dan blijft het nog een partij smeulen en dat duurt nog wel eventjes.
2: De omgeving is best wel ruim afgezet. Waarom is dat precies?
3: Nou, de omgeving is ruim afgezet. Het betreft een wat ouder pand. Het pand is asbest verdacht. In de directe omgeving van het pand is ook materiaal aangetroffen wat asbest verdacht is. Of het daadwerkelijk asbest is, dat moeten we nog precies onderzoeken. Maar juist voorkomen is beter dan genezen. Preventief gewoon ruim afgezet om de verspreiding van eventueel dat materiaal te voorkomen.
2: Ja, want verderop hier zit een school. Daar is het nu nog niet afgezet, maar gaan jullie die uitbreiding, gaan jullie dat nog uitbreiden, die afzetting?
3: Nou, we weten dat er een heleboel busjes komen bij deze school. Kinderen komen van ver af. We willen voorkomen dat er inderdaad busjes mogelijk door dat materiaal heen gaan rijden. Nogmaals, het is asbest verdacht. We weten niet zeker of het asbest is. Maar ja, dan is het ook beter om wat ruimer af te zetten en om te voorkomen dat die busjes in contact komen met dat materiaal.
2: Ja, nu was er een flinke rookkolom te zien. Hè? Die was al van heinde en ver te zien. Zijn er nog giftige stoffen vrijgekomen?
3: Nou, zoals bij elke brand komt er natuurlijk beperkt giftige stoffen vrij. Elke rook is ongezond. Vandaar dat we normaal gesproken ook berichten uitdoen van houtdeuren en ramen gesloten. Alleen het effectgebied van de rook was eigenlijk heel erg gering. Het steeg mooi rechtop. De omliggende wijken hebben er geen probleem aan ondervonden. We hebben inmiddels wel begrepen van de wijk Jagersveld die hiernaast ligt, dat er wat brandresten zijn neergekomen. Dat zijn verkoolde stukjes van isolatiemateriaal en zo. Ja, mocht je dat aantreffen als je in de wijk Jagersveld woont, raap dat gewoon op met een handschoen en stop het dan in de prullenbak.
2: Nu, ja, inderdaad, wordt er nog nageblust. Hè? Dus er wordt controle gehouden of het weer kan oplaaien. Dus hoe lang gaat dat nog duren, denkt u?
3: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen altijd bij brand hoe lang het nablussen al duurt. Sowieso zie je die grote slangen hier nog naast liggen. Dat opruimen kost sowieso enige tijd. Mijn verwachting is dat het nog wel enige uren kan duren voordat we hier weg zijn.
2: En dan komen er misschien in de toekomst nog de mannen in de witte pak om het asbest op te ruimen?
3: Nou ja, als het inderdaad asbest blijkt te zijn, dan worden er bedrijven ingehuurd die dat moeten opruimen.
0: Robert Beek was dat van de brandweer. Die parenclub die is sinds begin juni niet meer in gebruik, omdat de gemeente Lelystad het bedrijf heeft uitgekocht. In de directe omgeving worden huizen gebouwd en de gemeente vindt een sekshuis directe nabijheid niet gepast. De gemeente heeft nog niet gereageerd. De eigenaar van de club die zit momenteel in een vliegtuig en komt waarschijnlijk later vandaag met een reactie.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Bruce Springsteen is dat, en A Hungry Heart. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza met Jeroen Elfrink. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag.
0: Hey, nou, het is nog niet echt het weer om lekker in de tuin naar het voetbal te gaan kijken vanavond, hè?
1: Nee, nog niet. Maar dat gaat misschien nog komen. Niet vandaag, maar wel later deze periode, na het weekend. Maar ja, eerst moet nog even door een zure appel heen.
2: Na het weekend, ja.
1: Ja, het is nu nog droog, met afwisseling van wat wolken en zon. Er kan een lokale bui voorkomen, maar de bewolking wordt de komende uren dikker. En aan het eind van de middag volgt vanuit het zuiden dan ook regen. Temperatuur rond 17 graden. Ja, toch wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En ja, vanavond en vannacht blijft het fris met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Ja, het gaat echt wel even flink doorregenen vanavond en vannacht. En ook morgen veel bewolking en af en toe regen, maar er wordt toch nog 18 graden.
0: Oké, nou ja, dat is een redelijke voorbode voor wat er gaat komen waarschijnlijk.
1: Ja, het wordt geleidelijk aan warmer en ook droger, maar zaterdag moeten toch nog even een paar buien trotseren. Ah. Maar vanaf zondag blijft het waarschijnlijk helemaal droog en midden volgende week gaan we naar 23 tot later zelfs 25 graden.
0: Oké, maar als we even kijken op de lange termijn verwachting, dan ben ik wat benieuwd naar dan. 14 dagen vooruit, blijft het dan een beetje zo of niet?
1: Nou, 14 dagen vind ik wel iets te ver, maar okay, er zijn goede signalen dat het allemaal beter en warmer wordt. Ja. Waarschijnlijk eind volgende week temperaturen over 25 graden.
0: Oké, nou, dat ziet er toch aardig uit dan in ieder geval, want het is tenslotte zomer, hè?
1: Ja, nou ja, het is maar net hoe je er naar kijkt. Meteorologisch is hij al begonnen, maar astronomisch moet hij nog beginnen. Ja. Dus ja, de echte zomer, die moet nog komen. En gelukkig houdt het weer zich daar ook nog een beetje aan.
0: Oké, nou, dan hebben we goede hoop. Dankjewel, Jeroen, tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Sommige en Dark Before the Dawn.
1: Defensie doet steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens staatssecretaris Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zeggen Volt en Pro.
2: Dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
3: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Hè? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
1: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar dat betekent dat er dan niet in het openbaar over gedebatteerd mag worden.
0: De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO die gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt dan vervolgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
4: Inderdaad, naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
0: Nou, maar als de uitstoot dan te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. Kijk dus uit voor de snuffelbus.

0: Weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik heb mensen pijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, 12:30. JEL-directeur Tanja Boeye is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten na uitgebreid onderzoek. De geschorste directeur zou onder meer medewerkers hebben bedreigd, vernederd en met camera's gecontroleerd en mogelijk zelfs hebben afgeluisterd, schrijft de gemeente over het ontslag. Eerder dit jaar luidden oud-medewerkers bij Omroep Flevoland de noodklok over misstanden binnen jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad. De schrijnende verhalen van oud-medewerkers over bedreiging, intimidatie en zelfs ongepast cameratoezicht worden nu door de gemeente bevestigd. Uit het uitgebreide onderzoek van Lelystad komt een waar schrikbewind naar boven. Dat werd gevoerd door die oud-directeur. Boeye was sinds maart geschorst. Een groot stalen object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad. De rechte rijbaan van de A6 was vanaf 9:30 afgesloten omdat meerdere auto's over het voorwerp zijn gereden, meldt Rijkswaterstaat. En daarbij is bij meerdere auto's ook schade ontstaan. Het is niet bekend hoe het voorwerp op de snelweg is beland. Het object en de bergingswerkzaamheden leidden uiteindelijk tot een flinke file op de snelweg die opliep tot meer dan 7 kilometer stilstaand verkeer en zorgde voor zo'n 40 minuten vertraging. Inmiddels is die rechte rijstrook weer vrij en is het object van de weg gehaald. De aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Biddingringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door, meldt de provincie. Vanwege de regen worden de werkzaamheden aan het kruispunt verplaatst naar juli. Het is nog niet duidelijk op welke datum de afsluiting precies gaat plaatsvinden. En voetbalclub ASC Waterwijk uit Almere is uitgeschakeld voor promotie naar de eerste klasse. De ploeg verloor gisteravond in de halve finale van de verliezersronde in de nacompetitie met 4-1 van SV Losser. En daarmee zit het seizoen erop voor de Almeerders die komend seizoen weer in de tweede klasse uitkomen.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe en zo nu en dan kan er een bui vallen. Tegen de avond volgt uit het westen een gebied met regen. Vanavond en vannacht blijft het dan ook regenachtig bij 13 graden. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
11: Dan de verkeersinformatie, die krijgen we door via de ANWB. En die zegt dat het op dit moment nog steeds langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. En ook de andere kant op, daar ook nog 4 minuten. Heeft allemaal te maken met een ongeval dat vanochtend is gebeurd. Frits Marsden met de controle op de A6. Joure richting Muidenberg bij 282,5. En er wordt ook gecontroleerd op de N701 in Almere. Is dat bij hectometerpaaltje 14,1. Binnenkort, zaterdag 13 juni, is aanstaande zaterdag dus... overmorgen, is het festival buitengewoon. Een van de optredende artiesten, dat zijn Joanne en Kevin... en ze zijn zo meteen bij ons in de studio.
1: Dit is Herberg Flevoland.

0: zelfs op, een jelly roll.
1: Een jelly roll?
0: Ja.
1: Een spring roll wel.
2: Ja, spring roll, ja. Dat is een lumpiaatje.
1: Ja.
2: Een jelly roll is een Amerikaans snoepje.
1: Is het gewoon een snoepje?
2: Ja, een soort...
1: Het klinkt alsof je heel veel krijgt.
2: Ja, nee, het zijn... Ja, natuurlijk, je koopt natuurlijk een zak en dan zit het vol met jelly roll.
1: Geen rol.
2: Misschien hebben ze die ook wel. Ik had het niet moeten vragen. Het is tijd voor de dokter in de herberg.
1: En dat is de dokter in de zaal.
2: Ja, Rosanne, goedemiddag.
3: Zeker. Goedemiddag.
2: De zomervakantie komt eraan, Rosanne. Ja. Nou, hoe zorg je ervoor dat je gezond en voorbereid op vakantie gaat? Dus je moet niet de eerste dag ziek worden, zeg maar. Dat is ook zonde van je vakantie natuurlijk.
3: Nee, precies. Nee, ja, dat is natuurlijk altijd wel een beetje zo'n typisch fenomeen. Hè, wat mensen
2: heel veel mensen hebben dat, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Dat hoor je vaak. Dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
2: Ja.
3: Ja, dat is inderdaad een bekend fenomeen. Mm. Dat heeft denk ik een beetje te maken met het feit dat vaak die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè? Dus mensen
2: dat je daarna uitkijkt.
3: Even in de aanstand. Mm-hmm. Dan gaat die adrenalinespiegel omhoog.
1: Even alles snel wegwerken voor de vakantie.
3: Precies.
1: Wasje
3: en
1: doen, koppers
3: inpakken. Als het maar lang genoeg is, dan blijft dat ook hoog. Oh. En dan op het moment dat je dan in die ontspanning komt, dan daalt dat weer. En ja, uiteindelijk als je gewoon gedurende langere tijd inderdaad die adrenaline omhoog hebt, ja, dan doet dat wat met je weerstand.
2: Ik heb ook wel eens gelezen dat mensen die altijd heel erg druk zijn en dat dan de kans om bijvoorbeeld een hartinfarct of zo op de vakantie juist heel groot is, omdat ze dan even niet meer doen wat ze doorgaans elke dag moeten doen. Werken.
1: Dat is misschien die aanstand dan. Ja, als je heel druk zijn aan het werk en dan in één keer stil gaan liggen.
3: Ja, nou ja, dat heeft onder andere ook wel iets met die weerstand te maken, zeg maar. Het effect wat het heeft op je immuunsysteem.
2: Mm-hmm.
3: En ik kan me ook nog wel voorstellen dat mensen tijdens hun vakantie gewoon andere dingen doen dan dat ze dat gewoon doen. Hè? Zoals ik zeg maar altijd parachute springen.
1: Bergen beklimmen.
3: Of bergen beklimmen.
1: In de vloed zitten.
3: Ja. Dus dat is ook altijd, nou, dat is denk ik ook wel een van mijn tips. Van hoe ga je gezond op vakantie? Nou ja, mm-hmm. De voorbereiding, of de truc zit natuurlijk altijd in een goede voorbereiding. En ja, zeker als je natuurlijk een bepaalde aandoening hebt. Hè, een hartaandoening of diabetes of iets in die richting. Of iets waar je medicatie voor gebruikt. Altijd goed om even van tevoren te bedenken van... moet ik dat nog eventjes overleggen met mijn huisarts of met een specialist? Van, joh, is het wel verstandig dat ik hier en hier naartoe ga? Of moet ik daar nog... Nou ja, denk aan bepaalde dingen bijvoorbeeld.
2: En zorgen dat je natuurlijk genoeg op voorraad hebt. Stel dat je een maand op vakantie zou gaan, 3 weken... dat je wel genoeg medicatie hebt om de vakantie door te komen.
3: Ja, zeker.
1: Maar hoe is dat met kinderen? Zijn die dan ook nog zo erg in de aanstand? Want ik heb vaak ook wel de ervaring dat het net altijd de eerste dag dat een van de kinderen ziek is.
3: Ik denk dat wat.
1: Kan perceptie zijn natuurlijk
3: kan,
1: ook.
3: Ja, ik weet niet of dat voor kinderen ook zo heel erg geldt. Ja, feitelijk wel, maar ik weet niet of die dat zo ervaren ook. Hè? Maar,
1: nee, denk het niet.
3: Maar,
1: de spanning van op vakantie gaat, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, dat kan natuurlijk zeker. Ja. Ook de eerste dagen vaak zodra er vakantie is, dan kom je ook soms nog wel eens op andere plekken. Of je stelt jezelf wat meer bloot aan. Hey, je moet nog de laatste winkelsessies doen voordat je weggaat. Ik zeg maar wat. En dan stel je ze ook weer bloot aan allerlei virussen en dat soort dingen.
1: Wat neem je nou mee voor de kinderen? Wat is absoluut belangrijk?
3: Ja, de reisapotheek.
1: Ja, dat soort dingen.
3: Dat is een leuke. Nou, wat ik zelf altijd eigenlijk doe, is ik zorg in ieder geval dat ik iets met wondverzorging bij me heb. Hè? Dus voor allerhande wondjes.
1: Pleisterspray.
3: Ja, pleisterspray zou kunnen.
1: Jodium
3: inderdaad. Oeh. Iets van betadine-achtig.
2: Ja, dat werkt zo, hè?
1: Ja, jodium.
3: Nou,
1: moet je
3: hebt tegenwoordig wel wat van dat spul. En het moet gewoon even de drogist rijden.
1: We kunnen tegen
3: van vroeger.
1: Ja, zijn tegen.
3: Ja, precies.
1: Ja.
3: En wat ik ook altijd een hele handig vind, zijn zalfgazen. Van die vettige gazen. Want als je dan een beetje een schaafwondje hebt, doe je er gewoon even een zalfgaasje omheen.
2: En dat draagt dan op en dan is het een...
3: Nou, dan plakt het niet zo. En dat vinden kinderen ook vaak wel fijn. Dus,
1: ja. En de paracetamol?
3: Paracetamol
1: zetpilletjes of zo?
3: En ibuprofen. Zetpillen natuurlijk als je het
1: over kinderen hebt. Ook voor de kids? Of tot
3: mag
1: vanaf
3: wel.
1: Een leeftijd?
3: Ja, mag in theorie wel. Ja, vanaf 3 maanden leeftijd mag je al ibuprofen geven.
2: Maar wat is nou het verschil tussen een paracetamol en ibuprofen dan? Dat is toch allemaal hetzelfde?
1: Ibu werkt meestal iets beter, denk ik. Maar.
3: Nou, het zijn natuurlijk allemaal pijnstillers in die zin. Maar paracetamol is in principe gewoon voor koorts en pijn.
2: Ja.
3: En ibuprofen of diclofenac of Volta. Dat is een ontstekingsremmende pijn. Dus die doet naast dat hij de pijn wat onderdrukt, ook iets ontstekingsremmend. Dus dat kan soms net even, nou ja, als je echt bijvoorbeeld een flinke oorontsteking hebt.
1: Ja. In het zwembad bijvoorbeeld.
3: Dat kan gigantisch pijn doen. Dus dat is, dat kan dan soms net even.
2: Okay. Ik ken ook iemand die neemt elke dag preventief een paracetamolletje.
3: Ja.
2: Want dat schijnt goed te zijn om het bloed
1: beetje dun te houden.
3: Ja, dat is een leuke, dat is een leuke verwarring. Vroeger hadden we het altijd over de aspirine.
2: Ja, dat is ook weer wat anders.
3: Precies. Dat is, ja, dat is tegenwoordig nog steeds dat mensen zeggen, ja, ik neem dan een aspirine. Maar dat is eigenlijk.
2: Dat is dan een paracetamol.
3: Dat is dan een paracetamol, inderdaad.
2: Ja. Neem je ook nog met cafeïne en zonder cafeïne?
3: Klopt, ja. Je kunt dan wel aspirine krijgen, hoor. Maar goed, dat is in principe niet meer wat we standaard voorschrijven voor gewone pijn.
1: Dat was toch vroeger Cefarina 4 of zo?
3: Sorry?
1: Cefarina 4? Gefarina 4? Dat was de aspirine. Kon je ook in poeltjes...
2: Rosanne is wat jonger dan jij. Dus dat heeft hij niet meegemaakt. Ja.
3: Ik kan nu een hele lullige opmerking nemen.
1: Het is uit de tijd van de kwakzalvers.
2: Ja. Ja. Toen je nog gewoon naar de markt ging, weet je. Dat is dan, ja.
3: Ik ben blij dat jij een
2: chirurgijn zat.
1: Maar ja. Chirurgijn, dat is een minderheidje.
3: Ja, nee, maar goed. De paracetamol is dus niet bloed, hè, niet bloedverdunnend.
2: Maar een aspirine dus wel?
3: Maar een echte aspirine wel.
2: Die zijn trouwens een stuk duurder dan paracetamol. Want ik verbaas me als paracetamol. Je koopt er voor geloof 50 cent.
3: Ja.
2: Dan heb je een verpakking waar 20 van die dingen in zitten. Ja. Dan denk ik, ja, nou ja, goed. Het kost niks, ik slik het maar. Ja,
3: het werkt net zo goed als je het van dat doet of van een of ander merk. Dus,
2: oh, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee. Belangrijkste voor de kids hebben we dan gehad. De zalfjes en de pijnstillers. En,
3: ja. En verder is denk ik handig. Ja, je kan nog denken aan ORS. Hè? Dat is ook goed voor ook in het kader van kinderen.
1: Krijg ik niet naar binnen toe, maar dat krijg ik bij de kids zeker niet naar binnen toe. Het is niet te gachelen.
3: Je hebt ze ook met sinaasappelsmaakjes.
1: Sinaasappelsmaakje met zout.
3: Ja, nee, ORS, dat kan je aanmaken met water. Voor als je diarree hebt bijvoorbeeld.
2: Oh, ja, ja,
3: dan zitten de juiste verhouding zouten en suikers in, zeg maar.
1: Ja, dehydratie.
3: De rehydratie, inderdaad.
1: Ja.
3: En dat gaat de uitdroging tegen. Ja.
2: En Norit, moet je dat ook altijd meenemen?
1: Is dat een optie?
3: Norit, ja.
2: Is dat er nog?
3: Dat bestaat nog wel, inderdaad.
1: Ja, nou,
3: ja, sommige mensen die zweren erbij.
2: Maar, daar krijg je zwarte kak van ook.
3: Ja, klopt,
1: natuurlijk. Ja. Je vreet gewoon houtskool.
3: Ik zeg altijd iets tegen de misselijkheid. Wat er allemaal vrij verkrijgbaar is tegen de misselijkheid, weet ik even niet zo helemaal uit mijn hoofd. Maar goed, dat kan je ook altijd via huisarts.
2: Is altijd handig om mee te nemen.
3: En vergeet ook niet, dit is ook een grappige. Vaak door verandering van wat je doen en laat, dan gaat ook die spijsvertering anders verlopen. En ook gewoon doordat je anders eet op vakantie soms.
2: Nou, mensen kunnen vaak ook moeilijk naar de wc. Als
3: precies.
1: Als je naar Zuid-Europa gaat, dan kan je echt ieder uur.
3: Ja.
1: Dat was vroeger met olijfolie. Dat wij nog geen olijfolie hadden.
3: Ja, dus het is of juist eerder dat het beter loopt.
2: Ik zie moeder ook heel herkenbaar knikken van, oh, ik heb er nu ook een beetje last van.
1: En het water natuurlijk, in Zuid-Europa.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Krijgen toch met tandenpoetsen, krijgen wat water naar binnen toe. Zit veel meer chloor en allerlei andere dingen.
3: Ja, zeker. Dat maakt het ook anders inderdaad. Dus je moet denk iets van een diarree-remmer is goed. Loperamide. Maar anderzijds dus ook juist tegen obstipatie. Hè? Dus dat het tegen de harde ontlasting. Want dat gebeurt ook heel vaak. Dat vergeten mensen vaak. Okay. Dus je kan iets van een laxeer middel zorgen dat je in ieder geval... Nou ja,
2: dat
3: sowieso
2: maakt je ontlasting wat zachter, wat makkelijker naar buiten.
3: Wat makkelijker om te lopen. Ja,
1: moet je niet op elkaar gooien.
2: Niet op elkaar.
3: Nee.
2: Weet je het allebei?
1: Ja, ik weet niet wat jij gegeven hebt, maar ik zit nu alleen maar op de wc.
3: We maken er nou helemaal een potje van.
2: Die is leuk, een wc-potje. Ja, zeker. Ja. We moeten het wel even serieus.
3: Wees er bedacht op. Zeker, nou ja, wat je zelf ook al zei, van als je op vakantie gaat en je gebruikt medicijnen, zorg ervoor dat je op tijd je medicatie aanvraagt, dat je voldoende meeneemt. He, mocht het nou zijn dat je toch iets vergeet, weet dan, het kan in principe altijd via je huisarts even naar een andere apotheek worden gestuurd, als je binnen Nederland bent. Natuurlijk.
1: En dit soort dingen hoef je allemaal niet in het medicijnenpaspoort mee te nemen, toch?
3: Dat wilde ik ook nog even aanstippen. En vergeet inderdaad niet dat als je inderdaad medicatie meeneemt wat onder de opiumwet valt.
2: Ja, dan moet je het
3: je
2: natuurlijk...
3: kunt, precies op internet kun je gewoon heel keurig netjes opzoeken wat zijn dat dan voor medicijnen. He?
2: Vooral als je gaat vliegen naar bepaalde landen.
3: Dan moet je inderdaad, het is niet alleen vliegen, ook in principe wel over de weg.
1: Als je aangehouden wordt, hè?
3: Zeker weten, kan je gewoon het beste, inderdaad, moet je een medische verklaring voor
1: maar meenemen. Dat geldt niet voor de paracetamol, de Ibu en de loperamide al dat soort dingetjes.
3: Nee, dat kun je
1: mag gewoon
3: meenemen. Ja, zeker.
1: Okay.
3: Ja.
1: Nog iets vergeten dat je zegt, hey, belangrijk.
3: Man, ik kan nog wel een uren doorgaan over dit onderwerp, maar
1: dat
3: denk
1: zijn
3: vooral,
1: we van jou gewend.
3: Ik denk vooral, als je eenmaal op de vakantie bent, zorg ook gewoon heel simpel. En er is laatst nog een campagne gestart, ook tegen infectieziekten. Zorg ervoor dat je gewoon inderdaad goed je hygiëne in de gaten houdt.
2: Ja, en even langs de GGD voor als je misschien een...
3: En de vaccinaties.
2: Toch? Vaccinaties. Ja.
1: Voor nog sommige delen van Turkije geldt dat al.
2: Nog één vraag heb ik. Want stel nou dat je dan op vakantie bent en je bent niet in Nederland en je hebt toch de huisarts nodig.
3: Ja.
2: Moet je dan nog ergens of kun je gewoon bij elke willekeurige huisarts naar binnen wandelen? Of zeg je nou, in bepaalde landen zou ik daar toch mee uitkijken?
3: Ja, dat denk ik wel. Als je zorgt dat je een goede reisverzekering hebt, hè, dan kun je natuurlijk altijd in dat soort gevallen even contact houden met je reisverzekering. Dat is denk ik sowieso verstandig. Zeker als je naar een dokter moet. Als het simpele vragen zijn, mag je natuurlijk altijd met je eigen huisarts bellen om even te overleggen van joh, wat kan ik doen? En die kunnen dan je vervolgens advies wel weer het advies geven van god, lijkt me verstandig in dit geval toch eventjes naar de lokale arts te gaan.
1: Ja. Altijd eventjes kijken op het bordje, hè? Als er staat ontstoppingsdienst, maar hij is toevallig ook huisarts, dan zou ik een ander
3: dan kan je misschien een deurtje verder gaan.
2: Ja. Goed. Rosanne, ga je zelf ook op vakantie al binnenkort?
3: Ja, maar het gaat allemaal op de bonnen voor je. Dus ik heb nog geen idee waar we naartoe gaan.
2: Heerlijk.
3: Als je nog tips hebt, dan...
1: Nou, zo gezien is dat wel fijn, want je hebt wel de huisarts bij je.
2: Ja,
1: of zeg je dan van, ja jongens, ik ben nu op vakantie, zoek het lekker zelf.
3: Dat doe je niet, huisarts, hè? Altijd een huisarts, hè?
2: Dat is een politieagent, hè?
1: Ja?
2: Ja, die deed het thuis.
1: Valt de zandboeien bij zich. Goed, dankjewel.
3: Helemaal goed. See you.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Kijk, gewoon, luister en help een handje.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bij de paddenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio. JL-directeur Tanja Boeien is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. En een groot stalen object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie dan. ANWB die meldt geen vertragingen meer. Frits Marsten meldt nu een snelheidscontrole in Almere op de Koningsbeltweg. En er wordt ook extra gecontroleerd op de Larsendreef in Lelystad. Heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze altijd eventjes door via de gratis app van Frits Marsten. JL-directeur Tanja Boeien is ontslagen na bedreigingen en mogelijk afluisteren van werknemers. Het ging over een waar schrikbewind werd er gezegd door de oud-werknemers. Zometeen meer daarover van onze redacteur Laura Alberts. En zometeen ook aandacht voor het Buitengewoon Festival. Dat is aankomend weekende. En een van de artiesten die er optreden zijn Kevin en Joanne. En ze zijn zometeen bij ons.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ben even terug naar de 80 en de 90 jaren met Nick Lauw en Have a Boy and Have a Man. Het is 8:08.
1: Ja, als je onze app hebt, dan heb je waarschijnlijk het pushbericht net gekregen over Yale-directeur Tanja Boeier. Die is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. En dat blijkt allemaal uit een uitgebreid onderzoek van de gemeente Lelystad. Laura Alberts weet daar meer van. Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Grove misdragingen, ja, waar hebben we het dan over?
2: Ja, we hebben het dan echt over intimidatie van medewerkers. Medewerkers bedreigd hebben. Medewerkers zouden gefilmd zijn op de werkvloer, afgeluisterd zijn op de werkvloer. En nou, dat klinkt mensen misschien bekend in de oren. En dat kan wel kloppen, want wij hebben in maart dit jaar daar ook zelf onderzoek naar gedaan. Het blijkt gewoon dat dat nu allemaal dus waar is. Wij hadden dat toen al van oud-medewerkers. Die hebben dat tegen ons al geventileerd en daarover gesproken. En nu is er vanuit de gemeente zelf hebben ook meldingen gekregen rond die tijd. Daar iets voor al meldingen gekregen. En nu blijkt dus inderdaad uit een rapport van maar liefst 76 kantjes zelfs. Dat het echt wel heel erg misging daar.
1: Ja, nou, Tanja Boeier is al sinds maart geschorst. Hoe gaat het er verder voor haar uitzien?
2: Ja, het is nu officieel dus echt haar ontslag. Dat is ook al met haar gecommuniceerd. Er zit al een interim directeur, want op het moment dat zij op non-actief werd gesteld, is er meteen een interim aangesteld. Die is al een tijdje aan de slag. De gemeente zegt ook, er zit nu wel echt verbetering in de zaak. Zorgorganisaties praten weer met elkaar. Het is echt een kwestie van vertrouwen herstellen. En ook met de ouders die de toegang tot de jeugdhulp opzoeken of daar al liepen. Dus echt een stukje vertrouwen herstellen. En zij zeggen dat het nu de goede kant op gaat. Maar ja, er zijn natuurlijk op dat moment dat Yale zo vastliep, zijn er ook medewerkers weggegaan. Heel veel personele wisselingen. En daar is gewoon nog wel een slag in te halen. Het is nog niet zoals het weer helemaal moet zijn.
1: Ja. Maar dat zij niet meer terugkomt, dat lijkt me duidelijk.
2: Dat zij niet meer terugkomt, dat is nu zeker duidelijk.
0: Ja. Wat gaat er nu verder nog gebeuren? Want de gemeente heeft nu haar ontslag aangekondigd. Zeggen die nog iets meer? Gaan ze nog verder onderzoek doen?
2: Nou, er loopt natuurlijk het onderzoek naar haar is nu wel echt afgerond. Ze hebben wel aangegeven in een statement dat ze wel gaan kijken van gaan we nog aangifte doen en ook of naar het OM stappen wegens strafbare feiten. Mm-hmm. We weten niet exact waar dat in zit. Maar dat zou bijvoorbeeld, we hebben toen gemeld dat er telefoons meegenomen zouden zijn. Dat is natuurlijk toch ook misschien wel diefstal als dat van het bedrijf zelf is. Maar waar dat precies in zit, die strafbare feiten, dat weten wij ook nog niet exact. Maar ja, de gemeente overweegt dus wel om dus aangifte te doen.
0: Oké. Nou, meer informatie en uitgebreide verslag erover kan je lezen op onze websites. omroepflevoland.nl. Laura Alberts, dankjewel.

Raymond Hermans en In de Boeken. Ja, stel je een gratis festival voor met voor elk wat wils. Van 0 tot 12, vanaf 4 uur voor iedereen. We hebben het over Buitengewoon. En dat is komend weekend. Wie daar optreden bijvoorbeeld zijn Joanne en Kevin. En zij zingen hier twee nummers. Dat gaan ze daar ongetwijfeld ook doen. Meer waarschijnlijk. Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Maar nu dus door Joanne en Kevin.

0: Mooi.
1: Prachtig hoor.
0: Heel mooi.
1: Stil van
0: ja, we kennen het natuurlijk met een heel groot orkest van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
1: Ja, Jennifer Warnes.
0: Maar zo mooi klein ingetogen, dat is ook heel erg mooi. Mooi gedaan, Johanna en Kevin.
1: Ja, hartstikke
2: goed. Dankjewel.
1: Ja, Johanna die gaat hier al zitten van ik ben hier al zo vaak geweest.
0: Ja, ze kent het echt.
2: Ik dacht dat de bedoeling was.
1: Derde keer of zo, denk ik, hè?
2: Ja, dat is
1: maar
2: derde
1: iedere keer met iemand anders. Hou je zo kort vol met iedereen?
2: Of, nou, dat valt wel mee. Ik doe gewoon heel veel dingen.
3: Kind aan huis hier, hè?
1: Ja, kind aan huis. Maar jij bent voor het eerst hier, Kevin?
3: Ik ben voor het eerst hier.
1: Ja, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Dat is een heel erg ingewikkeld verhaal.
1: Ja. Ingewikkeld verhaal.
2: Okay. Maar wel leuk. We hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een tv-programma.
1: Oh.
2: Maar
0: welke? First Married at
2: First Dates. Hij heeft First Dates gedaan, ooit in een ver verleden.
0: Ja.
2: En daardoor verleden, zat hij in een database. En ik was kandidaat voor het programma Wie Denk Je Wel Dat Je Bent. Ja. En toen kwamen ze eigenlijk net wat deelnemers tekort. En toen werd Kevin gebeld.
1: Ja.
2: En daar hebben we elkaar eigenlijk ontmoet.
3: Ja, dus eigenlijk als kandidaten van een programma. En daarna gingen we even uit eten met een clubje. En toen spatten de vlammen er vanaf.
1: Oh, jullie zijn ook samen.
0: Niet alleen
2: als... we zijn ook samen.
3: Alle 3,5 jaar bijna.
2: Ja.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, en vooral fijn dat je niet meer aan het vreselijke programma hoeft mee te doen natuurlijk.
3: Ja, precies.
1: Dus ben je daar klaar mee. Ja. En waar komen wonen jullie ook in de provincie?
2: Nou, ik kom uit Dronten.
1: Ja, en jij?
3: En ik ben import. Ik kom officieel uit Heerenveen, geboren en getogen.
1: Heerenveen.
3: Al bijna 25 jaar.
0: Ja, een klein stukje naar beneden, toch?
3: Ja, ja precies.
1: Zo.
3: Drie kwartier rijden, dan ben je er zo.
0: Ja. Maar stemden jullie muzikale voorkeuren dan ook gelijk overeen?
2: Ja, nou, we vinden allebei sowieso Sky Radio bangers wel heel vet.
3: Ja, zeker.
0: De ballads en de crooners, de classics.
2: Ja, dat vinden we echt heel leuk.
3: Nou, de crooners, dat is wel een gevoelig thema. Want daar ben ik heel erg fan van. Van de Sinatra's en de Bublé's. En dat vind ik geweldig. Maar dan moet ik Johanna nog even in meetrekken. Dat we dat ook in het repertoire opnemen.
0: Wat heb je daarin tegen dan?
2: Ik kom toch wel een klein beetje meer vanuit de rockkant. Dat vind ik leuker.
1: Ja.
0: En dan ga je dat mengen. En dan kom je uit op Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Ja.
1: Of Bluff, want dat zingen jullie zo meteen. Ja, dat is ook Nederlandstalig.
3: Ja, daar zijn we beide wel heel erg fan van, toch? Bluff?
2: Ja, en Coldplay vinden we ook allebei heel erg leuk. Ja. Yes. We hebben best wel veel overeenkomsten wel.
1: Hey, even over het festival, hè? Want dat is aanstaande zaterdag, gratis toegang.
2: Ja.
1: Wat hebben jullie verder met de organisatie van het festival te maken, behalve dan dat jullie daar optreden?
2: Voor de rest niks.
1: Nee, oké. Dus jullie treden daar op?
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Oh. Mijn masterscriptie, toen heb ik toch met Anke gesproken.
2: Dat is,
3: de grote organisator hierachter.
1: Ja.
3: Hele aardige mevrouw. En die organiseert dus nu ook dat festival.
1: Ja.
3: Het is gratis toegankelijk inderdaad. Echt een sociaal gebeuren.
2: Mm-hmm. Ja, maatschappelijk sociaal is het bedoeld.
3: Zo zijn wij er ook tussen gekomen. Willen jullie ook komen? Nou, graag.
1: Ja, maar hoe kan dat? Want ik bedoel, ik hoor van heel veel festivals, we kunnen niet door, want we krijgen het op qua vrijwilligers niet voor elkaar. Of we moeten te hoge, entree rekenen. Want anders kan het allemaal niet uit. En dit is gewoon gratis. Met ook nog eens een keer artiesten die optreden.
2: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk.
1: Hadden wij gaan dat weet
2: ik niet. Daar ga ik niet over.
1: Nee.
3: Een buitenkansje lijkt me. Dat was een woordgrap. Ja, goed.
1: Heel leuk. Ja, buiten gewoon leuk. Dat is echt Friese humor, hè?
3: Ja, heel droog. Ja.
1: Heb je meegenomen. Ja, heel goed. Heel goed. Wat gaan jullie er allemaal doen zaterdag?
2: Wij gaan een half uurtje spelen.
1: Mm-hmm.
2: We gaan van allerlei duetjes doen. En
1: Nederlandstalig en Engels.
2: Van alles, ja.
3: Van alles en nog wat.
1: Ook wat je nu net hier hebt laten horen, ga je
2: daar ook spelen.
3: Ja, die komen terug.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Uiteraard. En verder, want jullie staan dan hier. Wat zijn jullie plannen? Wat willen jullie gaan doen in de toekomst?
2: Ja, het lijkt ons wel erg leuk om muziek te spelen op feesten en partijen. Een bruiloft bijvoorbeeld, dat lijkt ons wel heel erg leuk.
1: Ja, want dit is nog niet iets waar jullie van kunnen leven op dit moment, van het zingen?
2: Nou, ik wel, maar niet van alleen optreden, want ik geef ook les. En,
1: oh ja, oké, dus je combineert dat.
2: Ja.
1: En wat doe jij verder nog dan, Kevin?
3: Ik werk tegenwoordig 38 uur, sinds kort.
1: Oh.
3: Kerstvers afgestudeerd, dus nu aan de bak. Ja.
1: En wat doe je dan, als ik vragen mag?
3: Ik ben accountmanager binnen dienst.
1: Oh, nou oké, prima. Word je in ieder geval niet nat.
3: Een beetje het commerciële praatje inzetten, zeg
1: maar. Ja. Nou, leuk toch? Volgens mij kan je dat hartstikke goed. Maar het mooie zou natuurlijk zijn als je gewoon samen met Johanne een soort Suzanne en Freek...
3: Daarom. Dus ja, even
2: op af. Daar worden we wel vaak mee vergeleken,
3: Ik zei vroeger altijd, deze Freek zoekt zijn Suzanne. En dat is nu wel gelukt. Dus we hopen dat we ook nog daarop afstevenen,
1: Nou, leuk toch?
0: Ja, zeker ook.
1: Ja.
0: Laatste deel van je naam is al binnen natuurlijk. Johan of Suzanne.
2: Ja.
0: Heel ver gezocht.
1: Goed,
2: het
1: heel ver gezocht.
2: Het festival, dat is het begin van de dag is dat voor een beetje voor families met kinderen.
1: Ja.
0: Opa's, oma's.
2: Opa's, oma's.
0: Prikkelarms en zo.
2: Dat is vanaf 10 uur is dat.
1: Ja.
2: En Vanaf 4 uur is het zeg maar een wat algemener programma dat voor iedereen wel heel erg leuk is om heen te gaan.
1: Mm-hmm. Jullie staan van 5:30 tot 6:00 als ik ja. het juist ja. heb. Hè?
2: En na ja. ons komt ook een hele leuke band. Dat zijn vrienden van mij, No Good Reason.
1: Ja.
2: Ook de moeite waard om even te checken.
3: Ja, zijn in die zin ook wel goed vol programma. Even rustig opbouwen en dan gaan we herrie maken. Volgens mij. Ja.
0: Freek en Suzanne stond altijd in na programma, weet je. Dus daar is het ook maar goed mee
2: gekomen. We moeten nog wat stapjes zetten.
0: Is de setlist klaar? Zijn de nummers bekend? Is alles gerepeteerd?
2: Ja, we hebben laatst ook een setje gespeeld. En ik denk dat we daar gewoon wat dingetjes uit gaan halen.
0: Maar de twee nummers die jullie vandaag hier bij ons doen, die zitten er zeker in.
2: Ja, dat vinden we heel leuk om te doen. Ja.
0: Als je dan zo fan bent van Bluff, dan lijkt het mij moeilijk kiezen.
2: Ja, er zijn heel veel goede nummers.
0: Er zijn zoveel goede nummers van Bluff, maar ook geschikt voor man en vrouw.
2: Dat is wat lastig.
3: Kom je al gauw een zoute land uit, hè?
1: Ja. Maar de GK Arna is natuurlijk van dat nummer, hè?
3: Ja. Dan moet je wel aan een Vlaams accent beginnen, zo. Dat doen we maar gewoon niet.
2: Dat ben ik niet goed in.
1: Goed, nou, we zijn heel erg benieuwd naar Liefs uit Londen van Bluff.
2: Ja.
1: Dus, ga alsjeblieft weer even op het podium staan. Ja. En maak die stembanden warm voor aanstaande zaterdag.
3: Nou, gaan we doen.
1: Ja, top, dank jullie wel. Johan en Kevin dus, niet alleen een duo op het podium, maar ook thuis. Import uit Heerenveen, helemaal naar Dronten gekomen. En ze zijn hartstikke blij met elkaar, volgens mij. Buitengewoon, wil je erbij zijn van 10 tot 10 aanstaande zaterdag? Zij treden dus op tussen 5:30 en 6:00. Hier zijn ze nog één keer voor je met live muziek. Ze zingen van Bluff, Liefs uit Londen. Hier zijn Johanne en Kevin.

maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Instap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 2:30. JEL-directeur Tanja Boei is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten na uitgebreid onderzoek. De geschorste directeur zou onder meer medewerkers hebben bedreigd, vernederd en met camera's gecontroleerd en mogelijk zelfs hebben afgeluisterd, schrijft de gemeente over het ontslag. Eerder dit jaar luidden oud-medewerkers bij Omroep Flevoland de noodklok over misstanden binnen jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad. De schrijnende verhalen van oud-medewerkers over bedreiging, intimidatie en zelfs ongepast cameratoezicht worden nu door de gemeente bevestigd. Uit het uitgebreide onderzoek van Lelystad komt een waar schrikbewind naar boven. Dat werd gevoerd door de oud-directeur. Boeien was sinds maart al geschorst. Bij de paardenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. Brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio. Ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. De brand is ontstaan in een bijgebouw en sloeg over naar het hoofdgebouw van de seksclub. Dat was niet meer te redden. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. De gemeente Lelystad had het pand net overgekocht omdat in de buurt een woonwijk moest komen. En dat ging volgens de gemeente niet samen met de aanwezigheid van een seksclub. De partij Mooi Lelystad heeft inmiddels vragen gesteld over de gevolgen van de brand. Een groot stalen object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad. De rechte rijbaan van de A6 was vanaf 9:30 afgesloten omdat meerdere auto's over het voorwerp zijn gereden, meldt Rijkswaterstaat. Daarbij is bij meerdere auto's schade ontstaan. Het is niet bekend hoe het voorwerp op de snelweg is beland. Het object en de bergingswerkzaamheden leidden uiteindelijk tot een flinke file op de snelweg. Die opliep tot meer dan 7 kilometer stilstaand verkeer en zorgde voor zo'n 40 minuten vertraging. Inmiddels is die rechterrijstrook weer vrij en is het object van de weg gehaald. En de aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Binningringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door, meldt de provincie. Vanwege de regen worden de werkzaamheden aan het kruispunt verplaatst naar juli. Het is nog niet duidelijk op welke datum de afsluiting precies gaat plaatsvinden.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe en zo nu en dan kan er een bui vallen. Tegen de avond volgt uit het westen een gebied met regen. Vanavond en vannacht blijft het dan ook regenachtig bij 13 graden. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
13: En dan de verkeersinformatie. Nou, daar hebben we nu inmiddels goed nieuws gekregen. ANWB die meldt geen vertragingen meer. En ook Flitsmeister meldt geen extra snelheidscontroles in onze regio. Heb je ze wel ergens gezien? Geef ze door via de app van Flitsmeister. Het is donderdagmiddag, dus dat betekent zometeen weer Jules Wolthuis met de nieuwe films.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Hij heeft tegenwoordig zijn eigen horecaketen. Dat zijn allemaal barretjes. Dat is zijn eigen biermerk ook. Rick Astley bier. Hij zei vroeger altijd al, never gonna give you up. Het is 9 minuten over 2:30 geworden.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen. En de flops.
5: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: 3 nieuwe films, of eigenlijk moet ik zeggen 2 nieuwe films en 1 wat oudere film. Maar Jules is groot fan van Dickie Dick, dus ik denk, ik wil hem nog een keertje meenemen. Ja. Ja, toch? Nee?
7: Ja, is ja. Ontzettend leuk.
6: Ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke ik keek er leuk. Altijd naar die verhaaltjes in de Sesamstraat.
7: Oh, dan willen jullie mee beginnen.
6: Ja, Dickie Dick, ja zeker.
7: Ja, had ik jullie opgegeven 3 films en zat deze bij, Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
6: Nou, is hij weer terug?
7: Deze film die is al 2 jaar geleden ook groot zijn première gegaan. Een film voor de allerkleinste, net 60 minuten. En ongelooflijk veel publiek getrokken toen. Dus ja, de filmmaatschappij denkt met die naderende vakantie en veel vrije dagen. Opa's en oma's ouders lekker op de ochtend naar die Dikke Dik gaan kijken. Ja. Dus overal te zien.
6: Maar die hebben mensen dan toch 2 jaar geleden al gezien? Of is het dan voor die kinderen die toen te jong waren en nu oud genoeg?
7: Precies, er is, er is gewoon een nieuwe generatie.
6: Maar dat kun je dan elke 2 jaar doen dit?
7: Dat kan. Ja, dat kan echt. Ja. Dat kan echt. Hmm. Nee, dat is dus vanuit dat oogpunt is dat goed bekeken, vind ik.
6: Ja, heel slim.
7: Dus een spannend avontuur van Dikke Dik. Ja, die is gek op zijn knuffelbeer. En die knuffel is weg. Nou, dan ga je met z'n allen natuurlijk zoeken. Er zitten ook allemaal liedjes in. Bernie Bos productie is dit. Ja. Hij is ook de verteller van het geheel.
8: Mooi.
7: Kortom, voor alle 2 tot 5 jaren een hit. Om dat te zien de komende weken.
8: Leuk.
6: Dan gaan we naar Lifehack.
7: Ja, Lifehack. Dat is toch wel heel apart. Heel apart. Ik ken dit type film niet zo goed, maar dat is ook niet zo bekend.
6: Nee.
7: Af en toe is er een, maar deze is heel bijzonder. 95% op Rotten Tomatoes. Zeer goed, want dit noemen ze een screen live film. En dat is een film die zich volledig afspeelt op het beeldscherm. Computers, laptop, apps, alles wat.
8: Wat mensen doen op de sociale media.
7: Juist. Helemaal hip. En het onderwerp is ook helemaal hip, want het is een origineel idee van een jongen.

0: regisseur, Britse regisseur, 29 jaar. Die ook altijd op zijn slaapkamer een beetje zat te experimenteren met al die technieken en noem maar op. En hekken en wat hij kan doen. Nou, daar heeft hij een verhaal gemaakt. Een boeiend verhaal over vier jongeren die vanuit hun eigen slaapkamer miljardair proberen, en dat lukt ook, miljardair proberen te beroven van 24 miljoen bitcoins. Nou, voordat dat allemaal lukt, dat snap je, dat is een heel ingewikkeld verhaal.
1: Ja.
0: Dat zie je allemaal met, dat is allemaal computerwerk. Dat zie je allemaal via die beeldschermen hoe ze dat lukt. Het lukt uiteindelijk, maar goed, dat heeft een hele nasleep. En die nasleep is net zo spannend als het hele verhaal vooraf.
1: Ja, ja.
0: Dus een film die zich 100% afspeelt met en op beeldschermen.
1: Oké. Nou.
0: En ja, heel bijzonder. Dus
1: klinkt saai als het zo, maar ja, goed, als het toch wel heel gewaardeerd wordt.
0: Screen Life Films.
1: Ja.
0: Screen Life. Af en toe film. Is er wel eens één gemaakt, ja. Maar dit is de eerste hele grote.
1: Ik ga er vanavond thuis ook zelf eentje maken. Ga ik gewoon op mijn screen zetten.
0: Ja, voor wie is deze film dan bedoeld? Ja.
1: Voor mensen die het leuk vinden.
2: Ja, dat is met elke die jongeren, denk ik.
0: Juist. Ja. Die zullen bezig zijn.
2: Ja, dus. Als ze maar niet op het gek idee komen om ook echt iemand te gaan hacken voor geld.
0: Ja.
2: Nee. Bitcoins en zo. Want
0: Life Hack. Een spannende Britse actiethriller is het. In Emmeloord en alleen in Emmeloord en Almere te zien.
1: Oké.
0: Episcopen.
1: En de laatste film, ja, dat is heel een film. Bijzonder. De laatste film is een film waar ik echt wel naar uitkijk. Want
0: ja,
1: dat is mijn favoriete filmserie.
0: En daar is hij dan eindelijk.
1: Toy Story 5.
0: Deel 5.
1: Ja.
0: Deel 1 begon ooit in 1995.
1: Ja.
0: Weer met Tom Hanks natuurlijk. De stemmen van Tom Hanks en Tim Allen.
1: Ja.
0: En een nieuw verhaal.
1: Ja.
0: De film gaat pas volgende week vrijdag in Amerika in première. Maar de eerste reacties zijn zeer positief. Een ontzettend leuk verhaal weer. Met alle emoties, spanningen en noem maar op. En het thema is vooral nu, hè, want het gaat allemaal natuurlijk over speelgoed. De strijd tussen de een en ander gaat vooral over het oude speelgoed.
1: Ja.
0: En vooral het nieuwe, met al die nieuwe technologie. Nou, je snapt het al. Hè? Ja. Als je tegenwoordig met kleine kinderen winkel komt, die koopt een speeltje, druk op knop. En
2: er begint van alles te doen.
0: Ja, het piept en de kruid. Nou, dat is het dus.
2: Oké. Okay.
0: En dat is het onderwerp. Dus helemaal, bij de tijd, om dat maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: In Amerika dus pas volgende week vrijdag. Maar hier draait hij al en overal te zien Toy Story 5. En Marco gaat er zeker heen.
1: Ja, absoluut.
2: Met de vertrouwelijke karakters natuurlijk ook gewoon.
0: Ja, allemaal weer. Ja.
1: En nieuwe ook erbij.
0: Vooral dezelfde karakters, bekend dezelfde. Ja.
2: Oké, nou, dat heel was mooi. Het voor deze week, Jules.
0: Ja.
2: Is er alweer meer bekend over James Bond?
0: Nee, ik
2: nog steeds niet.
0: Niks andere dingen gelezen.
2: Maar nog nooit wat bevestigd, hè?
0: Nee, nog nooit.
1: Dus over wie het gaat doen of er een nieuwe film komt?
0: Nee, het
1: of
0: gaat om natuurlijk nu.
2: De regisseur
0: om,
2: alleen
0: wie,
2: is bekend.
0: Wie Bond wordt.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus het is al bekend.
0: Bekend.
2: En wat Bond wordt ook.
0: Ja, en
1: ze het is al bekend.
0: Ze rond wel met het scenario bezig zijn of vast en een verhaal.
1: Nee, dat vraag ik. Is het wel bekend, maar wil je dat nog niet zeggen?
2: Nee, er komen wel steeds namen erboven, maar het wordt niet officieel bevestigd.
0: Nee, nog niet. Ja,
1: en wat is de naam die het meest genoemd wordt bijvoorbeeld?
0: Ja, joh, nee, er is een rijtje van 10 of 12. Maar heeft geen enkele zin om dat te noemen.
2: Nee.
0: Ja,
2: maar I wish.
0: Nou, ja? Zou leuk zijn.
2: Als het nog eventjes duurt, dan word ik Q. Goed. Dank je wel, Jules.
0: We wachten vol spanning af.
2: En de groetjes aan je eigen Miss Money Man.
0: Ja.

0: Vanavond is het zover. Doen ze het eerste concert weer in Tivoli-Vredenburg. Chaotic en Damn, I Think I Love You. En daarvoor Arthur Conley en de Sweet Song Music. Morgen is vrijdag, een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Wie hebben wij te gast?
1: We hebben 3 gasten en ik ga het een keertje gewoon allemaal nog niet vertellen. Het is 1 grote verrassing.
0: Waarom?
1: Vind ik leuk. Zal ik 1 naam noemen dan? Ja, de kleindochter van een heel bekende presentator.
0: Ach, Robert den Brink?
1: Nee.
0: Oh. Bert van den Brink?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Jeroen Pauw?
1: Nee.
0: Heeft hij kinderen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Weet ik niet.
0: Nou, ik geef het op. Ik weet het niet meer.
1: Nee. Morgen dus, gewoon kijken.
0: Maar is het leuk? Is het goed? Jij hebt
1: heel
0: het gehoord natuurlijk. En
1: dit
0: jij
1: heel
0: kenner weet geen ander of het hitpotentie heeft.
1: Nou, ik denk wel dat het hitpotentie heeft. Ja, absoluut. Ja,
0: ja?
1: Ja, het is een heel rijk nummer. Zo komt titel trouwens.
0: Ach, mooi zo.
1: Ja.
0: Weet je dat het nog 197 dagen is tot kerst?
1: Nou, ongelooflijk. Ja. Dan gaat dat snel.
0: Zo snel gaat het alweer.
1: Leuk.
0: Ja, leuk is dat.
1: Heb je er zin in?
0: Informatie. Ja, ik heb er zeer zin in.
1: Ja? Staat hij al?
0: Dit is Shanna Speedrun.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Bij de paraclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. JL-directeur Tanja Boeien is ontslagen na grove misdragingen binnen die Lelystadse jeugdorganisatie. En een groot stalen object heeft vanochtend voor een lange file gezorgd op de ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad.
8: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De verkeersinformatie krijg je dan. Twee files in onze regio. Eén daarvan op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baarn en knooppunt Eemnes. 6 minuten vertraging. En op de N301 Almere-Barneveld tussen afrit Nijkerkerveen en Slichtenhorst 4 minuten oponthoud. En flitsers zijn er niet bekend, maar heb je er toch één gespot, dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En hopelijk maak ik jouw donderdagmiddag nog beter dan dat hij misschien al is, want ik draai zo meteen Frankie Valli en Grease.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken?
18: En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
24: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
26: Goedemiddag.
27: Flevoland Muziekland.
26: Jordi Bouw.

0: Douwe Bob en Sarah en Could Have Been Us. En ik begon Flevoland Muziekland samen met Frankie Valli en Grease. Het is 11:11. Goedemiddag. Ik zit weer in een warme studio in Lelystad. Gisteren was ik samen met Odek in het Waterloobos in Marknesse de hele middag. En ik weet niet wat ik daar heb opgelopen. Het zal wel iets met de regen en het onweer te maken hebben dat ik nu behoorlijk verkouden ben. Of het is hooikoorts, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar goed, als je een fijne tip voor me hebt om snel van een verkoudheid af te komen of snel van hooikoorts, dan hoor ik het graag van je. Je kunt mij ook vanmiddag weer een berichtje sturen via WhatsApp. En dat is heel gemakkelijk op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Nou, genoeg gezeur over mijn gezondheid. Ik ga muziek draaien. Ik neem je mee op deze 11 juni, 11 jaar terug in de tijd. Want toen overleed op 81-jarige leeftijd cowboy Gerard. Gerard de Vries, misschien ken je hem nog wel. En daarom wil ik natuurlijk, om daarbij stil te staan, een liedje van hem draaien. Een grote hit was het in de jaren 60. Misschien kun je het nog steeds helemaal meezingen of meezeggen. Want zingen, dat doet hij niet echt. Gerard de Vries is dit. En het spel kaarten.
1: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker. Want die soldaat, dat was ik.

0: Jason Mraz en Have It All. Vanavond dan begint het natuurlijk, hè, dat WK voetbal. En ik krijg net een foto binnen van Mark. En Mark heeft van Lego-steentjes de trofee gemaakt. Die misschien wel uitgereikt gaat worden daar aan de andere kant van de wereld. Of het komt bij hem gewoon in de kast te staan. Maar leuk Mark, dankjewel voor je foto. En een klein inkijkje in de hobby die jij hebt. Nou, als je ook een fanaat bent van het voetbal en ben je er ook helemaal mee bezig, laat even van je horen. Dat kun je doen via WhatsApp. Martin, die heb ik nu aan de telefoon. Martin uit Lelystad, goedemiddag.
1: Ik ben nog steeds aan het lachen met mij.
0: Waarom ben je aan het lachen dan?
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar...
0: Wat vind je leuk?
1: Nou, ik doe een keertje mee, weet je.
0: Ja.
1: Ik zie tegen mij ook, ik heb weer verkeerd ingevuld natuurlijk. Maar ja, je hebt een nummertje.
0: Ik heb je telefoonnummer te pakken. Ja, je hing ook een keer op nog. Ik denk, oh, die wil geen prijs of zo. Maar dat was gewoon even per ongeluk.
1: Oh, ja, ik dacht dat je me terug
0: inbellen. Nee. Maar ik heb het wel gedaan, hoor. Want ik had het op tijd in de gaten dat je weer had opgehangen. Dus anders zou er zomaar eens 100 euro aan je neus voorbij kunnen gaan. Dat zou ook zonde zijn.
1: Sta je voor het hek nou?
0: Voor het hek?
1: Ja?
0: Nee, ik zit in de studio.
1: Oh.
0: Wie staat er bij jou voor het hek dan?
1: Nee, ik woon toch op Noordersluis.
0: Oh, je woont op Noordersluis? Ja, dat weet ik toch niet, Martin. Ik weet alleen dat je in Lelystad woont, maar geen idee waar.
1: Oh, daar op Noordersluis woon.
0: Oh, kijk. Dat is toch het industrieterrein in Lelystad?
1: Het industrieterrein. Hebben wij kleding bedrukt.
0: Ja.
1: Ook voor Ajax. Noem maar op, hè. Maar ik ben sinds kort aardig op met pensioen.
0: Ah, kijk, dan heb je wat meer tijd voor jezelf. Maar alsnog druk met het bedrukken van allerlei t-shirtjes en zo.
1: Ja, als het een goede kennis is, weet je. Van Martin, ik heb wat shirtjes nodig, hè.
0: Ja.
1: Dan ga ik het doen.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, nee, ik heb het gehad. Plak.
0: Het is tijd voor andere dingen.
1: Ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld. Kiek, daar doe je nu aan mee. Daar heb je nu tijd voor. Ja. Maar ik heb nog geen idee of je nou ook het juiste antwoord weet. Want je hebt zitten kijken vanochtend. Misschien wel schil, dat je dan beter het verschil kon ontdekken. Maar je hebt het gevonden. Maar of het juist is, dat ga ik nu van je horen. Vertel het maar, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto?
1: Die ladder.
0: Die ladder. Oh, op de camper.
1: Ja.
0: Ja, dat is hem. Goed gezien.
1: Ja. Hey, goed onthouden, hè?
0: Heel goed onthouden. Dat heb je vanochtend vroeg natuurlijk ingevuld. Het is inmiddels 3:05. Dus ook al ben je met pensioen, je geheugen laat je nog niet in de steek. Dat is mooi nieuws, toch?
1: Nee. Maar je hebt het net gezegd.
0: Martin, weet je hoe het nu verder gaat, dit spelletje?
1: Nee, maar.
0: Dan ga ik het vertellen. Er staat hier een rat. Een rat van fortuin. Bij mij in de studio. Niet bij jou in de buurt, maar bij mij. En jij mag bepalen welke kant ik hem een zwieper op ga geven en of die dan hard of zacht moet zijn.
1: Nou, je gaat nou uit beeld gaan hier ook. Ik heb het beeld hier ook.
0: Ja. Je kijkt op televisie mee.
1: Geef maar een goede slinger.
0: Rechts of linksom?
1: Ah, doe je rechtsom.
0: Rechtsom.
1: Met de klok mee.
0: Met de klok mee. Een harde rechtse. Ik ga daarnaast staan dat rad, want het is bijna klaar met draaien. Bij jou op televisie gaat hij nog wel even door, maar er zit wat vertraging op natuurlijk. Oh, nou dit is een leuke prijs. Martin, ik neem aan dat je wel van muziek houdt, toch?
1: Jawel.
0: Ja, anders luister je niet naar de radio natuurlijk. Nou, kun je binnenkort, als jij het binnen hebt gekregen, muziek luisteren met een heel goede Kiek speaker, oftewel een muziekboxje. Ja, officieel heet het een skieker, zie ik hier op mijn kaartje staan. Maar daar kun je dus lekker muziek mee luisteren. Kun je overal ook mee naartoe nemen, dat boxje. En dan hoef je nooit meer je te ergeren aan het slechte geluid van je telefoon.
1: Nou, hartstikke leuk, man.
0: Ja,
1: hartstikke leuk.
0: Het komt zo snel mogelijk jouw kant op. En wie weet tot de volgende keer, Martin.
1: Ja, als we gewoon hangen, dan gaan we wel verder.
0: Wat wil je nog meer prijzen dan?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zo werkt het niet. Je moet morgen gewoon weer opnieuw proberen. En dan krijg je misschien nog wel weer wat anders. Niet te herberen geworden, Martin.
1: Ik, Ik kom al naar je toe.
0: Oké, nou, afgesproken. Je weet waar we zitten, hè?
1: Ja, vind ik wel. Nou, ik zie je op beeld, zie ik je groetjes, man.
0: Ik zal naar je zwaaien.

Oh, dat was Taylor Swift met haar nieuwste. En ondertussen valt hier de computer uit waar alle liedjes uitgedraaid worden. Dus ja, dan sta je wel eventjes te kijken natuurlijk. En ook heel vervelend dat het gebeurt midden in een liedje. Dan ben je misschien al aan het meezingen. Heb je al kennis gemaakt met die nieuwe van Taylor Swift? Is die in één keer weg? Nou goed, eens even kijken of ik dat liedje er weer bij kan pakken. Want inmiddels doet de computer het weer. Zal ik het nu helemaal opnieuw gaan draaien? Of zal ik gewoon een ander liedje erbij pakken? Ik doe dat laatste. Lekker meezingen. Met Dolly Parton. Kent iedereen wel, denk ik. 9 to 5 bij Flevoland.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2:30. Goedemiddag. Bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit de hele regio. En ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kan worden. De brand is ontstaan in een bijgebouw en sloeg over naar het hoofdgebouw van de seksclub. En dat was niet meer te redden. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. De gemeente Lelystad had het pand net overgekocht omdat er in de buurt een woonwijk moest komen. En dat ging volgens de gemeente niet samen met de aanwezigheid van een seksclub. De partij Mooi Lelystad heeft inmiddels vragen gesteld over de gevolgen van de brand. Yel-directeur Tanja Boeien is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten na uitgebreid onderzoek. De geschorste directeur zou onder meer medewerkers hebben bedreigd, vernederd en met camera's gecontroleerd hebben en mogelijk zelfs hebben afgeluisterd. Dat schrijft de gemeente over het ontslag. Eerder dit jaar luidden oud-medewerkers bij Omroep Flevoland de noodklok over misstanden binnen de jeugdzorgorganisatie. De schrijnende verhalen van oud-medewerkers over bedreiging, intimidatie en zelfs ongepast cameratoezicht worden nu door de gemeente Lelystad bevestigd. Uit het uitgebreide onderzoek van Lelystad komt een waar schrikbewind naar boven. Dat werd gevoerd door de oud-directeur. Boeien was al sinds maart geschorst. En de aangekondigde afsluiting van de rotonde tussen de Binnenringweg en de Elburgerweg van vanavond gaat niet door, meldt de provincie. Vanwege de regen worden de werkzaamheden aan het kruispunt verplaatst naar juli. Het is nog niet duidelijk op welke datum die afsluiting precies gaat plaatsvinden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat hoor je later vanmiddag of op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe en zo nu en dan kan er een bui vallen. Tegen de avond volgt uit het westen een gebied met regen. Vanavond en vannacht blijft het dan ook regenachtig bij 13 graden. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
10: Dankjewel Jeroen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is alleen wat oponthoud op de N303 Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten stilstaan. En flitsers zijn er niet gemeld. Maar heb je er toch één gespot? Dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Later vanmiddag dan is bij ons de gast Tom Laagkemper. En Tom is ontzettende fan van de meiden van K3. En dan wel de originele vooral. Hè. Hij is bij meerdere concerten geweest. Volgens mij een stuk of 10, 11. Dus dan kun je hem wel een fan noemen. Maar ik wil graag van jou horen waar jij een ontzettende fan van bent. Van welke zanger, zangeres of welke band of groep. Laat even van je weten door een appje te sturen. 0320 28 50 50. Ga ik voor je kijken of ik die band, zanger of zangeres over jou kan draaien.
12: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Justin Timberlake en Michael Jackson. Love never felt so good. Ik krijg een berichtje binnen van onder meer Carla. Die zegt, ik ben fan van Nothing But Thieves. En dan vooral van hun allermooiste liedje, Impossible, de live versie. Dankjewel Carla voor jouw suggestie. Want ik vroeg net om even door te geven waar jij ontzettende fan van bent. Van welke zanger, zangeres of welke band. En waarom vraag ik dat op deze donderdagmiddag? Nou, omdat wij later vandaag Tom uit Lelystad te gast hebben. Die is ontzettende fan van K3. Dus als je nog een leuke suggestie hebt voor een liedje van een zanger of zangeres of band waar jij fan van bent, dan hoor ik het graag. 0320 28 50 50. Ik heb nu Nico aan de telefoon. Nico, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Hallo. Ben je een beetje bijgekomen van de schrik?
1: Nou, ik heb meer dan één prik gehad.
0: Nee, schrik.
1: Oh, schrikken doen we niet.
0: Nee, ja, omdat je een lekker middagdutje aan het doen was toen ik je wakker belde.
1: Ja, ik heb afgelopen nacht slecht geslapen.
0: Echt, heeft dat dan te maken met het feit dat je vanochtend richting het ziekenhuis moet waar je prikken hebt gekregen?
1: Nou, geen prikken hoor.
0: Oh.
1: Ik heb een slokdarmonderzoek gehad.
0: Oeh.
1: En een colonoscopie.
0: Nou, Gert, hele pretpakket had je bij elkaar dus vanochtend.
1: Ja.
0: Ja, maar misschien kan ik deze dag dan toch wat mooier voor je maken, Nico.
1: Ja.
0: Want jij hebt enige tijd geleden eigenlijk al een liedje aangevraagd waar jij nogal goede herinneringen aan hebt. En dat is een liedje dat niet heel vaak gedraaid wordt op de radio. Dus ik moest hem eventjes opzoeken in onze platenkist. Ik heb hem gevonden, maar ik ben eerst nieuwsgierig naar dat verhaal wat erachter zit.
1: Nou, Evelien en ik zijn getrouwd in 78.
0: Ja.
1: Vorige eeuw was dat al.
0: Ja.
1: En vlak daarvoor hadden we een personeelsfeest van wat toen nog heette de Maxis.
0: Ja, wat
1: en
0: is dat nu dan?
1: En dan zijn we in de Hoeksteen geweest in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: En er was een optreden van André Verduin als bandparodist nog.
0: Oké, toen was hij nog niet zo heel bekend. Toen begon hij net eigenlijk met zijn carrière.
1: Toen, hij was net begonnen. Maar ja, er was ook een optreden van Trio Helleniek. En er gebeurde iets. En toen moest Evelien onbedaarlijk lachen.
0: Oké, waarom dan?
1: Ja, er was iets met een van die drie mannetjes.
0: Oké.
1: Okay. Het liedje was uit. En toen gingen ze iets naar voren op het toneel staan. En toen bogen ze als bedankje. En toen liepen ze weer terug achteruit om het volgende liedje in te zetten.
0: Mm-hmm.
1: En er was er eentje zo gebiologeerd van Evelien en het lachen.
0: Ja.
1: Die vergat terug te lopen en mee te spelen.
0: Oh, dus die ging er bijna met jouw vrouw vandoor.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, we weten hoe het afgelopen is. Want jullie zijn nog steeds gelukkig met elkaar, hè? Jij en Evelien.
1: Ja, en hij is dus wel teruggegaan maar na het afloop van het hele circus.
0: Ja.
1: Toen kwam hij bij ons. En toen kreeg Evelien een foto door alle drie de jongens gesigneerd.
0: Kijk, en waar is die foto nu dan?
1: Nou, met diverse verhuizingen, een keer of 10 inmiddels.
0: Ja.
1: Sinds die tijd is die verdwenen.
0: Ach, nee, dat meen je
1: maar
0: niet.
1: Maar we hebben dus nog steeds goede herinneringen aan Trio Helleniek.
0: Nou, zal ik die maar eens voor jullie gaan draaien dan?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, dan moet je wel van die bank afkomen, hè? Dan moet je wel een beetje bewegen samen met Evelien.
1: Ja, doen.
0: Ja? Oké. Okay. Nou, lekker meedoen dan. De Sirtaki van Trio Helleniek. Nico, fijne dag. Veel plezier.
1: Ja, zelfs de jullie.
0: Doei.

Nou, flesje Oezo erbij en het feest is compleet. Trio Helleniek en de Sirtaki. Speciaal voor Nico en Evelien, die heel veel goede herinneringen aan dat liedje hebben. En ze waren niet de enigen die aan het meedansen waren met die Sirtaki. Ik kreeg een berichtje van collega Martijn. Hij is de man achter de computers, die alle computers maakt samen met zijn collega's. En hij is ook behoorlijk losgegaan. Hij heeft de Sirtaki gedaan. Dus nou ja, goed. Heel Flevoland weer vrolijk op deze donderdagmiddag. Zometeen heb ik nog Cliff Richard voor je en Dreaming, maar eerst...

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder riskeert zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere Stad. En JEL-directeur Tanja Boeien is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie. Op de A27 sta je even stil. Almere-Utrecht voor knooppunt Eemnes 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte vrachtauto op de weg. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten op onthoud. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
11: Studio Flevoland is vandaag weer vanuit de studio. Ik weet niet, ik klink een beetje gek. Wat is er aan de hand met mijn microfoon? Ja, ik weet niet of mensen dat thuis ook horen.
12: Nou, overduidelijk.
11: Ja. Er is iets met mijn microfoon, ga ik zo even checken. We gaan zo meteen van start, als het goed is, met een enorme K3-fan. Hoor je zo meer over in Studio Flevoland? Even de microfoon checken.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky. Daar zitten we weer met z'n tweeën in een warme studio, wilde ik bijna zeggen. Het is hier behoorlijk koud
1: ook. Ja, ik moet even vragen of iemand de airco wat zachter kan zetten hier. Maar ik weet niet wat voor koudje jij hebt opgelopen, want je bent aan het slotteren.
0: Ja, ik dacht eerst dat het hooikoorts was, maar ik heb toch het idee dat ik ergens een verkoudheidje heb opgelopen. Maar het kan toch niet zo zijn dat je verkouden raakt van regen en zo? Of...
1: Nee, dat is volgens mij een mythe. Dat
0: ja.
1: Niet kunnen. Ja, net zoals dat... mijn moeder zei vroeger altijd, niet met natte haren naar buiten, want daar word je ziek van. Maar dat schijnt ook niet zo te zijn.
0: Of niet op het hoekje gaan staan met iemand. Dat soort mythes.
1: Ja. Ga niet met een kort rokje op de grond zitten, krijg je blaasontsteking van. Nou ja, dat zijn allemaal van dat soort gezondheidsmythes. Maar goed, hoe vond je het gisteren?
0: Nou, heftig. Ja, dat komt vooral door het weer.
1: Ja.
0: Bij het eerste gesprek om 2:00 toen scheen de zon volop. En toen een half uur later toen kwam er in één keer onweer voorbij.
1: Ja, dat was eigenlijk het spannendste deel. Dat hebben mensen niet zo meegekregen, denk ik. Maar wij stonden gewoon onder een onweersbui. En we zagen flitsen. En dan ga je tellen hè, om te kijken hoe ver is het weg. Het was zo flits, rommel.
0: Dan is het heel dichtbij. Ja, ik heb er niet zo heel veel van meegekregen. Want ik stond echt in het bos. Dus ik kon niet echt omhoog kijken. Maar jij stond volgens mij op een wat... overveld,
1: ja, op een gegeven moment, je zag echt zo die lichtflitsen zo door de lucht heen gaan.
0: Ja.
1: Ik dacht, oh, dit wordt wel gevaarlijk.
0: Ja, en jij bent ook gevlucht naar binnen. Ik ben blijven staan.
1: Ja, je bent een held, maar ook dom.
0: Ja, ben blij dat ik hier nog zit.

0: Natalie Abrulia. En Thorn, het is 3:15 geworden.
1: Maar liefst 11 keer in het afgelopen jaar zag hij de originele K3, Karen, Christel en Kathleen, optreden. Tom Laagkemper uit Lelystad is met recht een superfan te noemen.
0: En afgelopen weekend, dan was het toch echt zover. Het allerlaatste concert, dat was in het Sportpaleis in Antwerpen. En Tom, ja, die was daar natuurlijk ook bij als superfan. Hij is inmiddels weer terug in Lelystad en is nu bij ons. Goedemiddag, Tom.
2: Dankjewel.
0: Hoe gek moet je nou zijn om 11 keer naar zo'n reunieconcert van K3 te gaan?
2: Nou ja, sowieso wel best gek. Je ziet de beelden al intussen draaien van mij op de concerten. Ik ben ook al een beetje gek van mezelf. Maar ik ben zeker niet. Ik heb zeker geen record te pakken. Er zijn mensen die veel vaker zijn gegaan.
1: Ja, nog vaker. Ja, er waren er 48 in totaal.
2: Ja, klopt.
1: Hè? Ja, wat heb je voor verhalen gehoord? Hoeveel keer gingen mensen daar?
2: Ja, het meeste dat ik heb gelezen in een interview was, geloof ik, iemand die was met zijn vriend 44 keer gegaan. En dat was dan vooral, het was maar 44 keer in hun geval, omdat ze ook ziek waren geworden tussendoor.
1: Ja, ja.
2: Dus ze moesten even uitrusten. Dan denk ik, nou, ik zou de krachten niet voor hebben, denk ik. Los van dat je het ook best wel veel geld zal kosten als je echt 48 keer gaat.
1: Ja, nou, moet je wel zo gek zijn van K3 dat je daar zoveel naartoe wil? Wanneer ontstond die liefde voor jou voor K3? En dan echt met name dus voor Kathleen, Christel en, hoe heet ze allemaal ook weer?
2: Karen.
1: Karen, ja. Vergeet bij de Karen.
2: Nou ja, ik ben er wel mee opgegroeid. Ik ben zelf ook uit 98, het jaar dat K3 is opgericht. Ik heb een oudere zus en die was vooral als kind heel erg gek van K3. Dus ja, dan krijg je het vanuit huis ook mee. Los van dat je denk in een bepaalde periode sowieso niet om ze heen kon. Dus eigenlijk altijd wel ook gewoon leuk gevonden, maar niet superfan geweest als kind. Bij mij is eigenlijk die liefde pas later begonnen bij de huidige generatie. Sowieso heb ik het altijd wel gevolgd, ook de zoektochten. Als er een van de dames weer stopte, of alle drie, dan werd het natuurlijk groots uitgepakt op tv. Dus dat wel gekeken, maar dan haakte ik altijd eigenlijk een beetje weer af en dan was ik weer weg. En 4 jaar geleden is eigenlijk de liefde weer soort van herboren.
0: Ja, en toen is die liefde herboren nog voor de nieuwe K3 dan?
2: Ja, klopt. Sowieso voor het hele concept K3 vind ik gewoon heel erg leuk. De muziek wordt er gewoon heel vrolijk van. En het steunt me in. Het brengt me door leuke en minder leuke tijden, zeg maar. Maar het was vooral, ik vond het gewoon heel erg leuk. Sowieso de energie van de huidige generatie zijn leuke meiden ook wel ook gewoon te zien. En er was op een gegeven moment een volwassen concert in Middelkerken. En daar ging ik heen en dat waren 5000 volwassenen bij elkaar die aan het meezingen waren en joelen met de muziek. Waarvan we de meeste nummers denk ik allemaal wel kennen. Ja, dat was geweldig. En sindsdien ben ik een beetje op die boot ook gestapt.
1: Maar nou kan je daar naartoe gaan en er gewoon plezier hebben. Maar jij maakt er nog heel iets omheen. Want jij kwam elke keer voorbij in mijn TikTok-lijn. Want elke keer als je dan naar zo'n concert ging, dan ging je in de outfit waarin je daar naartoe ging. Maakte je dan dansfilmpjes? Hoe is dat zo gekomen? Waarom wilde je dat allemaal laten zien aan de wereld?
2: Nee, wat bij mij vooral is, het is sowieso gewoon een stukje enthousiasme en gewoon doen. En dan eigenlijk niet nadenken van, wat wil ik nou hier eigenlijk mee bereiken? Maar het is ook gewoon een stukje positiviteit uitstralen. En de positiviteit van het concept K3 brengen. En gewoon mijn enthousiasme overbrengen aan mensen die dat ook leuk vinden.
0: Wat heb je er voor reacties op gekregen? Al die filmpjes die je hebt gedeeld op jouw kanalen?
2: Ja, meestal blijf ik toch een beetje hangen met mijn filmpjes binnen het K3 fandom. Dus het zijn gewoon leuke enthousiaste reacties van medefans. Op een gegeven moment herken je elkaar ook een beetje. Dat is ook wel leuk op concerten. Dan leer je echt ook mensen kennen. En denk je, hey, ik ken jou van deze video's. En jij mij. En zijn we leuk om zo mensen te ontmoeten. Ook soms minder leuke reacties. En die haal ik eigenlijk zelf altijd wel weg onder de video's. En dat is niet omdat het mij dan zozeer raakt. Tuurlijk, het is vervelend als iemand nareageert. Maar op een gegeven moment kom je gewoon in een algoritme terecht waar je misschien niet terecht wil komen. Maar ik haal het eigenlijk vooral weg van, stel iemand anders leest dat en wordt daar misschien wel door geraakt. Ja, dat zou ik heel erg lullig vinden, dat de positiviteit die ik wil uitstralen, dat dat negatieve reacties oproept en dat het een ander zou weerhouden om dat misschien ook te doen.
1: Ja, die houden niet van jouw uitbundigheid of zo?
2: Nee, ik denk dat die sowieso niet misschien op die manier enthousiasme in het algemeen kunnen waarderen. En dat is ook oké.
1: Het valt te waarderen dat jij enorm veel tijd steekt in je outfits ook. Want je hebt ieder concert bijna iets anders aangehad. Vertel eens, wat had je zoal aan?
2: Sowieso een deel van de merchandise die in deze concertreeks is uitgebracht. Speciaal voor deze reunie. Outfits die een nummer van K3 kunnen representeren. Onder andere een beetje matrozen outfit die past bij het nummer Liefdeskapitein. En afgelopen weekend heb ik dan wel de laatste 2 shows dezelfde outfit aangehad. Dat was voor mij wel een beetje, ik moest daar iets voor doorbreken. Maar het was wel een hele leuke outfit. Een Glittertop van Oyelele was voor mij gemaakt door een vriendin die ik ook weer via K3 heb leren kennen. Meerte heeft die gemaakt. Ik zei, ik ga jou benoemen. Die heeft het echt heel mooi gedaan. En ja, dat was toch al de outfit waar ik ook de meeste leuke reacties ook op heb gehad.
0: Ja, maar nu zit het erop. De originele K3-leden die zijn weer van het podium af. Ze hebben hun laatste concerten dus gegeven. Mm. Nou, hoe gaat dat nou met jou verder?
2: Nou ja, je zei het net in de intro en dat komt binnen. Als je dat zegt, en dat klinkt misschien een beetje gek. Maar het is een mooie tijdsperiode geweest. Sowieso heb ik ook heel erg van genoten. Juist omdat ik misschien ook het als kind niet heel erg actief heb meegekregen, heb ik er nu ook extra van genoten, denk ik, net als vele medevolwassen fans. Het is voor mij ook een periode geweest wat me echt ook door een minder leuke periode in mijn leven heeft heen geholpen. Dus het is echt een soort hele positiviteitserwa geweest. Dus dat doet wel wat natuurlijk als dat stopt. Maar ik vind het vooral ook leuk wat we eraan overhouden. Hè, morgen komt dan het concert ook uit nog op Spotify. De nummers, nou ja, die kun je lekker grijs gaan draaien. De show is ook gefilmd. Dus
0: er is
2: genoeg materiaal om te blijven terugkijken.
1: Maar wat moet je nou met je weekenden?
2: Nou ja, gelukkig is ook nog de huidige K3. Dus die speelt op dit moment ook de musical Door een Roosje in Plopsaland. Daar ga ik nog een paar keer heen. En ze gaan ook op zomertour. Dus ik zal ook wel regelmatig buiten de provincie te vinden zijn.
1: Toch heel even, Tom. Je bent er natuurlijk wel in de 20. Mm-hmm. Ja, gaan er nou veel mensen van jouw leeftijd eigenlijk heen? Ook naar het Plopsaland en zo, zonder kinderen? En of is het, je kan denken van, dat is toch wel apart. De anderen gaan naar het voetbal.
2: Ja, klopt. En ik denk dat het ook een beetje is. Dat iedereen gewoon lekker sowieso moet doen waar hij zich goed bij voelt. Maar het zijn ook best wel veel volwassenen die inderdaad fan echt zijn gebleven sinds de K3 Originals. Of die later ook weer een beetje zijn aangehaakt. Gewoon door het enthousiasme van de huidige generatie. En omdat ze ook gewoon veel leuke nostalgische dingen ook terugbrengen qua nummers en musicals.
1: Ja, dus eigenlijk is het is K3 met een C en dan een community eigenlijk. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Nou, heel goed. Ja, ik zou even zoeken op Tom Laagkemper op TikTok. Kan je al die mooie filmpjes van Tom voorbij zien komen. Dankjewel, Tom Laagkemper.
2: Dankjewel.
0: Welk liedje zullen we nu draaien voor je? Je favoriete?
2: Nou ja, mijn favoriete is Eeuwig en Altijd. Ik denk niet dat je die hebt klaarstaan, maar ik denk dat het leuk passend bij mijn outfit Oyelele is.
0: Nou, dat is toeval. Die hebben we klaarstaan. Dans je mee ook?
2: Ik zal zeker meedoen.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De treinen op de Flevolijn en Hanselijn in Flevoland krijgen volgend jaar een lijnnummer. Dat kondigt de NS aan. Het is onderdeel van een landelijk plan. Lijnnummers zijn nu al gekoppeld aan bussen, trams en metro's. En in het buitenland is het ook gekoppeld aan treinen. En dat moet nu ook in Nederland gaan gebeuren. De intercities en sprinters krijgen de letters IC en S gecombineerd met nummers. En dit moet het reizen makkelijker maken. Een Almerer dreigt zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere Stad. Woningbouwcorporatie Goede Steden stapte naar de rechter omdat buren al jaren klagen over overlast en criminelen die in en rond de woning rondhangen. Eind november werden 2 gewapende overvallers in zijn huis aangetroffen, kort na een overval op de Cityjuwelier in Almere. De huurder zegt nergens van geweten te hebben. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Yel-directeur Tanja Boeien is ontslagen na grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten na uitgebreid onderzoek. De geschorste directeur zou onder meer medewerkers hebben bedreigd, vernederd en met camera's gecontroleerd hebben en mogelijk zelfs hebben afgeluisterd, schrijft de gemeente over het ontslag. Eerder dit jaar luidden oud-medewerkers bij Omroep Flevoland de noodklok over misstanden binnen jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad. De schrijnende verhalen van oud-medewerkers over bedreiging, intimidatie en zelfs ongepast cameratoezicht worden nu dus door de gemeente bevestigd. Boeien was sinds maart geschorst. En bij de parenclub aan het Kofschip in Lelystad is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft meteen groots ingezet en blusteams opgeroepen uit heel de regio. Ook is er een groot watertransport ingezet, zodat er meer bluswater gebruikt kon worden. De brand ontstond in een bijgebouw en sloeg toen over naar het hoofdgebouw van de seksclub. Dat was niet meer te redden. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe en zo nu en dan kan er een bui vallen. Tegen de avond volgt uit het westen een gebied met regen. Vanavond en vandaag blijft het dan ook regenachtig bij 13 graden. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
12: Dankjewel Jeroen. Dan kijk ik naar de situatie op de wegen in en rondom Flevoland. En de ANWB meldt dat het druk is op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen afrit Ommen en knooppunt Rattenbroek 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28 een kwartier op onthoud. En deze moet ik hebben. Een flitser die vind je aan de Pampusdreef in Almere in beide richtingen.
10: Voor het festival Sensation heb je eigenlijk zo'n 3 dingen nodig. Namelijk poëzie, dus gedichten, muziek en een mooie zonsopkomst. Nou, we gaan het er zo over hebben in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dat zijn we allemaal toch wel een beetje. Verslaafd aan de muziek, Slave to the Music, gezongen door James Morrison.
1: Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni vindt de 44ste editie plaats van poëziefestival Sensation. Het is een festival vol gedichten en muziek. En allemaal rondom het landschapskunstwerk Observatorium Robert Morris in Lelystad.
0: En bijzonder moment is altijd natuurlijk de zonsopkomst op zaterdagochtend, die je bij het observatorium optimaal kan beleven.
1: Ja, bij onze Joke van der Brink, secretaris van Sensation. En Jasmin, is het Jasmin of Jasmin? Jasmin, sorry, ja. Ik was het even vergeten te vragen van tevoren. Maar Jasmin, Jasmin Gerard, stadsdichter van Lelystad. En ook een van de dichters die op de line-up staat. Alle twee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja. Joke, laten we het eerst even hebben over Tom Ummels. Want ja, vorige maand kwam het bericht binnen dat hij is overleden. Hij is de oprichter van Sensation. Was een hele lange tijd ook voorzitter. Altijd betrokken gebleven erbij. Dat nieuws, dat moet wel erg hard bij jullie binnen zijn gekomen.
3: Dat was we wisten op het laatst dat hij ziek was, ernstig ziek was. Dus we waren in die zin wel voorbereid. Maar het is zo verschrikkelijk snel gegaan. Dat is werkelijk niet te beschrijven.
0: Nee.
3: En hij was gewoon de drijvende kracht achter Sensation.
1: Ja.
3: En wat je zegt, hij heeft mede opgericht. Hij heeft het 44 jaar.

0: gedragen ook. En de drijvende kracht achter, nou, de programmering, eigenlijk achter het hele festival.
1: Ja, dan weet je, ja, jullie wisten dat moment komt er wel dat hij komt te overlijden. Maar dan zit je toch met zo'n festival.
0: Ja.
1: En dan ja, denk je misschien van moeten we wel of niet dit door laten gaan?
0: Ja, nee, dat was eigenlijk helemaal niet in vraag, laat ik het zomaar zeggen, in goed Nederlands. Want Tom vroeg ook op zijn sterfbed aan ons of we zijn kindje wel in leven wilden houden. Dus dat hebben we hem gewoon beloofd. En dat gaan we ook zeker doen. Maar hij heeft gelukkig nog wel het programma van deze 44e editie helemaal voorbereid. Het was eigenlijk bijna klaar. Dus dat was natuurlijk al geweldig. En dan heb je er... Ja, ik ben nog met de penningmeester Dick Nauta en ik. We zijn de twee overgebleven bestuursleden. Maar dan heb je er niet zo gek veel werk meer aan als je ook mensen om je heen hebt natuurlijk die het sensation gewoon neerzetten, technisch en produceren enzovoort.
2: Ja. Voelt het dan niet heel dubbel eigenlijk?
0: Ja, hartstikke.
2: Ja,
0: het is heel ingewikkeld. Ik vind het ook heel moeilijk, maar het is ja, aan de andere kant gewoon ook wat hij wilde. En wat we zelf natuurlijk ook heel graag wilden. Maar het is meer in zijn, ja, in zijn gedachtegoed dat we verder gaan.
1: Ja, in zijn geest is dit de Sensation, de 44e editie.
0: Ja.
1: Ja, nou, kom maar door met die line-up dan. Want er staan wat namen op, zeg.
0: Ja, hij heeft ontzettend zijn best gedaan, laat ik het zo zeggen. Dat is absoluut waar. Nou ja, weet je, op vrijdag beginnen we eigenlijk 's middags altijd met, of altijd de laatste tijd, met een workshop. Poëzieworkshop door Jules Baars, die dan zeg maar de salon organiseert en samen met de Radio Lelystad. Mensen die vanuit die workshop 's avonds op het podium willen, die worden daartoe uitgenodigd. We hebben ook een aantal mensen van de genomineerden van de kunstbende die optreden. Dan hebben we Mirte Nauta, die haar gedichten voordraagt. En ook met muziek is dat nu af en toe, heb ik begrepen. En Punt Judith, die ook zang en muziek ten gehore brengt. Nou, dat programma vrijdagavond duurt tot ongeveer een uur of 11.
3: En het open podium.
0: Ja, Ja, dat moet ik natuurlijk ook zeggen, uiteraard. Maar het is in feite is datgene wat er uit de workshop aan optreden is al open podium.
2: En wanneer kom jij om het hoekje kijken?
0: Nee, dat is pas. Zij is pas zaterdag.
2: Oh, je moet nog eventjes afwachten.
3: Ze moet inderdaad vroeg op.
1: Ja, maar het is wel de bedoeling dat je vrijdag een beetje vroeg gaat slapen, hè? Dan 11 uur, nou, toch wel dat je mondje.
3: Of niet?
0: Oh, ja. Of niet? Je kunt ook doorhalen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ja, de volgende ochtend om, nou ja, je zei het al, 5:10 komt ongeveer de zon op. Het programma begint ietsje eerder om 5:00 met gamelanmuziek. En dan hebben wij een in memoriam voor Tom. En dat is natuurlijk ook een belangrijk moment. En dan begint het zaterdagprogramma.
2: Ja, wat ben jij van plan, Joke? Ga je doorhalen die nacht?
0: Nee, daar ben ik te oud voor.
2: Hoe vaak heb je dat al gedaan?
0: Dat heb ik wel een paar keer gedaan. Maar nee, ik heb ook gasten en die gaan gezellig met me mee naar huis. En we gaan de volgende ochtend vroeg zijn we er weer. Dus doorhalen doe ik niet meer.
1: En dan staan er bekenden. We komen zo bij jou, hoor, Jasmin. Even wachten. Mensen die misschien heel Nederland wel kent. Ik zag Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld.
0: Marcel van Roosmalen, dat is een van de grotere namen natuurlijk die Tom gestrikt heeft. Ja, en het is een beetje zuur om te zeggen, Lieke Marsman hadden we ook heel graag willen hebben. Dat hebben we al jaren geprobeerd. En ze is eigenlijk precies een maand na Tom overleden. Dat is ook, we hadden dus al het bericht ontvangen dat ze te ziek was te komen. Maar ze was wel van plan.
1: Ja.
0: En dat is dan ook wel heel zuur dat je dat... Maar goed, dat is zo'n wens van hem geweest. Ja. Maar goed, maar Marcel zijn we dus hartstikke blij mee.
1: Ja, en ook de Iraanse dichteres, ik weet niet meer haar naam.
3: Rezazadeh.
0: Ja, dat is, je moet er even op oefenen.
1: Ja.
0: Maar dat is een performer die dus ook al 10 jaar of zo in Nederland woont. Iraanse oorsprong. En dat is ook ontzettend mooi om naar te luisteren. En heel indrukwekkend, vind ik zelf ook. We hebben Job Degenaar weer als presentator, maar die dicht ook zelf. Dus die treedt ook op.
3: Het is ook een hele mooie stem.
0: Die kan ook echt heel mooi voordragen. Dan hebben we de Pussy Boys. En dat is ook iets heel bijzonders om te hebben, want die maken een fantastische act over poëzie en over taal enzovoort. Dus dat is gewoon fantastisch dat we die ook hebben.
1: En volgens mij zit Jordi te popelen om te vragen wanneer Jasmin...
0: Ja?
3: Kwart voor 6. Kwart voor zes ochtends.
2: Er zijn of te wekken?
0: Nee.
3: Er zijn. Dan sta ik op het podium. Hè? Dus dat betekent dat ik om 3 uur waarschijnlijk al wakker ben.
2: Maar daar ben je dan voor gevraagd, hè? Denk ik, als stadsdichter van Lelystad. Ja. Hoe lang moest je dan erover nadenken of je het wel of niet zou gaan doen?
3: Oh, gewoon niet. Dus gewoon, dat doe je gewoon. Net zoals wanneer je geïnaugureerd wordt als stadsdichter in Lelystad. Dan is dat op sensation. Moet je een keer helemaal meemaken. Tenminste één keer, want het is echt gewoon een ritueel op zichzelf. En het hoort gewoon bij Lelystad. Het is gewoon een integraal onderdeel van het poëzielandschap van Lelystad. Dus je doet het gewoon. Ook al ben je geen ochtendmens. En ik ben geen ochtendmens.
0: Maar één keer per jaar.
3: Eén keer per jaar, dat kan er wel vanaf inderdaad. En het is ook gewoon magisch. Want je staat in een zonnekalender. En je ziet de zon opkomen door die sleuf. En er gaat altijd iemand voor staan. Of meerdere iemanden. Maar dat mag de pret niet drukken. Want het is al gewoon iets magisch eigenlijk. Het is niet te omschrijven. Je moet het voelen.
1: Jij wil voor die 5:15 ochtends wel nu alvast een voorproefje geven. Wat voor werk heb je uitgekozen?
3: Ik heb mijn laatste gedicht, het heet Het Vierkant. En dat gaat over Lelystad als stad, hoe ze is. En ik heb me laten inspireren door Le Plat Pays van Jacques Brel. En daar bezingt hij West-Vlaanderen, of eigenlijk Vlaanderen als zijnde, iets...
1: Het vlakke land. Ja.
3: Het vlakke land, inderdaad. Dus dat komt daar dan ook in voor.
2: Take it away.
3: Het vierkant. Met niets anders dan vlak land hebben we het weten te maken. Alle golven hebben we glad getrokken en netjes ingeruild voor graan en huizen. En alleen in de altijd aanwezige wind horen we die gesmoorde zee zuizen. Niet dat we aandachtig luisteren, want ijverig vullen we onze schone lei met dromen en voortschrijdend inzicht. In een vierkant wordt een stad geboren en dan gevuld met mensen die allemaal ergens anders vandaan moesten komen, die haar allemaal stukje bij beetje hun eigen kleuren weten te geven. Tussen dreven en over fietsbruggen, langs groene lopers en uitgestrekt water, staat een stad die je nergens anders ziet. Er wordt graag gezegd dat ze lelijk is, maar wie dat zegt, die kent haar niet. Zij die beter weten, blijven het maken op dit vlakke land dat het onze is.
1: Nou, wat een prachtige ode aan de stad.
3: Dank je.
1: Toch?
2: Joke, jij begint ook te stralen.
0: Ik hou van Lelystad.
3: Ik hou ook van Lelystad. Het is echt gewoon een bizarre stad.
2: Ja, en iedereen kan dat ook horen op Sensation om 5:15 ochtends. Je hoeft geen kaartjes te kopen, toch?
0: Nee, het is een gratis evenement. Ja. En je mag ook kamperen, is ook gratis. We hebben weinig voorzieningen, wel een toilet.
3: Ja.
0: Maar water en alles moet je verder meenemen.
3: Hele sterke koffie. Er is hele sterke koffie.
0: Koffie en thee is er wel te krijgen. En een lekkere pizza of iets dergelijks. Dus dat is er ook. Maar voor de rest moet je echt zelfvoorzienend zijn, zeg maar. Ja.
3: Ik neem elk jaar een pasta salade mee.
1: Dat is een goed tip. Een goede tip.
2: Nou, het is dus bijna zover op 19 en 20 juni. Dank jullie wel, Joke van der Brink en Jasmin Gerard. En meer informatie vind je op een website. Dat is festivalsensation.nl. Veel plezier.
0: Hoe is dat? Bedankt.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wel duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De treinen op de Flevolijn en Hanselijn in Flevoland krijgen volgend jaar een lijnnummer. Dat kondigt de NS aan. Het is dan net zoals met bussen, trams en metro's dat je bijvoorbeeld trein 1 neemt. En een Almeerder die dreigt zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere Stad. Woningcorporatie Goede Steden stapte naar de rechter omdat er zoveel overlast was. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Al dit nieuws en meer zo uitgebreid om 16:30.
7: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is de verkeersinformatie. 7 files in onze regio. Ik neem ze allemaal even met je door, want ze zijn niet heel lang gelukkig. Op de A27, Almere-Gorkum, voor knooppunt Rijnsweerd, 4 minuten. De A28, Amersfoort-Zwolle, voor de afrit Elspeet, 7. Diezelfde A28, maar dan tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek, 6 minuten. Dan de A28 Utrecht-Zwolle, voor Amersfoort-Vathorst, 5 minuten stilstaan. Dan de N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de A28, 4 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 en ook 5 minuten vertraging. Op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis. En flitsers die zijn er niet gemeld in Flevoland.
8: Ja, misschien erger je jezelf ook wel eens aan. Dan ben je jarenlang lid bij KPN of bij Ziggo. En dan krijg je prijsverhoging op prijsverhoging. Maar nieuwe klanten, ja, die krijgen de ene aanbieding na de ander. Nou, de Consumentenbond is er niet helemaal mee eens en trekt ook aan de bel. Ook zo hier in Studio Flevoland.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sabrina Carpenter.
1: Dan hoor je weer. Ja, ze was natuurlijk vorig jaar op tour. Ze heeft ook dat grote Amerikaanse festival gedaan. Hoe heet dat ook alweer? In die woestijn.
2: Woodstock?
1: Nee. Oh. Jeetje, dat is echt jaren nul.
2: Dat is het enige Amerikaanse festival dat ik
1: weet. Dat festival nou is echt super bekend festival.
2: Oh, waar Joost Klein ook stond.
1: Ja.
2: Coachella of zo?
1: Nee, Coachella.
2: Coachella.
1: Coachella. Ik was in mijn hoofd zat de hele tijd Glastonbury, Glastonbury, maar dat is Engeland.
2: Hoe was jouw optreden eigenlijk van dinsdag? Van bij Zach Bryan.
1: Het was heel nat. Het regende, het stortregende en het regende nog meer.
2: Ja.
1: Ik zat wel gelukkig... toen we naar het stadion liepen, toen werden we helemaal nat geregend. En eenmaal in het stadion zaten we wel onder het dak. Maar die mensen die dus allemaal op het veld stonden, die hebben 3 keer zo'n grote bui gekregen. Oh. Ik was verbaasd dat mensen niet onderkoeld raakten, want het was koud, jongen. Maar Zach Bryan aanrader.
2: Ik zag ook wat filmpjes voorbij komen op jouw Instagram. Iedereen had zo'n cowboyhoed op.
1: Ja, zonder ironie droegen ze dat. Vind ik wel bijzonder.
2: Maar jij had geen hoed op.
1: Nee, en ook geen cowboylaarzen. En ook geen spijkerrokje tot onder mijn billen.
2: Vind ik dat je geen echte fan bent, hoor.
1: Nee, maar ik was liefhebber. Laat me maar liefhebber.

0: HD. And I won't let you down.
1: Nieuwe abonnees die krijgen vaak korting, maar trouwe klanten krijgen prijsverhoging op prijsverhoging. Dat geldt in ieder geval voor klanten van telecomaanbieders Ziggo en KPN. En de Consumentenbond die trekt hierover aan de bel.
0: En gelukkig hebben we iemand van de Consumentenbond aan de telefoon. Dat is niet zomaar iemand, dat is Mirjam de Witte. Mirjam, goedemiddag.
2: Goeiedag, de enige echte. Ja hoor, hier ben ik.
0: Ja, en je praat ons helemaal bij over die prijsverhogingen van de telecomaanbieders van Ziggo en KPN. Wat zijn nou precies de klachten eigenlijk van de klanten?
2: Ja, KPN die heeft vanaf juni 2026, dus dat is deze maand, extra veilig mobiel. En hierdoor stijgt de prijs voor veel klanten met 1 euro per maand. En Ziggo die voegt per 1 juli, dus volgende maand, de zenders ESPN 2, 3 en 4 toe aan het basispakket. En dat kost dan ook gelijk 2,50 euro per maand voor de klanten. Ja, vooral over die laatste krijgen we een hele hoop klachten. Mensen die echt gewoon er niet op zitten te wachten. Die zeggen, ik krijg nu in één keer voetbal door mijn strot geduwd. En ook Gargamel heeft gereageerd met, ik haat voetbal. Dus die heeft blijkbaar ook Ziggo. Nee, daar krijgen we zeker klachten over en veel opmerkingen.
1: Ja, maar je vraagt je natuurlijk meteen af, kan dat zomaar?
2: Ja, en dat is dus echt een zeer juridische vraag. Dat is ook iets waar onze juristen goed in zijn gedoken. En waar het allemaal op neerkomt zijn de algemene voorwaarden. Nee, die krijg je allemaal wel eens, hè, als je ergens lid van wordt, of die worden dan weer aangepast. Bijna niemand leest dat eigenlijk. Het is van dat je zegt, nou oké. Okay. Maar in die algemene voorwaarden moeten wel een aantal dingen goed geregeld zijn om prijswijzigingen om de prijzen aan te passen. Bijvoorbeeld het wijzigingsbeding. Dus daarin moet echt heel goed staan van wanneer kan iemand de prijs omhoog gooien. En dat moet niet te breed zijn, want ja, dan heeft het geen zin. Maar er moet dan heel goed in staan wanneer mag de prijs omhoog bij een dienstverlener. Mm-hmm. En ja, daar zit het hem in. Gaat dat helemaal goed? En zijn ze ook en kunnen ze zich baseren op hun nieuwe algemene voorwaarden als het gaat om prijsverhogingen die ze nu ook gelijk invoeren? Ja, dat zijn dingen waar we induiken en waarvan we denken, is dat allemaal wel eerlijk? En waarover we in gesprek willen met KPN en Ziggo.
0: Ja, maar nu zou je ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld bij KPN, er komt ons een eurotje bij in de maand.
2: Ja.
0: Ja, waar hebben we het over? 1 euro per maand extra.
2: Ja, klopt. Het is inderdaad 1 euro. En toch zegt KPN zelf ook van, hey, je mag opzeggen als je het hier niet mee eens bent. Maar het is iedere keer wel weer een prijsverhoging voor klanten die er al langer zijn. En en als je dan nieuw klant wordt, dan krijg je korting en dan krijg je een welkomstcadeau. En je krijgt van alles en nog wat. Maar jij als loyale klant krijgt iedere keer weer een verhoging erbovenop. Wij noemen dat ook bij de Consumentenbond een loyaliteitsboete. En dat vinden we gewoon niet eerlijk.
1: Ja, ik zit al 17 jaar bij Ziggo. Ik moest nu ook weer bij gaan betalen omdat mijn wifi niet zo... Er werd elke keer verstoord door de wifi van de buren. Moest ik versterkers erbij. Dat was dan ook iets van een paar euro per maand extra weer.
2: Ja, doe maar. Ja. Ja, dan ga je dat er weer bij. Nou, je kan straks wel ook voetbal kijken, lekker.
1: Ja, daar heb ik dan iets minder problemen mee. Okay. Want ik denk, ja, dan kan ik de hele Nederlandse competitie een beetje volgen. Dat is wel leuk. Maar ik vind het wel brutaal gewoon.
2: Ja, dat snap ik. Ja, en dat snap ik. En dat vinden veel mensen die dit overkomt. Ja, overkomt. Gewoon ook dat het in één keer krijg je dat er allemaal bij. En je krijgt ook vaak een inflatiecorrectie. Dat is ook iets wat elk jaar zo'n beetje wel gebeurt. Maar als dat goed in de algemene voorwaarden staat, dan is dat ook prima. Dan is dat geen reden tot opzegging. Maar het is wel weer een verhoging en zo blijft het doorgaan.
0: Ja, maar wat is nou de tip voor mensen die nu zeggen van, ja, ik wil dat niet, die verhoging, want ik wil die extra voetbalzenders niet hebben?
2: Ja, moet je echt even goed kijken of je kunt opzeggen. Het is natuurlijk ook heel lastig, dat is weer een ander punt, dat het ook weer lastig is, waar moet je dan heen? Want KPN en Ziggo hebben echt een heel groot deel van de markt in handen. Dus dat punt zien wij ook bij de Consumentenbond. En wat kun je doen als klant? Je kunt inderdaad kijken van, wat kan ik doen met die verhoging? In ieder geval Ziggo heeft gezegd, voor bestaande klanten zolang hun contract loopt, betaal je het niet die €2,50. Dus krijg je €2,50 korting. Nou, dat is allemaal wel heel erg netjes en aardig. Maar ja, daarna gaat het abonnement gewoon door. Je moet gewoon goed even naar je eigen abonnement kijken en bedenken van wat kan ik hiermee en wat vind ik eigenlijk allemaal redelijk.
1: Oké, nou, en jullie gaan nog in gesprek, geloof ik dus.
2: Klopt. Verder. Ja, wij gaan sowieso in gesprek met KPN en Ziggo over deze prijsverhogingen en wat er en of die eigenlijk wel kloppen, juridisch.
1: Ja, heel goed. Nou, we wachten het dan af. Dankjewel. Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Tot de volgende keer.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een visser uit Urk moet 8 jaar en 6 maanden de cel in. De rechtbank veroordeelde Andries K. voor het uitlokken van een poging tot ontvoering en afpersing van een man uit Diemen, medeplichtigheid aan de invoer van 261 kilo cocaïne, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De straf is bijna 3-dubbele van de 3 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Of K. in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. Klanten van een grote hondenopvang in Almere maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. De gemeente liet onlangs weten het huurcontract van Animal Care niet te verlengen. Dat loopt in maart af. Dat betekent dat hondeneigenaren de dagopvang voor hun viervoeters zien verdwijnen. Ze doen, samen met de eigenaren van de opvang, een beroep op de Almeerse gemeenteraad om mee te denken over een alternatief. Treinen op de Flevolijn en Hanselijn in Flevoland krijgen volgend jaar een lijnnummer. Dat kondigt de NS aan. Het is onderdeel van een landelijk plan. Lijnnummers zijn nu al gekoppeld aan bussen, trams en metro's. En in het buitenland doen ook treinen daaraan mee. Dat moet nu ook in Nederland gaan gebeuren. De Intercities en Sprinters krijgen de letters IC en S gecombineerd met nummers. En dat moet het reizen makkelijker maken. En in Almere dreigt zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere stad. Woningcorporatie Goede Steden stapte naar de rechter omdat buren al jaren klagen over overlast en criminelen die in en rond de woning rondhangen. Eind november werden 2 gewapende overvallers in zijn huis aangetroffen, kort na een overval op City Juwelier in Almere. Maar de huurder zegt nergens van te hebben geweten. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Al dit nieuws rustig nalezen, dat kan op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. Een groep van 16 fietsers zou zijn aangereden door een auto op een provinciale weg. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Ook zo'n 500 supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Eerder werden ook andere Afrikaanse voetbalfans al geweigerd.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan toe en zo nu en dan kan er een bui vallen. Tegen de avond volgt uit het westen een gebied met regen. Vanavond en vannacht blijft het dan ook regenachtig bij 13 graden. En morgen is er veel bewolking en van tijd tot tijd valt regen. De temperatuur loopt dan op naar 17 of 18 graden.
13: Dankjewel, dan krijg je de situatie op de weg op de A28. Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet, 5 minuten. De N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo, 7. En op diezelfde N-weg, de N303 dus, maar dan tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten op onthoud. En op de N305 ook nog wat vertraging. Almere-Dronte tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk, 8 minuten stilstaan. En flitsers, die zijn er niet gemeld in Flevoland.
10: De Almeerse muzikante Joy Schouten die heeft de Urban Bites Open Call gewonnen. Nou, ging je dat allemaal te snel, dan zou ik gewoon even achterover gaan leunen. Een bakkopje thee misschien erbij. En dan hoor je er straks alles over in Studio Flevoland.
13: Is koffie ook goed?
10: Ja hoor, als het maar warm is.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Crew and the Gang doet het altijd goed. Een van de vele liedjes die ze hebben uitgebracht heet Ladies Night. En die hoorde je net bij Flevoland. Het is 4:07.
1: De Almeerse muzikante Joy Schouten die heeft een wedstrijd gewonnen. Namelijk de Urban Bites Open Call 2026. Met haar muzikale project Chew on This. Kou op dit, is het een beetje als ik het vertaal. Vertegenwoordigt zij Almere in een internationaal programma dat 6 Europese steden met elkaar verbindt.
0: En Chew on This gaat niet over kauwgom, nee, het gaat over voedselverspilling. Joy is nu bij ons. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Nou, allereerst natuurlijk moeten we je feliciteren met de prijs die je hebt gewonnen.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat is het voor prijs? Waar bestaat het uit?
2: Ja, nou, ten eerste was het voor mij ook een supergrote verrassing. Dus ik ben het nu nog allemaal aan het uitvinden wat het allemaal precies inhoudt. Maar wat het eigenlijk is, het is inderdaad, nou ja, zoals je uitlegt, zo'n project over food sustainability. En wat ik heb gewonnen is een grant waarmee ik een EP kan maken. En ik heb gewonnen dat ik naar masterclasses mag in Lissabon. Dus ja, dat is natuurlijk, was voor mij echt een enorme verrassing.

0: Door gemeente Almere van joh, wij willen graag een inzending doen voor dit project, voor Urban Bytes. En ja, ze had het natuurlijk wel aan mij voorgesteld, want ze dacht van joh, dit is helemaal in jouw straatje, vind je dat wat? Ik zeg van ja, hartstikke leuk. Maar ja, ik wist toen nog echt niet dat ik daarvoor inderdaad naar Lissabon ging en weet ik veel wat allemaal. Dat wist ik niet. Maar ja, super gaaf natuurlijk.
1: Ja, je hebt het gered met jouw muzikale project Chew on This. Het gaat dus over voedselverspilling. Waarom wilde je daar muziek over maken?
0: Ja, nee, het is natuurlijk. Het past heel erg in mijn straatje. Want ik heb mijn vorige album Money Where My Mouth Is. Dat gaat over. Ik zeg altijd, dat gaat over dieren en mensen die voor hen opkomen. En ik ben zelf ook veganist. En ik vind dat heel erg belangrijk. Dierenrechtenactivisme. En dat zit natuurlijk heel erg op één lijn met voedselverspilling. Dus zodoende. Dat ze dachten dat, hey, daar hebben we er eentje van. Die kunnen we mooi inzenden voor dit project.
2: Ja, want ja, kijk, andere zangers die maken liedjes over de liefde of liefdesverdriet. Hè? Ook een heel groot genre is dat. Ja. Maar jij wil dus echt die maatschappelijke thema's, dat wil je bezingen.
0: Ja, het is niet dat ik nooit over dat soort persoonlijke items ook schrijf. Maar het is meer van, dit is voor mij het thema geweest waarmee ik echt mee naar buiten wilde. Want eerst, ik zat gewoon op een zolderkamertje. En ik zat tegen, mijn duif Linda. Voor mensen die dat weten, er zat een duif buiten mijn raam. En dat is de enige die mijn muziek hoorde eigenlijk. En voor de rest vond ik het ook eigenlijk een beetje te eng. En voelde ik niet echt die drang om ermee naar buiten te komen. En dat was ook helemaal prima. Maar toen ik hier meer over ging schrijven en mijn frustratie ook en mijn gevoelens die ik daarbij had, daar muzikaal ging uiten, toen had ik zoiets van ja, hier wil ik eigenlijk toch wel iets mee gaan doen. En ermee naar buiten gaan.
1: Ja, maar hoe kun je nou liedjes schrijven over voedselverspilling? Ik bedoel, dat is een. Ja, je kunt vertellen, je moet je klikjes niet weggooien bijvoorbeeld. Maar daar heb je niet meteen een nummer van, natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, het is inderdaad, we zijn de nummers nog aan het schrijven. En het is inderdaad, ja, het is net als met. Ik schrijf ook bijvoorbeeld soms dingen op opdracht. En ik vind het juist leuk om een beetje een moeilijk onderwerp te krijgen. Dat je denkt van ja, hoe moet je daar nou een nummer over schrijven? Ja. Bijvoorbeeld een tijdje geleden was ik ook hier met een nummer over tulpen. Toen ik voor het eerst die opdracht kreeg, wist ik mijn god niet wat ik er nou mee moest. Ja. Ik had er zoiets van ja, tulpen, ja, wat doe je ermee? En op een gegeven moment dan, je koudt er even op, om het maar even zo te zeggen. En op een gegeven moment dan komt er wel iets naar boven. Iets van een historisch evenement of iets, een onderwerp wat ermee te maken heeft. Of een bepaald gevoel wat het bij je oproept. En dan vloeit het op een gegeven moment wel.
2: Ja, nou ben je bezig dus met die 5 nummers die op die EP moeten komen. Wanneer gaat het dan voor het grote publiek in première?
0: Ten eerste komt er ik moet het presenteren, zeg maar. Ik ben even de naam van het evenement kwijt. Oh, wat stom.
2: Maar komen er zo wel. Ik ga het even voor je opzoeken.
0: Ja, dank je. Ja. maar ik moet het dus presenteren. Dat wordt de officiële voor het eerst presentatie. En in september wordt het album of de EP wordt dan gereleased.
2: Oké. Okay. Het is. Ik ga het even. Oh, nou moet ik het ook natuurlijk weer. Even kijken, daar komt hij aan hoor. Het Connecting People Festival.
0: Dat is het. Ja.
1: Maar goed, er zit er ook nog wel wat tijdsdruk achter. Als het in september allemaal af moet zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Zomer vliegt voorbij.
0: Klopt. Ja, nou ik heb nu. Dat is het fijne van. De stichting waarbij ik nu werk, waarbij ik zit, Label in the Circle, Records. Ik heb een team om me heen. En dat zeiden ze ook meteen van joh, ik werd gebeld met van joh, je hebt gewonnen en je gaat naar Lissabon en van alles en nog wat. Ik had zoiets van wauw, geweldig. Maar wat nu? wat moet ik nou? En toen, ik belde Caroline op en ik legde het zo uit. Zei van ja, ik heb gewonnen, hartstikke gaaf, hoe nu verder? En er is eigenlijk meteen gewoon een heel team omheen ontstaan van jonge mensen die daar heel graag aan wilden meehelpen. En waarmee ik ook naar Lissabon ga. Dus ja, daar heb ik wel vertrouwen in.
2: Nou, er zijn 6 deelnemende steden uit heel Europa. Milaan, Barcelona, Brasov, het Groot Lissabon gebied en Thessaloniki. Dus die mensen kom je allemaal tegen tijdens die workshop. Hè? Heel internationaal. Ja. Hoe is je Engels?
0: Wel redelijk, denk ik. Ja. Ja, ik schrijf ook meestal in het Engels, dus dat scheelt ook. En ik werk ook heel veel in het Engels, dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Ja, maar inderdaad, ik heb ze al even mogen ontmoeten kort. En even mogen zien van wat ze allemaal doen. En het ziet er allemaal hartstikke gaaf uit. Ik ga niks verklappen. Mm-hmm. Maar het zijn inderdaad, we hadden een korte Zoom-call. Waarin iedereen even ging laten zien van kijk, dit was mijn idee waarmee ik gewonnen heb. Nou ja, fantastisch.
2: En als je zo je kansen inschat?
0: Mijn kans inschat?
2: Nou, dat je zegt dat je. Ja, je wil natuurlijk ook opvallen met dit. Heb je dan een bijzondere insteek gevonden?
0: Ik ben wel de enige muzikant. Dus misschien is dat dan een beetje mijn niche. Want het zijn natuurlijk hele verschillende projecten wat iedereen heeft.
2: Ja. Nou goed.

0: in september, zaterdag 5 september, kunnen we het allemaal gaan beluisteren. Want dan sta je dus inderdaad op dat Connecting People Festival. Dat is dan op de Esplanade. Wanneer ga je naar Lissabon?
1: Deze maand nog. Ja, dat gaat heel snel.
2: Dan moet je snel de koffer inpakken. En de duif kan niet mee, denk ik, hè?
1: Nee, Linda die blijft lekker thuis. Die bewaakt het fort. Dat is prima.
2: Nou, we wachten het af. We zijn heel benieuwd wat er uit gaat komen. In de september horen we daar meer over. Dankjewel, Joyce Schouten.
1: Dankjewel.

0: Nieuwe muziek van Niall Horan hoorde je. Dinner Party. Dit was Shack Attack. En Down on the Street. Zometeen na 5 op de radio. Het nieuws van vandaag.
1: Ja, ik had het net al in het regio bulletin over een veroordeling van een Urker visser. Hij heeft 8 jaar cel en 6 maanden gekregen voor allerlei dingen waar hij van schuldig is bevonden. Maar het Openbaar Ministerie had in eerste instantie maar 3 jaar geëist. Dus onze redacteur Ide Klaas Kofferman, die komt zo aanschuiven om daar meer over te vertellen hoe dat is gegaan. En we hebben nog veel meer. Bijvoorbeeld natuurlijk ook weer over de directeur van Yell, Tanja Boeien, die per direct ontslagen is. Nou ja, het is genoeg om te blijven luisteren.
0: Is er ook leuk nieuws? Jazeker, want heel veel eindexamenleerlingen die kregen vandaag dat telefoontje of ze wel of niet geslaagd zijn.
1: Heb je dus eigenlijk nu verraden wat de uitkomst is van dat telefoontje?
0: Ja, dat is nog maar even de vraag. Of misschien was er iemand heel gelukkig dat hij gezakt is en dat hij op die school kan blijven.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Verlatingsangst.
0: Noem me er wel uit.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. We gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Ik denk, dat doe ik heel smooth, maar dit lukt helemaal niet. Een visser uit Urk moet 8 jaar en 6 maanden de cel in. Hij werd veroordeeld voor medeplichtigheid van de invoer van 261 kilo cocaïne, deelname aan een criminele organisatie en witwassen, en voor een poging tot ontvoering en afpersing van een man uit Diemen. En klanten van een grote hondenopvang in Almere maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. De gemeente liet onlangs weten het huurcontract van Animal Care niet te verlengen. Dat loopt in maart af. De klanten en het bedrijf hopen nu op hulp van de gemeenteraad. Zometeen meer nieuws, uitgebreid na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is redelijk rustig hoor op de weg. Wel een aantal korte vertragingen, die neem ik met je door. Ik begin op de A28, gaan we een soort Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 4 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 5 minuten stilstaan. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305, 4 minuten. De N303 dan, Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 6. En op de N305, daar sta je ook nog even stil. Almere Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk, 6 minuten op onthoud. En flitsers, die zijn er niet gemeld in Flevoland.
11: Studio Flevoland gaat door met het nieuws uit de provincie. We hebben het over een zaak tegen een urkervisser waar vandaag een uitspraak in was. En de straf viel veel hoger uit dan dat het OM had geëist. U hoort er zo meer over.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: blij. Ze mocht weer voor je zingen, Emily Sandé en Next to Me.
1: Visser Andries K. uit Urk en twee medeverdachten moeten jarenlang de cel in voor hun rol in een crimineel conflict dat eindigde met een liquidatie. De visser is ook veroordeeld voor deelname aan een drugssmokkelbende en betrokkenheid bij de beruchte drugskotter in 2017... die toen werd gesnapt met 261 kilo cocaïne aan boord. Redacteur Ide Klaas Kofferman was begin dit jaar al bij die strafzaak en hoorde vanmiddag wat de rechtbank heeft besloten. Goedemiddag, Ide.
2: Goedemiddag.
1: Ja, kun je nog even kort uitleggen waar die zaak om draait? Want ik noemde heel veel dingen.
2: Ja.
1: Maar wel, hoe zit het ook weer precies?
2: Ja, het was ook heel veel. Het was ook een zaak die 10 dagen in beslag nam met 4 verdachten. In de basis gaat het om de moord op Vincent Jalink. Dat was een ondernemer, maar ook eigenlijk een criminele ondernemer uit Diemen. Die op 27 mei 2016 is vermoord voor de ogen van zijn zoontje. Nou ja, dan gaat de politie natuurlijk kijken van waarom is hij vermoord? Wat kan daarachter hebben gezeten? En wie is dan de opdrachtgever? Naast natuurlijk de mensen die het uiteindelijk hebben uitgevoerd. Ze kwamen uiteindelijk uit bij Andries K., een visser uit Urk. En die had geld gegeven aan Jalink om te investeren. Begin dit jaar zei Andries K. dat dat ging om appartementen in Marokko. Dat zou Jalink investeren, 2 miljoen. En dan zou K. daar natuurlijk de vruchten van plukken. Alleen dat geld dat verdween. En K. die heeft toen eigenlijk een opdracht gegeven aan 2 medeverdachten. Koste wat kost, ik wil dat geld natuurlijk gewoon terugkrijgen. Doe daar wat mee. In eerste instantie was het de bedoeling om Jalink te ontvoeren. En dan af te persen, zodat hij gedwongen werd om het geld terug te geven. Nou, een jaar later is dat hele plan nooit tot stand gekomen. En in 2016 is hij dus vermoord. En begin dit jaar heeft K. dus een aantal dingen toegegeven. Dus dat Jalink geld van hem had, gestolen eigenlijk. En dat hij dus wel had gewild om dat geld terug te krijgen, maar hij had natuurlijk nooit die moord gewild op Jalink.
1: Ja, maar waar is hij dan nu precies van veroordeeld? Van veroordeeld?
2: De rechter die heeft hem veroordeeld voor een poging tot uitlokking van ontvoering. Dus dat je eigenlijk een ontvoering aan het voorbereiden bent. Dus dat is best juridisch. Maar goed, dat was wel een hele schakel natuurlijk in het proces, waardoor Jalink uiteindelijk echt werd vermoord. Dus daar is de Ukkervisser dan voor veroordeeld. Daarnaast ook voor deelname aan een criminele organisatie, wat hij eigenlijk ook wel toegaf begin dit jaar. En betrokkenheid bij die beruchte drugskotter en dan ook nog daarnaast witwassen.
1: Ja, en dan moet hij heel lang de cel in. Hoe lang?
2: Ja, dat is 8,5 jaar. Dus 8 jaar, 6 maanden. Dat was meer dan ze eigenlijk hadden verwacht.
1: Ja, zit al niet eens voorwaardelijk meer in. Dit is het gewoon.
2: Dit is het inderdaad. Het verrassende is dat het OM begin dit jaar slechts tussen haakjes dan 3 jaar cel had geëist. Die hadden waarschijnlijk omdat het wat langer geleden was, dat Andries K. toch een deel van zijn betrokkenheid daarin erkend heeft, hadden zij gedacht van, nou, dan gaan wij wat laag inzetten en hoeft hij niet heel lang de cel in voor ons.
1: Ja, maar de rechter dacht, ja, die straf die is dan niet hoog genoeg.
2: Nee, en dat had eigenlijk te maken met wat zij uitlegde als rechtsongelijkheid. Ze zei, de andere betrokkenen bij die drugskotterzaak, die hebben ook jarenlange celstraffen gekregen, tot 5 jaar. Als zij voor 1 zo'n zaak al 5 jaar krijgen, dan zou het niet uit te leggen zijn dat Andries K. voor 4 zaken eigenlijk slechts 3 jaar zou krijgen. Dus toen kwam 8,5 jaar uit de bus.
1: Ja, gaat die Andries K. nu in hoge beroep?
2: Ik heb het even gecheckt bij zijn advocaat. En die gaf ook al meteen aan in een reactie dat dit een forse tegenvaller was. Dat hij samen met de OM eigenlijk had gehoopt op een beetje clementie bij de rechter voor een goede proceshouding. En hij sloot eigenlijk af met, in een hoger beroep hebben wij dus op dit moment niks te verliezen.
1: Ja, zit hij eigenlijk vast nu?
2: Nee, dat is het enige wat dus niet meteen hoefde. Als iemand op vrije voeten is en dan wordt veroordeeld tot een celstraf. In sommige gevallen dan wordt er eigenlijk meteen besloten tot ingevangenneming. Dus dan moet iemand, dan wordt hij eigenlijk door de politie opgehaald. Daar zullen nu dan eigenlijk afspraken over worden gemaakt. Maar als er ook een hoger beroep aankomt, ja, dan moeten we dat natuurlijk eerst nog afwachten voordat hij eventueel echt de cel in kan gaan.
1: Redacteur Ide Klaas Kofferman, dankjewel.
0: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag, Wouter.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hebben we de paraplu nog nodig als we vanavond op pad gaan?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Wat gaat er allemaal vallen?
3: Ja, er trekt een flink regengebied over vanavond. Nou, op dit moment zien we een paar buien richting de Noordoostpolder. Elders is het nu overwegend droog. Maar dat regengebied, ja, dat komt er wel aan. En vooral de eerste uren vanavond zal het behoorlijk nat gaan worden. Nou, ja. Vannacht wordt het dan langzaam weer wat droger. Het zal af en toe nog wel een beetje blijven regenen. Maar de echt grote hoeveelheden zijn dan wel voorbij. En veel kouder dan 12 graden wordt het vannacht niet.
1: Nou, wordt het morgen wel wat warmer? Zit die temperatuur een beetje in de lift, is de vraag eigenlijk.
3: Nee, totaal niet. Nee, want we hebben nog steeds morgen te maken met bewolking en af en toe regen. De meeste regen is denk ik bestemd voor de namiddag en morgenavond. Overdag is het ook nog wel eens af en toe droog. Maar de zon gaan we denk ik niet zien, hoor. En daardoor ook geen hogere temperaturen dan een graad of 18. Er staat ook nog eens een keer een stevige westenwind. Maar de dagen daarna, met name volgende week, gaat het echt wel duidelijk veranderen.
1: Oh, daar zijn we benieuwd.
3: Ja, het weekend eerst nog een enkele bui met een graad of 18. Maar volgende week draait die wind naar het zuiden. Dan komt er een enorme hoeveelheid warme lucht vanuit Zuid-Europa, Europa eigenlijk binnen. En ik denk dat dat ons ook wel gaat bereiken. En dat betekent in de loop van volgende week steeds meer zon. En uiteindelijk ook waarschijnlijk zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden.
0: Oh, zo. Nou goed.
1: Nou, dan moeten we ons daar weer op voorbereiden.
3: Ja.
0: Kunnen we daar weer over klagen dat het heet is.
1: Dat het warm is. Ja. Het is ook nooit goed hier.
3: Dat krijg je dan weer, ja.
1: Nou, Wouter, dank je wel weer. En eet smakelijk zometeen.
3: Dank je wel, jullie ook.

0: er zijn maar een paar nummers die door Nederlanders zijn gemaakt die ook uiteindelijk in de Billboard 100 zijn terechtgekomen. En daar was er deze eentje van. Ik heb het natuurlijk over de Amerikaanse hitparade. Dat was Shocking Blue met Venus.
1: Yel-directeur Tanja Boeye is ontslagen naar grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de directeur en ze was al geschorst. En dat onderzoek bevestigt eerdere beschuldigingen van intimidatie, bedreiging en vernedering. Wethouder Tjeerd van der Zwan van Lelystad noemt het ontluisterend.
2: Ja, het is een onafhankelijk onderzoek, maar ik vind het een ontluisterend onderzoek. Als je ziet wat de medewerkers van Yel eigenlijk allemaal voor de kiezer hebben gekregen. Intimidatie, kleinering, aangezet tot zwart maken van andere organisaties, verdelen en heers. Het is echt een heel onveilig klimaat. Elke bladzijde van het rapport dat laat zien dat daar echt verdelen heers en een hele onveilige werkcultuur was.
3: Het ontslag van Boeye is een nieuw hoofdstuk in een langlopend conflict tussen de gemeente en de jeugdzorgorganisatie Yel in Lelystad. Er zijn al jaren signalen dat het niet goed loopt binnen de jeugdzorg. En die zijn volgens een eerder onderzoek ook te wijten aan de bestuurder. Al in 2023 krijgt de gemeente het advies om Boeye te ontslaan. Maar concrete stappen blijven uit.
2: Ja, je moet gewoon constateren als je terugkijkt, ik heb het ook al eerder gezegd, dat de gemeente daar gewoon heeft weggekeken. En dat heeft ook zijn oorzaak in het feit dat, het rapport zegt dat ook, dat ook niet alles naar het voltallige college ging. En dat er hier ook een bestuurder zat, hè? Het rapport spreekt daar ook even van, die ja, ook dingen...
4: Wethouder Messelink hebben we het dan over.
2: Ja, die bestuurder die ook dingen achterhield en niet deelde met het college.
3: Uit het onderzoek van de gemeente blijkt ook dat Lelystadse gezinnen en kinderen structureel cruciale zorg is ontzegd door de beslissingen van Yel. Zo heeft de organisatie geregeld goed onderbouwde zorgaanvragen geweigerd. Tegen het advies van zorgprofessionals in. Alleen omdat Boeye niet wilde samenwerken met sommige jeugdzorgaanbieders. De gemeente wijt de lange wachtlijsten op de jeugdzorg dan ook grotendeels aan het wanbestuur van de directeur.
2: Kijk, als je in het rapport leest dat de directeur ook als zorgprofessionals zelf anders adviseerde, zei van nee, maar alleen maar deze twee organisaties verder wijzen wij niks toe. Ja, dan moet je constateren dat daar ook geen recht is gedaan aan de hulpvraag van ouders en kinderen. En dat daar toen ook natuurlijk wachtlijsten zijn ontstaan. Dat is onmiskenbaar. Maar nader onderzoek zal natuurlijk moeten uitwijzen in hoeverre dat ook echt daadwerkelijk tot schade heeft geleid.
4: U geeft aan om aandacht te gaan besteden aan herstel van vertrouwen. Hoe wilt u dat gaan doen?
2: Nou, om te beginnen door door dit rapport echt helemaal openbaar te maken. Zodat mensen ook kunnen zien, er wordt wat aan gedaan. En ik wil ook tegen de medewerkers zeggen, u bent gehoord en gezien in uw klachten. En wij staan naast u. Dus mochten er nog allerlei vervolgzaken komen, de gemeente staat bij u. Wij zien het.
1: Je hoorde wethouder Tjeerd van der Zwan van de gemeente Lelystad.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
4: Ik heb een superpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een visser uit Urk moet 8 jaar en 6 maanden de cel in. De rechtbank veroordeelde Andries K. voor het uitlokken van een poging tot ontvoering en afpersing van een man uit Diemen. Medeplichtigheid aan de invoer van 261 kilo cocaïne. Deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De straf is bijna het driedubbele van de 3 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Of K. in hoger beroep gaat, dat is nog niet bekend. Klanten van een grote hondenopvang in Almere maken zich zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. De gemeente liet onlangs weten het huurcontract van Animal Care niet te verlengen. Dat loopt in maart af. Dat betekent dat hondeneigenaren de dagopvang voor hun viervoeters zien verdwijnen. Zij doen, samen met de eigenaren van de opvang, nu een beroep op de Almeerse gemeenteraad om mee te denken over een alternatief. Treinen op de Flevolijn en Hanselijn in Flevoland krijgen volgend jaar een lijnnummer. Dat kondigt de NS aan. Het is onderdeel van een landelijk plan. Lijnnummers zijn nu al gekoppeld aan bussen, trams en metro's. In het buitenland ook aan treinen. En dat moet nu ook in Nederland gaan gebeuren. De Intercity's en Sprinters krijgen de letters IC en S gecombineerd met nummers. En dat moet het reizen makkelijker maken. En een Almeerder dreigt zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere stad. Woningcorporatie Goede Steden stapte naar de rechter omdat buren al jaren klagen over overlast en criminelen die in en rond de woning rondhangen. Eind november werden 2 gewapende overvallers in zijn huis aangetroffen, kort na een overval op de Cityjuwelier in Almere. De huurder zegt daar niet van geweten te hebben. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws. Kijk ook op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Een statenlid van de PVV in Noord-Holland heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Hij reed in op een klimaatactivist bij een Extinction Rebellion demonstratie. Het OM had een straf van 180 uur geëist. De supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans de reis moeten annuleren.
11: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen en dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen. Maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven. Met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
12: Dankjewel Wouter voor de update. De verkeersinformatie dan op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen afrit Soest en Hilversum-Noord, 8 minuten. Op diezelfde A1, maar dan tussen knooppunt Diemen en Naarden... 5 minuten op onthoud. Dan de A9, daar is ook iets aan de hand. Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amsterdam-Zuidoost. Daar staat zo'n 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Dat heeft ermee te maken dat de rechte rijstrook dicht is... vanwege een ongeluk eerder vanmiddag. Dan de A27, Almere-Gorkum, voor knooppunt Lunette, 5 minuten. En op de N303, daar vind je de laatste vertraging. Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 4 minuutjes stilstaan. En er is een snelheidscontrole gezien op de A6, Joure-Emmeloord, bij Vollinga, net in Friesland. Bij hectometerpaal 299,4.
9: Kan de vlag vandaag uit? Dat is een vraag die duizenden middelbare scholieren zich moesten stellen. Want ze kregen wel of niet een telefoontje of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En wij waren bij zo'n telefoontje en zometeen hoor je hoe dat is afgelopen.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Madness met Our House. Het is 6:08. We gaan door met het nieuws.
1: Het was een behoorlijk spannende dag vandaag voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Want vandaag kregen de eerste groepen te horen of ze geslaagd waren of niet. Zo ook Delicia, die op Porteum in Lelystad zit. Die vanmiddag best wel een beetje zenuwachtig was toen Patrick Takkenberg van die school haar belde.
2: Het is 2:00. Waarom word ik niet gedaan? Hij belt.

0: Hè? Ja, klopt.
1: Er kwam echt een oase van vreugde vrij.
0: Ja. Ik ben echt blij dat ik ben geslaagd.
1: Ja.
2: Ook voor mentor Patrick Takkenberg is het een bijzondere dag. Vertelt hij vanochtend nog voordat hij het lijstje met leerlingen gaat bellen.
3: Ja, spannend. Heel erg spannend. Ja, ik ben zelf ook best wel gespannen. Dus altijd afvragen hoe het gaat lopen, hè? Dus ja.
4: Hoeveel moet u er bellen?
3: Het zijn er in totaal 14. Ik mag 14 leerlingen zometeen gaan bellen met de uitslag.
2: Delicia was de eerste die hij belde. Haar ouders zijn natuurlijk blij en trots.
5: Ik ben heel trots op haar geweest, altijd. En vandaag heeft dat dan... Sorry. Ja, ik kan niet praten.
1: U bent heel trots.
6: Ik had wel verwacht. Dat 80% was ik zeker van.
2: En intussen werkt de mentor met de collega het lijstje af. Het is een bijzonder jaar voor deze klas.
4: Ja. En groot nieuws, hè? Want ze zijn allemaal...
3: Ja, ik heb een klas met 100% geslaagden. 100%, dat is echt fantastisch.
0: Nou, ik ga vanaf met mijn familie gaan we gewoon hier thuis gaan we gewoon een feestje bouwen. Ja.
6: Ga zo meteen een biertje pakken, barbecue, noem maar op.
7: Nou, lekker barbecue en een biertje misschien wel. Of lekker glasje cola voor Delicia.
8: Was jij ook zo blij toen je geslaagd was?
7: Nou, ik had het wel een beetje verwacht. Ja, stom, hè? Maar het vervelende bij mij op de middelbare school was dat je alleen gebeld werd als je was gezakt. Mm. Dus dan zit je de hele tijd tot zo'n beetje 5:00 PM in spanning van gaat die telefoon wel of niet? En dan weet je uiteindelijk van nou, ze gaan nu toch niet meer bellen, dan zal ik wel geslaagd zijn, maar dan weet je nog niet zeker.
8: Nee, dat had ik ook. Alleen maar gebeld worden als je gezakt was. En ik dacht, hij is me vergeten te bellen.
7: Ja.
8: En toen ging ik naar school en toen is mijn vader meegegaan als mentale ondersteuning. Die is buiten blijven wachten in de auto. Terwijl ik dan naar binnen ging om al die cijfers op te halen. En toen kwam ik terug en toen was het definitief en toen was ik wel echt super blij.

0: Veel mensen kunnen dit liedje inmiddels wel meezingen. Taylor Swift, ja, jij kon het al vanaf het begin natuurlijk.
1: Ja, ze zat vannacht bij de vierde wedstrijd van de Knicks tegen de Spurs. Dat is de NBA-finale. Dat bestaat uit, je moet je 4 op rij winnen en dan heb je hem gewonnen. De Knicks hadden dit keer gewonnen. Die staan nu op 3-1 voorsprong. En Taylor Swift zat daar op de eerste rij met 2 vriendinnen die ook muziek maken. Ja. En ze had een heel grappig shirt aan. Ze had de Knicks, dat spel je K-N-I-C-K-S... En zij had een shirt met Stevie Nicks. Dat had op zijn niks geschreven. En zo hadden al die vriendinnen zo'n woordspeling erop. Dat was hartstikke grappig.
0: En wat was dat nou voor wedstrijd?
1: Nou, het is de NBA-finales. Van
0: NBA?
1: Dat is basketbal.
0: Oh, dat is basketbal. Ja, zo sportief ben ik.
1: Nee, het is de Amerikaanse basketbalcompetitie. Animal Care in Almere. Dat is een hondenopvang. Maar het huurcontract van die opvang wordt niet verlengd door de gemeente. Bij de eigenaren zijn grote zorgen ontstaan over het voortbestaan. En die zorgen zijn ook bij de klanten van het bedrijf. Want waar moeten zij straks met hun honden naartoe? Ze vragen de gemeenteraad om een oplossing. Je hoort klant Helene van den Wijngaard en ook klant Pamela Menzo.
2: En ik hoorde het en ik dacht echt, ik heb geen idee hoe ik dat moet gaan oplossen als zij dichtgaan.
3: Ja, eigenlijk gewoon shock. Onbegrip. Ik snap het ook helemaal niet.
4: Animal Care Almere is een bedrijf dat dagopvang biedt voor honden. Hondeneigenaren kunnen hun viervoeters 's ochtends daar brengen en aan het eind van de dag weer ophalen. Een ideale situatie voor mensen die moeten werken. Zoals Pamela Menzo en Helene van den Wijngaard.
3: Dit is een voorziening die zo belangrijk is in Almere en zo eigenlijk uniek. Zij zijn er begonnen. Nu zijn er andere bedrijven die hebben een dergelijk concept bedacht. Maar tegen prijzen die wij niet kunnen betalen. En ik snap het gewoon niet. Kijk naar wat hier is. Het is een echt hondenparadijs.
2: Dit is eigenlijk een plek waar je 's ochtends je hond brengt. Je rijdt door naar je werk. En je komt hem 's avonds weer ophalen. Net alsof het een dagverblijf voor kinderen is. Ja, dat stelt mij wel in staat om fulltime te werken en dat ik met een gerust hart de hond achterlaat. En als ik hem thuis laat, ja, dan gaat hij blaffen en huilen en dan kan ik niet tot 5 uur werken.
4: Zo'n 10 jaar geleden werd Animal Care Almere door voormalig wethouder Frits Huis feestelijk geopend. De eigenaren, moeder Linda en haar dochter Dominique, hebben een huurovereenkomst tot 31 maart volgend jaar. De ondernemers zeggen verrast te zijn toen ze een mail kregen waarin staat dat het huurcontract niet wordt verlengd, omdat de gemeente het terrein nodig heeft voor andere doeleinden.
5: Dit was een contract voor 10 jaar. En in het contract staat zelfs vermeld dat er een mogelijkheid is tot verlenging. Dus we waren onaangenaam verrast.
6: Dit had u niet verwacht?
5: Dit hadden wij zeker niet verwacht, omdat wij een goedlopend bedrijf zijn. Wij zijn al vanaf 2021 in gesprek met de gemeente. Weliswaar toen de tijd andere ambtenaren. Omdat wij hier een hondenpension wilden gaan starten. En die gesprekken waren al zo ver gevorderd dat wij al een aannemer in de arm hadden met bouwtekeningen en dergelijke. Dus de gemeente was op de hoogte dat wij al wilden doorgroeien hier. Dus dan is de klap des te harder dat je natuurlijk een mail krijgt dat het contract niet verlengd wordt.
6: En nu, wat zegt de gemeente? Is er een oplossing?
5: Nee, de gemeente houdt zich heel stil. Dat is frustrerend.
7: Ik denk altijd wel in oplossingen en niet in doemdenken, want overal is een oplossing voor. Is het niet linksom, is het rechtsom, maar ons bedrijf kan gewoon niet verdwijnen.
1: Ja, dat zei Dominique Roeleveld. Zij, haar moeder Linda en hun klanten hebben de gemeenteraad nu benaderd in de hoop dat de huurovereenkomst wordt verlengd. Omroep Flevoland heeft meerdere keren om een toelichting gevraagd aan de gemeente, maar die heeft nog niet gereageerd.

0: Midnight Oil and the Bats Are Burning. Het is 5:07 inmiddels.
1: Hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Dat meldt NUFIC, de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaren geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten, zegt NUFIC.
2: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien. Terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
1: Ja, vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt is niet duidelijk.
0: Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Het is voor het eerst dat een paus de eilanden bezoekt, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk stond deze reis op het lijstje van paus Franciscus. Maar ja, zijn gezondheid verslechterde voor hij kon gaan. En vandaar dat paus Leo de 14e nu gaat. Het hoofdthema op de eilanden is migratie. Een onderwerp dat paus Leo aan het hart gaat. Hij doet 2 eilanden aan en zal niet alleen 2 grote openluchtmissen houden. Maar vandaag ontmoet hij ook migranten. Die de afgelopen tijd zelf met houten boten de dodelijkste migratieroute ter wereld hebben overleefd.
0: Want migratie is een thema dat de Spaanse politiek de afgelopen maanden verdeelt. De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. En dat zou betekenen dat de conservatieve rechtse Partido Popular de kans geven om de grootste te worden daar.
1: De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt. Allemaal naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt namelijk een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. In de raadsvergadering van gisteravond werd duidelijk dat de 5 waren opgestapt, vertelt de verslaggever van het dagblad De Gelderlander.
4: Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar ja, toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden teruggetrokken.
1: En er zit ook nog een waarnemend burgemeester. En die gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet.
0: En de uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. En die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
5: Inderdaad, naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien we eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
0: En als de uitstoot te hoog is, dan wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt er nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een visser uit Urk moet 8 jaar en 6 maanden de cel in. De rechtbank veroordeelde Andries K. Met een straf bijna 3 keer zoveel als dat het Openbaar Ministerie had geëist. Of K. in hoger beroep gaat, is niet bekend. En klanten van een grote hondenopvang in Almere maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. De gemeente liet onlangs weten het huurcontract van Animal Care niet te verlengen. Dat loopt in maart af. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang. Een paar files vallen daarop. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Almere richting Utrecht. Voor knooppunt Eemnes 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Den Dolder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Studio Flevoland gaat door met het nieuws uit de provincie. We hebben het over een zaak tegen een urkervisser waar vandaag een uitspraak in was. En de straf viel veel hoger uit dan dat het OM had geëist. U hoort er zo meer over.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Visser Andries K. uit Urk en twee medeverdachten moeten jarenlang de cel in voor hun rol in een crimineel conflict dat eindigde met een liquidatie. De visser is ook veroordeeld voor deelname aan een drugssmokkelbende en betrokkenheid bij de beruchte drugskotter in 2017... die toen werd gesnapt met 261 kilo cocaïne aan boord. Redacteur Ide Klaas Kofferman was begin dit jaar al bij die strafzaak en hoorde vanmiddag wat de rechtbank heeft besloten. Goedemiddag, Ide.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kun je nog even kort uitleggen waar die zaak om draait? Want ik noemde heel veel dingen.
1: Ja.
0: Maar wel, hoe zit het ook weer precies?
1: Ja, het was ook heel veel. Het was ook een zaak die 10 dagen in beslag nam met 4 verdachten. In de basis gaat het om de moord op Vincent Jalink. Dat was een ondernemer, maar ook eigenlijk een criminele ondernemer uit Diemen. Die op 27 mei 2016 is vermoord voor de ogen van zijn zoontje. Nou ja, dan gaat de politie natuurlijk kijken van waarom is hij vermoord? Wat kan daarachter hebben gezeten? En wie is dan de opdrachtgever? Naast natuurlijk de mensen die het uiteindelijk hebben uitgevoerd. Ze kwamen uiteindelijk uit bij Andries K., een visser uit Urk. En die had geld gegeven aan Jalink om te investeren. Begin dit jaar zei Andries K. dat dat ging om appartementen in Marokko. Dat zou Jalink investeren, 2 miljoen. En dan zou K. daar natuurlijk de vruchten van plukken. Alleen dat geld dat verdween. En K. die heeft toen eigenlijk een opdracht gegeven aan twee medeverdachten. Koste wat kost, ik wil dat geld natuurlijk gewoon terugkrijgen. Doe daar wat mee. In eerste instantie was het de bedoeling om Jalink te ontvoeren. En dan af te persen, zodat hij gedwongen werd om het geld terug te geven. Nou, een jaar later is dat hele plan nooit tot stand gekomen. En in 2016 is hij dus vermoord. En begin dit jaar heeft K. dus een aantal dingen toegegeven. Dus dat Jalink geld van hem had, gestolen eigenlijk. En dat hij dus wel had gewild om dat geld terug te krijgen, maar hij had natuurlijk nooit die moord gewild op Jalink.
0: Ja, maar waar is hij dan nu precies van veroordeeld? Veroordeeld?
1: De rechter die heeft hem veroordeeld voor een poging tot uitlokking van ontvoering. Dus dat je eigenlijk een ontvoering aan het voorbereiden bent. Dus dat is best juridisch. Maar goed, dat was wel een hele schakel natuurlijk in het proces, waardoor Jalink uiteindelijk echt werd vermoord. Dus daar is de Urkervisser dan voor veroordeeld. Daarnaast ook voor deelname aan een criminele organisatie, wat hij eigenlijk ook wel toegaf begin dit jaar. En betrokkenheid bij die beruchte drugskotter en dan ook nog daarnaast witwassen.
0: Ja, en dan moet hij heel lang de cel in. Hoe lang?
1: Ja, dat is 8,5 jaar. Dus 8 jaar, 6 maanden. Dat was meer dan ze eigenlijk hadden verwacht.
0: Ja, er zit al niet eens voorwaardelijk meer in. Dit is het gewoon.
1: Dit is het inderdaad. Het verrassende is dat het OM begin dit jaar slechts tussen haakjes dan 3 jaar cel had geëist. Die hadden waarschijnlijk omdat het wat langer geleden was, dat Andries K. toch een deel van zijn betrokkenheid daarin erkend heeft, hadden zij gedacht, nou, dan gaan wij wat laag inzetten en dan hoeft hij niet heel lang de cel in voor ons.
0: Ja, maar de rechter dacht, ja, die straf die is dan niet hoog genoeg.
1: Nee, en dat had eigenlijk te maken met wat zij uitlegde als rechtsongelijkheid. Ze zei, de andere betrokkenen bij die drugskotterzaak, die hebben ook jarenlange celstraffen gekregen, tot 5 jaar. Als zij voor 1 zo'n zaak al 5 jaar krijgen, dan zou het niet uit te leggen zijn dat Andries K. voor 4 zaken eigenlijk slechts 3 jaar zou krijgen. Dus toen kwam 8,5 jaar uit de bus.
0: Ja, gaat die Andries K. nu in hoger beroep?
1: Ik heb het even gecheckt bij zijn advocaat. En die gaf ook al meteen aan in een reactie dat dit een forse tegenvaller was. Dat hij samen met de OM eigenlijk had gehoopt op een beetje clementie bij de rechter voor een goede proceshouding. En hij sloot eigenlijk af met, in een hoger beroep hebben wij dus op dit moment niks te verliezen.
0: Ja, zit hij eigenlijk vast nu?
1: Nee, dat is het enige wat dus niet meteen hoefde. Als iemand op vrije voeten is en dan wordt veroordeeld tot een celstraf. In sommige gevallen dan wordt er eigenlijk meteen besloten tot in gevangenneming. Dus dan moet iemand, dan wordt hij eigenlijk door de politie opgehaald. Daar zullen nu dan eigenlijk afspraken over worden gemaakt. Maar als er ook een hoger beroep aankomt, ja, dan moeten we dat natuurlijk eerst nog afwachten voordat hij eventueel echt de cel in kan gaan.
0: Redacteur Ide Klaas Kofferman, dankjewel.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Het weer krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag, Wouter.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hebben we de paraplu nog nodig als we vanavond op pad gaan?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Wat gaat er allemaal vallen?
1: Ja, er trekt een flink regengebied over vanavond. Nou, op dit moment zien we een paar buien richting de Noordoostpolder. Elders is het nu overwegend droog. Maar dat regengebied, ja, dat komt er wel aan. En vooral de eerste uren vanavond zal het behoorlijk nat gaan worden. Nou, ja. Vannacht wordt het dan langzaam weer wat droger. Het zal af en toe nog wel een beetje blijven regenen. Maar de echt grote hoeveelheden zijn dan wel voorbij. En veel kouder dan 12 graden wordt het vannacht niet.
2: Nou, wordt het morgen wel wat warmer? Zit die temperatuur een beetje in de lift, is de vraag eigenlijk.
1: Nee, totaal niet. Nee, want we hebben nog steeds morgen te maken met bewolking en af en toe regen. De meeste regen is denk ik bestemd voor de namiddag en morgenavond. Overdag is het ook nog wel eens af en toe droog. Maar de zon gaan we denk ik niet zien, hoor. En daardoor ook geen hogere temperaturen dan een graad of 18. Er staat ook nog eens een keer een stevige westenwind. Maar de dagen daarna, met name volgende week, gaat het echt wel duidelijk veranderen.
2: Daar zijn we benieuwd.
1: Ja, het weekend eerst nog een enkele bui met een graad of 18. Maar volgende week draait die wind naar het zuiden. Dan komt er een enorme hoeveelheid warme lucht vanuit Zuid-Europa, Europa eigenlijk binnen. En ik denk dat dat ons ook wel gaat bereiken. En dat betekent in de loop van volgende week steeds meer zon. En uiteindelijk ook waarschijnlijk zomerse temperaturen van rond of boven de 25 graden.
0: Nou,
2: dan moeten we ons daar weer op voorbereiden.
0: Ja. Kunnen we daar weer over klagen dat het heet is.
2: Dat het warm is. Ja. Het is ook nooit
1: dan,
2: goed hier.
1: Dat krijg je dan weer, ja.
2: Nou, Wouter, dank je wel weer. En eet smakelijk zometeen.
1: Dank je wel, jullie.

0: Jeldirecteur Tanja Boeien is ontslagen naar grove misdragingen binnen de Lelystadse jeugdzorgorganisatie. Dat laat de gemeente Lelystad weten. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de directeur en ze was al geschorst. En dat onderzoek bevestigt eerdere beschuldigingen van intimidatie, bedreiging en vernedering. Wethouder Tjeerd van der Zwan van Lelystad noemt het ontluisterend.
1: Ja, het is een onafhankelijk onderzoek, maar ik vind het een ontluisterend onderzoek. Als je ziet wat de medewerkers van Jel eigenlijk allemaal voor de kiezer hebben gekregen. Intimidatie, kleinering, aangezet tot zwart maken van andere organisaties, verdelen en heers. Het is echt een heel onveilig klimaat. Elke bladzijde van het rapport dat laat zien dat daar echt verdelen heersen en een hele onveilige werkcultuur was.
2: Het ontslag van Boeien is een nieuw hoofdstuk in een langlopend conflict tussen de gemeente en de jeugdzorgorganisatie Jel in Lelystad. Er zijn al jaren signalen dat het niet goed loopt binnen de jeugdzorg. En die zijn volgens een eerder onderzoek ook te wijten aan de bestuurder. Al in 2023 krijgt de gemeente het advies om Boeien te ontslaan. Maar concrete stappen blijven uit.
1: Ja, je moet gewoon constateren als je terugkijkt, ik heb het ook al eerder gezegd, dat de gemeente daar gewoon heeft weggekeken. En dat heeft ook zijn oorzaak in het feit dat, het rapport zegt dat ook, dat ook niet alles naar het voltallige college ging. En dat er hier ook een bestuurder zat, het rapport spreekt daar ook even van, die ja, ook dingen...
3: Wethouder Messelink hebben we het dan over.
1: Ja, die bestuurder die ook dingen achterhield en niet deelde met het college.
2: Uit het onderzoek van de gemeente blijkt ook dat Lelystadse gezinnen en kinderen structureel cruciale zorg is ontzegd door de beslissingen van Jel. Zo heeft de organisatie geregeld goed onderbouwde zorgaanvragen geweigerd. Tegen het advies van zorgprofessionals in. Alleen omdat Boeien niet wilde samenwerken met sommige jeugdzorgaanbieders. De gemeente wijt de lange wachtlijsten op de jeugdzorg dan ook grotendeels aan het wanbestuur van de directeur.
1: Kijk, als je in het rapport leest dat de directeur ook als zorgprofessionals zelf anders adviseerde, zei van nee, maar alleen maar deze twee organisaties verder wijzen wij niks toe. Ja, dan moet je constateren dat daar ook geen recht is gedaan aan de hulpvraag van ouders en kinderen. En dat daar toen ook natuurlijk wachtlijsten zijn ontstaan. Dat is onmiskenbaar. Maar nader onderzoek zal natuurlijk moeten uitwijzen in hoeverre dat ook echt daadwerkelijk tot schade heeft geleid.
3: U geeft aan om aandacht te gaan besteden aan herstel van vertrouwen. Hoe wilt u dat gaan doen?
1: Nou, om te beginnen door dit rapport echt helemaal openbaar te maken. Zodat mensen ook kunnen zien, er wordt wat aan gedaan. En ik wil ook tegen de medewerkers zeggen, u bent gehoord en gezien in uw klachten. En wij staan naast u. Dus mochten er nog allerlei vervolgzaken komen, de gemeente staat bij u. Wij zien het.
0: Je hoorde wethouder Tjeerd van der Zwan van de gemeente Lelystad.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een visser uit Urk moet 8 jaar en 6 maanden de cel in. De rechtbank veroordeelde Andries K. voor het uitlokken van een poging tot ontvoering en afpersing van een man uit Diemen. Medeplichtigheid aan de invoer van 261 kilo cocaïne. Deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De straf is bijna het driedubbele van de 3 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Of K. in hoger beroep gaat, dat is nog niet bekend. Klanten van een grote hondenopvang in Almere maken zich zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. De gemeente liet onlangs weten het huurcontract van Animal Care niet te verlengen. Dat loopt in maart af. Dat betekent dat hondeneigenaren de dagopvang voor hun viervoeters zien verdwijnen. Zij doen, samen met de eigenaren van de opvang, nu een beroep op de Almeerse gemeenteraad om mee te denken over een alternatief. Treinen op de Flevolijn en Hanselijn in Flevoland krijgen volgend jaar een lijnnummer. Dat kondigt de NS aan. Het is onderdeel van een landelijk plan. Lijnnummers zijn nu al gekoppeld aan bussen, trams en metro's. In het buitenland ook aan treinen. En dat moet nu ook in Nederland gaan gebeuren. De Intercity's en Sprinters krijgen de letters IC en S gecombineerd met nummers. En dat moet het reizen makkelijker maken. En een Almeerder dreigt zijn huurwoning te verliezen na een reeks incidenten op zijn adres aan de Gezellenhof in Almere stad. Woningcorporatie Goede Steden stapte naar de rechter omdat buren al jaren klagen over overlast en criminelen die in en rond de woning rondhangen. Eind november werden 2 gewapende overvallers in zijn huis aangetroffen, kort na een overval op de Cityjuwelier in Almere. De huurder zegt daar niet van geweten te hebben. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover het nieuws. Kijk ook op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten heeft geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeluk in de buurt van Hulst. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, twittert de premier. Een auto reed in op een groep fietsende scholieren. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is opgeheven. Vandaag werd die in de Gelderse Vallei ingetrokken. Dat was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. En het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen ook regen, vooral in het oosten. En het wordt een graad of 17.
3: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen. En dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen. Maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven. Met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kan de vlag vandaag uit? Dat is een vraag die duizenden middelbare scholieren zich moesten stellen. Want ze kregen wel of niet een telefoontje of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. En wij waren bij zo'n telefoontje en zometeen hoor je hoe dat is afgelopen.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het was een behoorlijk spannende dag vandaag voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Want vandaag kregen de eerste groepen te horen of ze geslaagd waren of niet. Zo ook Delicia, die op Porteum in Lelystad zit. Die vanmiddag best wel een beetje zenuwachtig was toen Patrick Takkenberg van die school haar belde.
1: Het is 2 uur. Waarom word ik niet gedaan? Hij belt me, hij belt me, hij belt me.
2: Dag Delicia.
1: Hoi.
2: Weet je nog wat ik altijd heb gezegd?
1: Nee.
2: Het komt goed, hè?
3: Groot feest bij Delicia thuis. Ze is een van de leerlingen van het Porteum die dit jaar met spanning zat te wachten op het verlossende telefoontje.
1: Geweldig. Nee, ik ben echt blij. Ik ben echt heel blij dat ik ben geslaagd.
4: Ja. Ja, het was toch een enorme opluchting, hè?
1: Ja, klopt.
4: Er kwam echt een oase van vreugde vrij.
1: Ja. Ik ben echt blij dat ik ben geslaagd.
4: Ja.
3: Ook voor mentor Patrick Takkenberg is het een bijzondere dag. Vertelt hij vanochtend nog voordat hij het lijstje met leerlingen gaat bellen.
2: Ja, spannend. Heel erg spannend. Ja, ik ben zelf ook best wel gespannen. Ze altijd afvragen hoe het gaat lopen, hè? Dus ja.
5: Hoeveel moet u er bellen?
2: Het zijn er in totaal 14. Ik mag 14 leerlingen zometeen gaan bellen met de uitslag.
3: Delicia was de eerste die hij belde. Haar ouders zijn natuurlijk blij en trots.
6: Ik ben heel trots op haar geweest, altijd. En vandaag heeft ze dat dan... Sorry. Ja, ik kan niet praten.
4: U bent heel trots.
7: Ik had wel verwacht. Dat 80% was ik zeker van.
3: En intussen werkt de mentor met de collega het lijstje af. Het is een bijzonder jaar voor deze klas.
5: Ja. En groot nieuws, hè? Want ze zijn allemaal...
2: Ja, ik heb een klas met 100% geslaagden. 100%, dat is echt fantastisch.
1: Nou, ik ga vanaf met mijn familie gaan we gewoon hier thuis gaan we gewoon een feestje bouwen. Ja.
7: Ga zo meteen een biertje pakken, barbecue, noem maar op.
0: Nou, lekker barbecuen en een biertje misschien wel. Of lekker glaasje cola voor Delicia.
8: Was jij ook zo blij toen je geslaagd was?
0: Nou, ik had het wel een beetje verwacht. Ja, stom, hè? Maar het vervelende bij mij op de middelbare school was dat je alleen gebeld werd als je was gezakt. Mm. Dus dan zit je de hele tijd tot zo'n beetje 5 uur 's middags in spanning van gaat die telefoon wel of niet? En dan weet je uiteindelijk van nou, ze gaan nu toch niet meer bellen, dan zal ik wel geslaagd zijn, maar dan weet je nog niet zeker.
8: Nee, dat had ik ook. Alleen maar gebeld worden als je gezakt was. En ik dacht, hij is me vergeten te bellen.
0: Ja.
8: En toen ging ik naar school en toen is mijn vader meegegaan als mentale ondersteuning. Die is buiten blijven wachten in de auto. Terwijl ik dan naar binnen ging om al die cijfers op te halen. En toen kwam ik terug en toen was het definitief en toen was ik wel echt super blij. Animal Care in Almere. Dat is een hondenopvang, maar het huurcontract van die opvang wordt niet verlengd door de gemeente. Bij de eigenaren zijn grote zorgen ontstaan over het voortbestaan. En die zorgen zijn ook bij de klanten van het bedrijf, want waar moeten zij straks met hun honden naartoe? Ze vragen de gemeenteraad om een oplossing. Je hoort klant Helene van den Wijngaard en ook klant Pamela Menzo.
9: En ik hoorde het en ik dacht echt, ik heb geen idee hoe ik dat moet gaan oplossen als zij dichtgaan.
10: Ja, eigenlijk gewoon shock. Onbegrip. Ik snap het ook helemaal niet.
11: Animal Care Almere is een bedrijf dat dagopvang biedt voor honden. Hondeneigenaren kunnen hun viervoeters 's ochtends daar brengen en aan het eind van de dag weer ophalen. Een ideale situatie voor mensen die moeten werken. Zoals Pamela Menzo en Helene van den Wijngaard.
10: Dit is een voorziening die zo belangrijk is in Almere en zo... Eigenlijk uniek, zij zijn het begonnen. Nu zijn er andere bedrijven die hebben een dergelijk concept bedacht. Maar tegen prijzen die wij niet kunnen betalen. En ik snap het gewoon niet. Kijk naar wat hier is. Het is een echt hondenparadijs.
9: Dit is eigenlijk een plek waar je 's ochtends je hond brengt. Je rijdt door naar je werk. Je komt hem 's avonds weer ophalen. Net alsof het een dagverblijf voor kinderen is. En... Ja, dat stelt mij wel in staat om fulltime te werken en dat ik met een gerust hart de hond achterlaat. En als ik hem thuis laat, ja, dan gaat hij blaffen en huilen en dan kan ik niet tot 5 uur werken.
11: Zo'n 10 jaar geleden werd Animal Care Almere door voormalig wethouder Frits Huis feestelijk geopend. De eigenaren, moeder Linda

0: en haar dochter Dominique hebben een huurovereenkomst tot 31 maart volgend jaar. De ondernemers zeggen verrast te zijn toen ze een mail kregen waarin staat dat het huurcontract niet wordt verlengd, omdat de gemeente het terrein nodig heeft voor andere doeleinden.
1: Dit was een contract voor 10 jaar en in het contract staat zelfs vermeld dat er een mogelijkheid is tot verlenging. Dus we waren onaangenaam verrast.
2: Dit had u niet verwacht?
3: Dit hadden wij zeker niet verwacht, omdat wij een goedlopend bedrijf zijn.
1: Wij zijn al vanaf 2021 in gesprek met de gemeente. Weliswaar toen de tijd andere ambtenaren. Omdat wij hier een hondenpension wilden gaan starten. En die gesprekken waren al zo ver gevorderd dat wij al een aannemer in de arm hadden met bouwtekening en dergelijke. Dus de gemeente was op de hoogte dat wij al wilden doorgroeien hier. Dus dan is de klap des te harder dat je natuurlijk een mail krijgt dat het contract niet verlengd wordt.
2: En nu, wat zegt de gemeente? Is er een oplossing?
1: Nee, de gemeente houdt zich heel stil. Dat is frustrerend.
3: Ik denk altijd wel in oplossingen en niet in doemdenken. Want overal is een oplossing voor. Is het niet linksom, is het rechtsom. Maar ons bedrijf kan gewoon niet verdwijnen.
4: Ja, dat zei Dominique Roeleveld. Zij, haar moeder Linda en hun klanten hebben de gemeenteraad nu benaderd in de hoop dat de huurovereenkomst wordt verlengd. Omroep Flevoland heeft meerdere keren om een toelichting gevraagd aan de gemeente, maar die heeft nog niet gereageerd.

0: hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Dat meldt NUFIC, de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaren geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten, zegt NUFIC.
1: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
0: Ja, vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt is niet duidelijk.
2: Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Het is voor het eerst dat een paus de eilanden bezoekt, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk stond deze reis op het lijstje van paus Franciscus. Maar ja, zijn gezondheid verslechterde voor hij kon gaan. En vandaar dat paus Leo de 14e nu gaat. Het hoofdthema op de eilanden is migratie. Een onderwerp dat paus Leo aan het hart gaat. Hij doet 2 eilanden aan en zal niet alleen 2 grote openluchtmissen houden. Maar vandaag ontmoet hij ook migranten. Die de afgelopen tijd zelf met houten boten de dodelijkste migratieroute ter wereld hebben overleefd.
2: Want migratie is een thema dat de Spaanse politiek de afgelopen maanden verdeelt. De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. En dat zou betekenen dat de conservatieve rechtse Partido Popular de kans geven om de grootste te worden daar.
0: De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt, allemaal naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt namelijk een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. In de raadsvergadering van gisteravond werd duidelijk dat de 5 waren opgestapt, vertelt de verslaggever van het dagblad De Gelderlander.
4: Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar ja, toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden teruggetrokken.
0: En er zit ook nog een waarnemend burgemeester. En die gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet.
2: En de uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat. Oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. En die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
5: Inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
2: En als de uitstoot te hoog is, dan wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
14: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
13: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
15: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
13: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
17: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, ik heb toevallig vandaag mijn spaargeld op een andere spaarrekening gezet. Want ja, die gewone bank gaf mij 1,3%. Ik ga nu naar 2,1%. Dat is natuurlijk al minder nog steeds dan de inflatie hoog is. Maar goed, het is een klein stapje.
2: Ja. Ze verwachten nog een klein stukje erbij, toch? 2,25 of zo.
3: Goedemiddag, mevrouw Christine Lagarde, directeur van de Europese Bank. Die zal er iets bij gaan doen. We zullen van 2% naar 2,25% gaan.
1: Nou,
3: hyperdepiep. Hoera.
2: Nou ja, ik bedoel, als je het kleine niet.
3: Ja, maar jongens, let op. Dit is geen cadeautje, omdat we met z'n allen meer spaargeld willen hebben. Wat er gaat gebeuren is dat de rente gaat omhoog. En het idee daarachter, dat is misschien wel goed om uit te leggen. Waarom doet de centrale bank de rente omhoog? Om de inflatie te beteugelen. Het wordt duurder om te lenen. Voornamelijk voor bedrijven, maar ook wel voor particulieren natuurlijk. En dan wordt er minder uitgegeven. En als er minder uitgegeven wordt, kopen we minder en stijgen de prijzen minder. Dus het gaat eigenlijk allemaal als bedoeld. Daar is zo
1: Om
3: minder te consumeren.
1: Ah.
3: Ja, en aan de andere kant, daardoor met een hogere rente ook meer te sparen. Dus het heeft twee kanten. Het is duurder om te lenen. Het wordt goedkoper om te sparen. Dus het idee is, we gaan een beetje de hand op de knip houden. Maar
1: gaat dat werken?
3: Nou, dat is de grote vraag. Want met alle respect, tussen de 2 en 2,5% betekent dat allemaal niet zo heel erg veel. Het is vooral nu een beetje een signaal. Want de ECB heeft de afgelopen jaren dat die inflatie ook omhoog ging, waren ze steeds te laat. Liepen ze achter de fanfare uit. Achter de fanfare aan, moet ik zeggen.
1: Ja.
3: Vooruit, achteraan.
1: Ja.
3: Ja. En in dit geval nemen ze een stapje eerder inderdaad. En het is dan voornamelijk om een signaal af te geven. Maar in de tussentijd gaan gewoon de investeringen van bedrijven en de bedrijfswinst, die gaan door het dak heen. Ik weet niet of je vandaag naar de beurs gekeken hebt, als Nederland het op het WK zo goed gaat doen als we met z'n allen op de beurs op dit moment doen, dan worden we nog kampioen. Maar dan wordt ook iedereen kampioen.
4: Die voorspeller heeft gezegd, die het de afgelopen 3 WK's goed heeft gehad, die zegt Nederland gaat winnen op basis van statistieke data en analyses.
1: Maar jij zegt dat dat niet zo is, toch?
4: Nou, op basis van spel wat wij de afgelopen weken hebben gezien, niet.
3: Nee. Maar je zou zeggen, als hij 3 keer goed gaat, 3 keer scheepsrecht, en dan begin je weer opnieuw. Dus misschien zit hij er nu al naast.
4: De critici zeggen het ook, hè? Dus,
3: hetzelfde geldt een beetje voor de ECB. Die gaat nu voor het eerst in jaren dus de rente verhogen. Hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden. Je kan een betere deal vinden bij een spaarbank, maar dan moet je gaan zoeken, want de andere banken, de gewone banken, ING, Rabo en ABN AMRO, daar heb ik nog geen renteverhoging gezien.
1: Nee,
3: de afgelopen periode. Mm-hmm. En de rentes zijn natuurlijk wel vaker gestegen. De hypotheekrente is gewoon structureel met een opmars bezig.
1: Ja.
3: Dus ja, het idee is de inflatie beteugelen. Leuk, een beetje rente erbij. Weet je wat de inflatie gaat beteugelen?
1: 4%.
3: De straat van Hormuz die weer open gaat.
1: Ja.
3: Gewoon de energieprijzen die naar beneden gaan.
4: Maar heb je het nieuws van vanochtend gezien?
1: Dat lijkt verder weg dan ooit.
3: Absoluut.
1: En Rusland
3: absoluut.
1: Is bezig met een oorlog, las ik in de Telegraaf.
3: We zijn er nog niet. Hè. Al dit soort berichten is leuk. En het is vooral een signaal dat de Europese Bank niet bang is om de rente te verhogen. In Amerika zit het tegenovergestelde. Daar zit een oranje meneer. En dat is geen voetballer. Die wil maar één ding. De rente moet verlaagd worden. Daar heeft hij zelfs de directeur van de centrale bank voor weggepest. Nou, is hem nog niet gelukt om die rente te verlagen. Gaat ook in Amerika waarschijnlijk niet gebeuren, want daar hebben ze ook inflatie. De benzineprijs daar stijgt.
1: Ik was er natuurlijk. De laatste keer in december was ik er. Toen was het nog iets van 2 nog wat per gallon.
3: Ja.
1: En nu is het ruim $5 per gallon.
4: Ja, maar heeft dat ook niet te maken met die staatsschuld die straks in november terug moet gaan betalen?
3: Hij moet zeker een lagere rente op zijn staatsschuld hebben.
1: Ja.
3: Dus. Maar goed, zoals hij nu doorgaat, is het allemaal niet zo heel erg. Want dan zit hij er over een paar jaar niet meer, denk ik. Maar we gaan het zien.
4: Goed. Ik vond het wel een leuke zin die je zei. Pas op voor een tackle met een hernia.
3: Ja.
4: Want dat kan je heel veel geld gaan kosten.
1: Heb je een tackle?
3: Ik heb geen tackle, maar ik. Ik volg de uitspraken van het KIVIT, het Klachteninstituut over Financiële Dienstverlening. In dit geval een klacht over een huisdierenverzekering. Een mevrouw had een tackle en die tackle had een hernia. Is niet zo gek, was natuurlijk een heel lang ding.
1: Ja.
3: Dus die buigt een beetje door, zou je denken.
1: Ja,
3: en die had hem laten opereren voor, let op, 4500 nog wat euro.
1: Ja.
3: Want dat kost
4: dat,
3: het.
4: Dat ben je zo kwijt, hoor.
3: Dat ben je zo kwijt. En dat is best lastig, want als het je lievelingsdier is, maar hoe ver ga je met
1: je
3: het
1: moet
3: investeren?
1: Eigenlijk afspreken, tot dit bedrag ga ik en anders is het gewoon, dan is het niet meer. Dan kun je. Ik ken iemand die heeft zijn parkiet bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Utrecht.
3: Een parkiet.
1: Een dierenziekenhuis. Nee, maar dat is geen grap, hè?
3: Ja.
1: Dat was een parkiet met K.
3: Ja.
1: En die is daar behandeld. En dat kost de klauw met geld.
3: Ja. En was dat zeg maar echt medisch of zat dat tussen de oren niet goed van de parkiet?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval weet ik dat die rekening was. Maar een parkiet koop je voor een tientje.
3: Ja.
1: Een jonge grasparkiet.
4: Ja, maar je bent er toch aan gehecht.
3: Nou, je bent eraan gehecht. In dit geval 4500 euro. Wat zei de verzekeraar? Ja, sorry, maar dit is een uitsluiting, want dit is een erfelijke aandoening. Elke tackle loopt kans op een hernia. Er is een hele rechtszaak over geweest door het KIVIT.
1: Sorry dat ik moet lachen, maar je zegt het zo droog.
3: Ja, hij zakt een beetje door. Alleen de dierenarts had gezegd, moet u luisteren, het is helemaal niet aantoonbaar dat deze kwaal is gekomen door die erfelijke aandoening. Dus er is een hele zaak geweest. Nou, Bottom line, er zijn verzekeringen voor je hond, je kat en misschien zelfs wel voor je parkiet. Hè? Maar
1: het is een beetje hetzelfde als met zo'n AOV, weet je wel?
3: Absoluut.
1: Je betaalt wel, maar ja. Als je het dan nodig hebt, dan keren ze eigenlijk niet uit, mits tenzij want.
3: Nou, en het is ook niet zo heel goedkoop, viel me op. Ik kwam vanmorgen even een premie uitrekenen voor
1: heel
3: een hond. Dan viel een paar dingen op. Je kan dan het ras hond uitzoeken en dan begin je met een A. Heb je enige deel van honden te zijn met een A, dus rassen?
1: Ja, er zijn honden.
3: Scrollen. Ja, dat is absurd. Ja. Dat is absurd. Dus er zijn heel veel smaken. Dus het verschilt eigenlijk net zoals in Nederland bij een auto. De ene auto is duurder. Nou, dat is dus bij hondenverzekering ook zo.
1: Ja.
3: Bottom line, het is best wel een uitdaging om te ontdekken van, nou, is dit nou een zinvolle verzekering? Er zit altijd een eigen risico in. Er zitten altijd kleine lettertjes in.
1: Je kan beter gewoon, weet ik het, als je wat je hebt, zeg maar €50 of €100 per maand opzij zetten.
3: Ja.
1: Op een aparte rekening, het mocht er wat met dat dier zijn, dan kun je daaruit betalen.
3: Ja.
1: Daarom denk ik voordeliger.
3: Ja, de eerste maanden, jaren is er niet zo heel veel aan de hand. De kwalen komen natuurlijk pas als ze ouder worden. En dan krijg je en dan is het toch een beetje zoals bij een oude auto. De eerste reparatie van 1000, dan krijg je nog een reparatie. Dan denk je, ja, ik doe het toch, want tevoren heb ik ook betaald. En zo blijf je hem oplappen. Maar het diertje wordt ouder. En het zal best moeilijk zijn om op een gegeven moment daar een harde beslissing in te moeten nemen. Maar financieel, economisch gezien kan je erop leeglopen. Want die dierenartsen, ja, die vinden in goud geld.
2: Maar ja, er zijn wel meer problemen met tackles natuurlijk ook, hè? Als je hem uitneemt en hij ziet een aantrekkelijk vrouwtje aan de andere kant, komt hij tot waar
3: niet op. Komt hij tot waar niet op, hè? Ja, absoluut.
2: Jeroen,
3: ja.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is tijd voor de dokter in de herberg.
2: Ah, en dat is een dokter in de zaal.
1: Ja, Rosanne, goedemiddag.
3: Zeker. Goedemiddag.
1: De zomervakantie komt eraan, Rosanne. Ja. Nou, hoe zorg je ervoor dat je gezond en voorbereid op vakantie gaat? Dus je moet niet de eerste dag ziek worden, zeg maar. Dat is ook zonde van je vakantie natuurlijk.
3: Nee, precies. Nee, ja, dat is natuurlijk altijd wel een beetje zo'n typisch fenomeen. Hè, wat mensen
1: heel veel mensen hebben dat, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja. Dat hoor je vaak. Dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
1: Ja.
3: Ja, dat is inderdaad een bekend fenomeen. Mm-hmm. Ja, dat heeft denk ik een beetje te maken met het feit dat vaak die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè? Dus mensen
1: dat je
3: die
1: gaan uitkijkt.
3: Even in de aanstand.
1: Mm-hmm.
3: Dan gaat die adrenalinespiegel omhoog.
2: Even alles snel wegwerken voor de vakantie.
3: Precies.
2: Wasje
3: en
2: doen, koffers inpakken.
3: Als het maar lang genoeg is, dan blijft dat ook hoog. En dan op het moment dat je dan in die ontspanning komt, dan daalt dat weer. En ja, uiteindelijk als je gewoon gedurende langere tijd inderdaad die adrenaline omhoog hebt, ja, dan doet dat wat met je weerstand.
1: Ik heb ook wel eens gelezen dat mensen die altijd heel erg druk zijn en dat dan de kans op bijvoorbeeld een hartinfarct of zo op de vakantie juist heel groot is, omdat ze dan even niet meer doen wat ze doorgaans elke dag moeten doen, werken.
2: Dat is misschien die aanstand dan, als je heel druk zijn aan het werk en dan in één keer stil gaan liggen.
3: Ja, nou ja, heeft onder andere ook wel iets met die weerstand te maken, zeg maar. Het effect wat het heeft op je immuunsysteem.
1: Mm-hmm.
3: En ik kan me ook nog wel voorstellen dat mensen tijdens hun vakantie gewoon andere dingen doen dan dat ze dat gewoon doen. Hè? Zoals ik zeg maar altijd parachute springen.
2: Of bergen beklimmen.
3: Of bergen beklimmen.
2: In de vloed zitten.
3: Ja. Dus dat is ook altijd, nou, dat is denk ik ook wel een van mijn tips. Van hoe ga je gezond op vakantie? Nou ja, mm-hmm. De voorbereiding, of de truc zit natuurlijk altijd in een goede voorbereiding. En ja, zeker als je natuurlijk een bepaalde aandoening hebt. Hè, een hartaandoening of diabetes of iets in die richting. Of iets waar je medicatie voor gebruikt. Altijd goed om even van tevoren te bedenken van moet ik dat nog eventjes overleggen met mijn huisarts of met een specialist? Van joh, is het wel verstandig dat ik hier en hier naartoe ga? Of moet ik daar nog denken aan bepaalde dingen bijvoorbeeld.
1: En zorgen dat je natuurlijk genoeg op voorraad hebt. Stel dat je een maand op vakantie zou gaan, of 3 weken, dat je wel genoeg medicatie hebt om in de vakantie door te komen.
3: Ja, zeker, zeker.
2: Maar hoe is dat met kinderen? Zijn die dan ook nog zo erg in de aanstand? Want ik heb vaak ook wel de ervaring dat het net altijd de eerste dag dat een van de kinderen ziek is.
3: Ik denk dat dat wat.
2: Kan perceptie zijn natuurlijk
3: kan,
2: ook.
3: Ja, dat
2: zoiets,
3: maar ik weet niet of dat voor kinderen ook zo heel erg geldt. Ja, feitelijk wel, maar ik weet niet of die dat zo ervaren ook. Hè? Maar,
2: nee, denk het niet.
3: Maar,
2: de spanning van op vakantie gaan, dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, dat kan natuurlijk zeker. Ja. En ook de eerste dag vaak zodra er vakantie is, dan kom je ook soms nog wel eens op andere plekken. Of je stelt jezelf wat meer bloot aan. Hey, je moet nog de laatste winkelsessies doen voordat je weggaat. Ik zeg maar wat. En dan stel je ze ook weer bloot aan allerlei virussen en dat soort dingen.
2: Wat neem je nou mee voor de kinderen? Wat is absoluut belangrijk?
3: Ja, de reisapotheek.
2: Ja, dat soort dingen.
3: Dat is een leuke. Nou, wat ik zelf altijd eigenlijk doe, is ik zorg in ieder geval dat ik iets met wondverzorging bij me heb. Hè? Dus voor allerhande wondjes.
2: Pleisterspray.
3: Ja, pleisterspray zou kunnen.
2: Jodium
3: inderdaad. Oeh. Iets van betadine-achtig.
1: Ja, dat klinkt zo, hè?
2: Ja, jodium moet je niet meer.
3: Je tegenwoordig wel wat van het spul. Moet gewoon even de drogist
1: rijden.
3: Ja,
1: geen spul.
2: We kunnen tegen zieltjes.
3: Vroeger.
2: Ja, zijn tegen.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: En wat ik ook altijd een hele handig vind, zijn zalfgazen. Van die vettige gazen. Want als je dan een beetje een schaafwondje hebt, doe je er gewoon even een zalfgaasje omheen.
1: En dat draagt dan op en dan is het een...
3: Nou, dan plakt het niet zo. En dat vinden kinderen ook vaak wel fijn. Dus,
2: ja. En de paracetamol? Zetpilletjes of zo?
3: En ibuprofen. Zetpillen natuurlijk als je het
2: over
3: kinderen hebt.
2: Ook voor de kids? Of tot
3: mag
2: vanaf
3: wel.
2: Een leeftijd?
3: Ja, mag in theorie wel. Ja, vanaf 3 maanden leeftijd mag je al ibuprofen geven.
1: Maar wat is nou het verschil tussen een paracetamol en ibuprofen dan? Dat is toch allemaal hetzelfde?
2: Ibu werkt meestal iets beter, denk ik. Maar.
3: Nou, het zijn natuurlijk allemaal pijnstillers in die zin. Maar paracetamol is in principe gewoon voor koorts en pijn.
1: Ja.
3: En ibuprofen of diclofenac of Volta. Dat is een ontstekingsremmende pijnstiller.
1: Ah,
3: dus die doet naast dat hij de pijn wat onderdrukt ook iets ontstekingsremmend. Dus dat kan soms net even, als je echt bijvoorbeeld een flinke oorontsteking hebt.
2: Ja. In het zwembad bijvoorbeeld.
3: Dat kan gigantisch pijn doen. Dus dat is, dat kan dan soms net even.
1: Okay. Ik ken ook iemand die neemt elke dag preventief een paracetamolletje.
3: Ja.
1: Want dat schijnt goed te zijn om het bloed
2: beetje dun te houden.
3: Ja, dat is een leuke, dat is een leuke verwarring. Vroeger hadden we het altijd over de aspirine.
1: Ja, dat is ook weer wat anders.
3: Precies. Dat is, ja, dat is tegenwoordig nog steeds dat mensen zeggen: ja, ik neem dan een aspirine. Maar dat is eigenlijk.
1: Dat is dan een paracetamol.
3: Dat is dan een paracetamol, inderdaad.
1: Ja, ja. En heb je ook nog met koffieine en zonder koffieine?
3: Klopt, ja. Je kunt dan wel aspirine krijgen, hoor. Maar goed, dat is in principe niet meer wat we standaard voorschrijven voor gewone pijn.
2: Dat was toch vroeger Cefarina 4 of zo?
3: Sorry?
2: Cefarina 4? Gefarina 4? Dat was de aspirine. Kon je ook in
1: Rosanne is wat jonger dan jij. Dus dat heeft het niet meegemaakt. Ja.
3: Ik kan nu een hele lullige opmerking.
2: Het is de tijd voor de kwakzalvers.
1: Ja. Ja. Ja. Toen je nog gewoon naar de markt ging, weet je. Dat is dan ja.
3: Ik ben blij dat jij
1: chirurgijn zat. Maar
2: ja. Chirurgijn, dat is een minderheidje.
3: Ja, nee, maar goed. De paracetamol is dus niet bloed, hè, niet bloedverdunnend.
1: Zeg. Maar een aspirine dus wel?
3: Maar een echte aspirine wel.
1: Die zijn trouwens een stuk duurder dan paracetamol. Want ik verbaas me als paracetamol. Je koopt er voor geloof 50 cent.
3: Ja.
1: Dan heb je een verpakking waar 20 van die dingen in zitten. Ja. Denk ik, ja. Nou ja, goed. Het kost niks, ik slik het maar. Ja. Ja.
3: Het werkt net zo goed als je het van dat doet of van een of ander merk. Dus,
1: oh, dat maakt allemaal niet uit.
2: Nee. Belangrijkste voor de kids hebben we dan gehad. De ja. Zalfjes en de pijnstillers. En,
3: ja. Nou ja, en verder is denk ik handig. Ja, je kan nog denken aan ORS. Hè. Dat is ook goed voor ook in het kader van kinderen.
2: Krijg ik niet naar binnen toe, maar dat krijg ik bij de kids zeker niet naar binnen toe. Dat is niet te hachelen.
3: Je hebt ze ook met sinaasappelsmaakjes.
2: Ja, nee, sinaasappelsmaakje met zout.
3: Ja, nee, ORS, dat is, dat is de ja, wat, dat kan je aanmaken met water. Voor als je diarree hebt bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, ja,
3: dan zitten de juiste verhouding zouten en suikers in, zeg maar.
2: Ja, dehydratie.
3: De rehydratie, inderdaad.
2: Ja.
3: En dat gaat de uitdroging tegen.
1: Ja. En Norit, moet je dat ook altijd meenemen?
2: Is dat er nog?
3: Norit, ja.
1: Is dat er nog?
3: Dat bestaat nog wel, inderdaad. Ja, sommige mensen die veren erbij.
1: Daar krijg je zwarte kak van ook.
3: Ja, klopt,
2: ja, natuurlijk. Ja. Je vreet gewoon houtskool.
3: Ik zeg altijd iets tegen de misselijkheid. Wat er allemaal vrij verkrijgbaar is tegen de misselijkheid, weet ik even niet zo helemaal uit mijn hoofd. Maar goed, dat kan je ook altijd via huis.
1: Is altijd handig om mee te nemen.
3: En vergeet ook niet, dit is ook een grappige. Vaak door verandering van wat je doen en laat, dan gaat ook die spijsvertering anders verlopen. En ook gewoon doordat je anders eet op vakantie soms.
1: Nou, mensen kunnen vaak ook moeilijk naar de wc als
3: je precies.
2: Nou, als je dan naar Zuid-Europa gaat, dan kan je echt ieder uur.
3: Ja,
2: dat was vroeger met olijfolie. Dat wij nog geen olijfolie hadden.
3: Het is of juist eerder dat het beter loopt.
1: Ik zie je moeder ook heel herkenbaar knikken van, oh, ik heb er nu ook een beetje last van.
2: En het water natuurlijk, in Zuid-Europa.
3: Ja, zeker.
2: Krijgen toch met tandenpoetsen, krijgen wat water naar binnen toe. Zit veel meer chloor en allerlei andere dingen.
3: Ja, zeker. Dat maakt ook anders inderdaad. Dus je moet denk iets van een diarree-remmer is goed. Loperamide. Maar anderzijds dus ook juist tegen obstipatie. Hè? Dus dat het tegen de harde ontlasting. Want dat gebeurt ook heel vaak. Dat vergeten mensen vaak. Okay. Dus je kan iets van een laxeermiddel zorgen dat je in ieder geval... Nou ja,
1: dat maakt je ontlasting wat zachter, wat makkelijker naar buiten.
3: Wat makkelijker om te lopen. Ja,
2: moet je niet op elkaar
1: lijn
2: je
1: dat niet op elkaar.
3: Nee, nee.
1: Weet je het allebei?
2: Ja, ik weet niet wat jij gegeven hebt, maar ik zit alles alleen maar op de wc.
3: Ja. We maken er nou helemaal een potje van.
1: Dat is leuk, een wc-potje. Ja, ja, zeker. Ja. En we moeten het wel even serieus.
3: Ja, nee, maar goed, maar wees er bedacht op. Zeker, nou ja, wat je zelf ook al zei, van als je op vakantie gaat en je gebruikt medicijnen, zorg ervoor dat je op tijd je medicatie aanvraagt, dat je voldoende meeneemt. He, mocht het nou zijn dat je toch iets vergeet, weet dan, het kan in principe altijd via je huisarts even naar een andere apotheek worden gestuurd, als je binnen Nederland bent.
2: En dit soort dingen hoef je allemaal niet in het medicijnenpaspoort mee te nemen, toch?
3: Dat wilde ik ook nog even aanstippen. En vergeet inderdaad niet dat als je inderdaad medicatie meeneemt wat onder de opiumwet valt.
1: Ja, dan moet je het
3: natuurlijk... Precies, op internet kun je gewoon heel keurig netjes opzoeken wat zijn dat dan voor medicijnen. He?
1: Vooral als je gaat vliegen naar bepaalde landen.
3: Dan moet je inderdaad, niet alleen vliegen, ook in principe wel over de weg.
2: Als je aangehouden wordt.
3: Zeker weten, kan je gewoon het beste inderdaad, moet je een medische verklaring voor meenemen.
2: Maar dat geldt niet voor de paracetamol, de Ibu en de loperamide en al dat soort dingetjes.
3: Nee, dat kun je
2: gewoon
3: meenemen. Ja, zeker.
2: Okay.
3: Ja.
2: Nog iets vergeten dat je zegt, hey, belangrijk.
3: Oh man, ik kan nog wel een uren doorgaan over dit onderwerp. Maar ik denk vooral, en als je eenmaal op de vakantie bent, ja, zorg ook gewoon heel simpel. En er is laatst nog een campagne gestart, ook tegen infectieziekten. Zorg ervoor dat je gewoon inderdaad goed je hygiëne in de gaten houdt.
1: Ja, en even langs de GGD voor als je misschien een...
3: En de vaccinaties.
1: Toch? Vaccinaties. Ja.
2: Voor sommige delen van Turkije geldt dat al.
1: Nog één vraag heb ik. Want stel nou dat je dan op vakantie bent en je bent niet in Nederland en je hebt toch de huisarts nodig.
3: Ja.
1: Moet je dan nog ergens of kun je gewoon bij elke willekeurige huisarts naar binnen wandelen? Of zeg je nou, in bepaalde landen zou ik er toch mee uitkijken?
3: Ja, dat denk ik wel. Als je zorgt dat je een goede reisverzekering hebt, hè, dan kun je natuurlijk altijd in dat soort gevallen even contact houden met je reisverzekering. Dat is denk ik sowieso verstandig. Zeker als je naar een dokter moet. Als het simpele vragen zijn, mag je natuurlijk altijd met je eigen huisarts bellen om even te overleggen van, joh, wat kan ik doen? En die kunnen dan je vervolgens advies wel weer het advies geven van, god, lijkt me verstandig in dit geval toch eventjes naar de lokale arts te gaan.
2: Ja. Altijd eventjes kijken op het bordje, hè? Als er staat ontstoppingsdienst, maar hij is toevallig ook huisarts, dan zou ik een ander.
3: Dan kan je misschien beter een deurtje verder gaan. Ja.
1: Goed. Rosanne, ga je zelf ook op vakantie al binnenkort?
3: Ja, maar het gaat allemaal op de bonnen voor je. Dus ik heb nog geen idee waar we naartoe gaan.
1: Heerlijk.
3: Als je nog tips hebt, dan...
2: Nou, zo gezien is dat wel fijn, want je hebt wel de huisarts bij je. Ja, dat of zeg je dan van, ja jongens, ik ben nu op vakantie, zoek het lekker zelf uit.
3: Ja, dat doe je niet. Een huisarts is altijd een huisarts. Nee,
1: dat is altijd een politieagent, hè? Ja, die deden thuis.
2: Valt de zandboeien bij zich. Goed, dankjewel, Rosanne.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen en dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden en daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen, maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, stel je een gratis festival voor met voor elk wat wils. Van 0 tot 12, vanaf 4 uur voor iedereen. We hebben het over Buitengewoon. En dat is komend weekend. Wie daar optreden bijvoorbeeld zijn Joanne en Kevin. En zij zingen hier twee nummers. Dat gaan ze daar ongetwijfeld ook doen. Meer waarschijnlijk. Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Maar nu dus door Joanne en Kevin.

0: Mooi.
1: Prachtig hoor.
0: Heel mooi. Ja, we kennen het natuurlijk met een heel groot orkest van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
1: Ja, Jennifer Warnes.
0: Maar zo mooi klein ingetogen, dat is ook heel erg mooi. Mooi gedaan, Johanna en Kevin.
1: Ja, hartstikke
2: goed. Dankjewel.
1: Ja, Johanna die gaat hier al zitten van ik ben hier al zo vaak geweest.
0: Ja, ze kent het.
2: Ik dacht dat de bedoeling was.
1: Derde keer of zo, denk ik, hè?
2: Ja, dat is
1: maar iedere keer met iemand anders. Hou je het zo kort vol met iedereen?
2: Nou, dat valt wel mee. Ik doe gewoon heel veel dingen.
3: Ja, kind aan huis hier, hè?
1: Ja, kind aan huis. Maar jij bent voor het eerst hier, Kevin?
3: Ik ben voor het eerst hier.
1: Ja, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Dat is een heel ingewikkeld verhaal.
1: Ja. Ingewikkeld verhaal.
2: Maar wel leuk. We hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een tv-programma.
1: Oh.
2: Maar,
0: welke? First Married at
2: First Date. Hij heeft First Dates gedaan, ooit in een ver verleden.
0: Ja.
2: En daardoor zat hij in een database. En ik was kandidaat voor het programma Wie Denk Je Wel Dat Je Bent. Ja. En toen kwamen ze eigenlijk net wat deelnemers tekort. En toen werd Kevin gebeld.
1: Ja.
2: En daar hebben we elkaar eigenlijk ontmoet.
3: Ja, dus eigenlijk als kandidaten van een programma. En daarna gingen we even uit eten met een clubje. En toen spatten de vlammen er vanaf.
1: Oh, jullie zijn samen.
0: Niet alleen als...
2: ja, we zijn ook samen. We zijn ook,
3: al 3,5 jaar bijna.
2: Ja,
1: nou, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, en vooral fijn dat je niet meer aan dat vreselijke programma hoeft mee te doen natuurlijk.
3: Ja, precies.
1: Dus ben je daar klaar mee. Ja. En waar komen wonen jullie ook in de provincie?
2: Nou, ik kom uit Dronten.
1: Ja, en jij?
3: En ik ben import. Ik kom officieel uit Heerenveen, geboren en getogen.
1: Heerenveen.
3: Ja, al bijna 25 jaar.
0: Ja, een klein stukje naar beneden, toch?
3: Ja, precies. Drie kwartier rijden, dan ben je er zo. Ja.
0: Maar stemden jullie muzikale voorkeuren dan ook gelijk overeen?
2: Ja, nou, we vinden allebei sowieso Sky Radio bangers wel heel vet.
3: Ja, zeker.
0: De ballads en de crooners, de classics.
2: Ja, dat vinden we echt heel leuk.
3: Nou, de crooners, dat is wel een gevoelig thema. Want daar ben ik heel erg fan van. Van de Sinatra's en de Bublé's. En dat vind ik geweldig. Maar dan moet ik Johanna nog even in meetrekken. Dat we dat ook in het repertoire opnemen.
0: Wat houd je daarin tegen dan?
2: Ik kom toch wel een klein beetje meer vanuit de rockkant. Dat vind ik leuker.
1: Ja.
0: En dan ga je dat mengen. En dan kom je uit op Joe Cocker en Jennifer Warnes.
2: Ja.
1: Dat of Bluff, want dat zingen jullie zo meteen. Ja, dat is ook Nederlandstalig.
3: Ja, daar zijn we beide wel heel erg fan van, toch? Bluff?
2: Ja, en Coldplay vinden we ook allebei heel erg leuk. Ja. Yes. We hebben best wel veel overeenkomsten wel.
1: Hey, even over het festival, hè? Want dat is aanstaande zaterdag gratis toegang.
2: Ja.
1: Wat hebben jullie verder met de organisatie van het festival te maken, behalve dan dat jullie daar optreden?
2: Voor de rest niks.
1: Nee, oké. Okay. Dus jullie treden daar op?
3: Nou, dat is niet helemaal waar. Oh. Mijn masterscriptie, toen heb ik toch wel met Anke gesproken.
2: Dat is,
3: de grote organisator hierachter.
1: Ja.
3: Hele aardige mevrouw. En die organiseert dus nu ook dat festival.
1: Ja.
3: Het is gratis toegankelijk inderdaad. Echt een sociaal gebeuren.
2: Mm-hmm. Ja, en, maatschappelijk sociaal is het bedoeld.
3: Zo zijn wij er ook tussen gekomen. Willen jullie ook komen? Nou, graag.
1: Ja, maar hoe kan dat? Want ik bedoel, ik hoor van heel veel festivals, we kunnen niet door, want we krijgen het of qua vrijwilligers niet voor elkaar. Of we moeten te hoge, entree rekenen. Want anders kan het allemaal niet uit. En dit is gewoon gratis. Met ook nog eens een keer artiesten die optreden.
2: Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk.
1: Hadden wij gaan dat moeten stellen natuurlijk.
2: Daar ga ik niet over.
1: Nee.
3: Een buitenkansje lijkt me. Dat is een woordgrap. Ja, goed.
1: Ja, buiten gewoon leuk. Dat is echt Friese humor, hè? Ja,
3: heel droog.
1: Heb je meegenomen. Ja, heel goed. Heel goed. Wat gaan jullie er allemaal doen zaterdag?
2: Wij gaan een half uurtje spelen.
1: Mm-hmm.
2: We gaan van allerlei duetjes doen. En,
1: Nederlandstalig en Engels.
2: Van alles, ja.
3: Van alles en nog wat.
1: Ook wat je nu net hier hebt laten horen.
2: Ja, ook
3: die komen terug.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Uiteraard. En verder, want jullie staan dan hier. Wat zijn jullie plannen? Wat willen jullie gaan doen in de toekomst?
2: Ja, het lijkt ons wel erg leuk om muziek te spelen op feesten en partijen. Een bruiloften bijvoorbeeld, dat lijkt ons wel erg leuk.
1: Ja, want dit is nog niet iets waar jullie van kunnen leven op dit moment, van het zingen?
2: Ik wel, maar niet van alleen optreden, want ik geef ook les. En,
1: dat dus je combineert dat.
2: Ja,
1: en wat doe jij verder nog dan, Kevin?
3: Ik werk tegenwoordig 38 uur, sinds kort.
1: Oh.
3: Kerstvers afgestudeerd, dus nu aan de bak. Ja.
1: En wat doe je dan, als ik vragen mag?
3: Ik ben accountmanager binnen dienst.
1: Oh, nou ja, oké, prima. Word je in ieder geval niet nat.
3: Een beetje het commerciële praatje inzetten, zeg
1: maar. Ja. Nou, leuk toch? Ja. Volgens mij kan je dat hartstikke goed. Maar het mooie zou natuurlijk zijn als je gewoon samen met Johanne een soort Suzanne en Freek...
3: Daarom. Dus
2: daar
3: even op af.
2: Worden we wel vaak mee vergeleken,
3: Ik zei vroeger altijd, deze Freek zoekt zijn Suzanne. En dat is nu wel gelukt. Dus we hopen dat we ook nog daarop afstevenen,
1: Nou, leuk toch?
0: Ja, zeker ook.
1: Ja,
2: ja.
1: Nou,
0: Laatste deel van je naam is al binnen natuurlijk. Johan of Suzanne.
2: Ja.
0: Dat is wel heel ver gezocht.
1: Dat is wel heel ver gezocht.
2: Het festival, dat is het begin van de dag is dat voor een beetje voor families met kinderen.
1: Ja.
0: Opa's, oma's.
2: Opa's, oma's.
0: Prikkelarms en zo.
2: Dat is vanaf 10 uur is dat.
1: Ja.
2: En vanaf 4 uur is het zeg maar een wat algemener programma dat voor iedereen wel heel erg leuk is om heen te gaan.
1: Mm-hmm. Jullie staan van 5:30 tot 6 als ik het juist heb. Hè?
2: En na ons komt ook een hele leuke band. Dat zijn vrienden van mij, No Good Reason.
1: Ja.
2: ook de moeite waard om even te checken.
3: Ja, ze zijn in die zin ook wel goed vol programma. Even rustig opbouwen en dan gaan we herrie maken. Volgens mij. Ja.
0: Freek en Suzanne stonden altijd in naprogramma, weet je. Dus, en daar is ook maar goed mee gekomen.
2: We moeten nog wat stapjes zetten.
0: Is de setlist klaar? Zijn de nummers bekend? Is alles gerepeteerd?
2: Ja, we hebben laatst ook een setje gespeeld. En ik denk dat we daar gewoon wat dingetjes uit gaan halen.
0: Maar de twee nummers die jullie vandaag hier bij ons doen, die zitten er zeker in?
2: Ja, dat vinden we heel leuk om te doen, ja.
0: Maar als je nou zo fan bent van Bluff, dan lijkt het me mij moeilijk kiezen.
2: Ja, er zijn heel veel goede nummers.
0: Er zijn zoveel goede nummers van Bluff, maar ook geschikt voor man en vrouw.
2: Dat is wat lastig.
3: Kom je al gauw een zoute landen uit, hè?
1: Ja, de GKR is natuurlijk van dat nummer, hè? Ja.
3: Dan moet je wel aan een Vlaams accent beginnen, zo. Dat doen we maar gewoon niet.
2: Dat ben ik niet goed in.
1: Goed, nou, we zijn heel erg benieuwd naar Lies uit Londen van Bluff.

Van 10 tot 10 aanstaande zaterdag. Zij treden dus op tussen 5:30 en 6:00. Hier zijn ze nog één keer voor je met live muziek. Ze zingen Van Bluff, Liefs uit Londen. Hier zijn Joanne en Kevin.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen. En de flops.
4: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
5: Drie nieuwe films, of eigenlijk moet ik zeggen twee nieuwe films en één wat oudere film. Maar Jules is groot fan van Dickie Dick, dus ik denk, ik wil hem nog een keertje meenemen. Ja. Ja, toch? Nee?
6: Ja, is ja. Ontzettend leuk.
5: Ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke ik keek er leuk. Altijd naar die verhaaltjes in Sesamstraat.
6: Oh, daar willen jullie mee beginnen.
5: Ja, Dickie Dick, ja zeker.
6: Ja, ik had het jullie opgegeven, drie films. En zat deze bij, Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Nou, is hij weer terug?
6: Deze film die is al 2 jaar geleden ook groot zijn première gegaan. Een film voor de allerkleinste, net 60 minuten. En ongelooflijk veel publiek getrokken toen. Dus ja, de filmmaatschappij denkt met die naderende vakantie en veel vrije dagen. Opa's en oma's ouders lekker op de ochtend naar die Dikke Dik gaan kijken. Ja. Dus overal te zien.
5: Maar die hebben mensen dan toch 2 jaar geleden al gezien? Of is het dan voor die kinderen die toen te jong waren en nu oud genoeg?
6: Precies, er is gewoon een nieuwe generatie.
5: Maar dat kun je dan elke 2 jaar doen dit?
7: Dat kan.
6: Ja, dat kan echt. Ja. Dat kan echt. Hmm. Nee, dat is dus vanuit dat oogpunt is dat goed bekeken, vind ik.
5: Ja, heel slim.
6: Dus een spannend avontuur van Dikke Dik. Ja, die is gek op zijn knuffelbeer. En die knuffel is weg. Nou, dan ga je met z'n allen natuurlijk zoeken. Er zitten ook allemaal liedjes in. Bernie Bos productie is dit. Ja. Hij is ook de verteller van het geheel.
7: Mooi.
6: Kortom, voor alle 2 tot 5-jarigen een hit. Om te zien de komende weken.
7: Leuk.
5: Dan gaan we naar Lifehack.
6: Ja, Lifehack. Dat is toch wel heel apart. Heel apart. Ik ken dit type film niet zo goed, maar dat is ook niet zo bekend.
5: Nee.
6: Af en toe is er een, maar deze is heel bijzonder. 95% op Rotten Tomatoes. Zeer goed, want dit noemen ze een screen live film. En dat is een film die zich volledig afspeelt op het beeldscherm. Computers, laptop, apps, alles wat.
7: Wat mensen doen op de sociale media.
6: Juist. Helemaal hip. En het onderwerp is ook helemaal hip, want het is een origineel idee van een jonge regisseur, Britse regisseur, 29 jaar, die ook altijd op zijn slaapkamer een beetje zat te experimenteren met al die technieken en noem maar op, en hekken en wat die kan doen. Nou, daar heeft hij een verhaal gemaakt, een boeiend verhaal over 4 jongeren die vanuit hun eigen slaapkamer miljardair proberen te beroven van 24 miljoen bitcoins. Nou, voordat dat allemaal lukt, dat snap je, dat is een heel ingewikkeld verhaal.
5: Ja.
6: Dat zie je allemaal dat is allemaal computerwerk. Dat zie je allemaal via die beeldschermen hoe ze dat lukt. Het lukt uiteindelijk, maar goed, dat heeft een hele nasleep. En die nasleep is net zo spannend als het hele verhaal vooraf.
5: Ja, ja.
6: Dus een film die zich 100% afspeelt met en op beeldschermen.
7: Oké. Nou.
6: En heel bijzonder. Dus
5: klinkt saai als het zo. Maar ja, goed, als het toch wel heel gewaardeerd wordt.
6: Screen live films.
5: Ja.
7: Screen live.
6: Af en toe is er wel eens één gemaakt. Ja. Maar dit is de eerste hele grote.
5: Ik ga er vanavond thuis ook zelf eentje maken. Ga ik gewoon bij een screen zetten.
6: Ja, voor wie is deze film dan bedoeld? Ja.
5: Voor mensen die het leuk vinden.
7: Ja, die jongeren, denk ik.
6: Juist. Ja. Met bezig zijn.
7: Ja, dus als ze maar niet op het gek idee komen om ook echt iemand te gaan hacken voor geld. Ja. Nee. Bitcoins en zo. Want
6: Life Hack. Een spannende Britse actiethriller is het. Alleen in Emmeloord en Almere te zien.
5: Oké.
6: Episcopen.
5: En de laatste film, ja, dat is een film. Bijzonder. De laatste film is een film waar ik echt wel naar uitkijk. Want dat is mijn favoriete filmserie.
6: En daar is hij dan eindelijk.
5: Toy Story 5.
6: Deel 5.
5: Ja.
6: Deel 1 begon ooit in 1995.
5: Ja.
6: Weer met Tom Hanks natuurlijk. De stemmen van Tom Hanks en Tim Allen.
5: Ja.
6: En een nieuw verhaal.
5: Ja.
6: De film gaat pas volgende week vrijdag in Amerika in première. Maar de eerste reacties zijn zeer positief. Een ontzettend leuk verhaal weer. Met alle emoties, spanningen en noem maar op. En het thema is vooral nu, want het gaat allemaal natuurlijk over speelgoed. De strijd tussen de een en de ander gaat vooral over het oude speelgoed.
5: Ja.
6: En vooral het nieuwe met al die nieuwe technologie. Nou, je snapt het al, hè? Ja. Als je tegenwoordig met kleine kinderen winkel komt, die koopt een speeltje, druk op knop. En
7: er begint van alles te doen.
6: Ja. Het piept en de kruid. Nou, dat is het dus.
7: Oké. Okay.
6: En dat is het onderwerp. Dus helemaal, bij de tijd, om dat maar zo te zeggen.
7: Ja.
6: In Amerika dus pas volgende week vrijdag. Maar hier draait hij al en overal te zien. Toy Story 5 en Marco gaat er zeker heen.
7: Ja, absoluut. Met de vertrouwelijke karakters natuurlijk ook gewoon.
6: Ja, erin, allemaal hè? Weer. Ja.
5: En nieuw ook erbij.
6: Vooral dezelfde karakters, bekend dezelfde. Ja.
7: Oké, okay, nou, dat heel was mooi. Het voor deze week, Jules.
6: Ja.
7: Is er alweer meer bekend over James Bond?
6: Nee, ik
7: nog steeds niet.
6: Niks andere dingen gelezen.
7: Maar nog nooit wat bevestigd, hè?
6: Nee, nog nee. Nooit.
5: Dus over wie het gaat doen of er een nieuwe film komt?
6: Nee, het
5: of
6: gaat dan natuurlijk nu om
7: de regisseur alleen
6: wie
7: is bekend.
6: Bond wordt.
7: Ja,
5: ja, ja, oké. Okay. Dus het is al bekend.
6: Bekend.
7: Wat Bond wordt ook.
6: Ja, en
5: ze het is al bekend.
6: Ze rond wel met het scenario bezig zijn of vast en een
5: verhaal. Nee, dat vraag ik. Is het wel bekend, maar nee, wil je dat
7: niet
5: zeggen?
7: Nee, er komen wel steeds namen erboven, maar dat wordt niet officieel bevestigd.
6: Nee, nog niet. Ja,
5: en wat is de naam die het meest genoemd wordt bijvoorbeeld?
6: Ja, joh, nee, er is een rijtje van 10 of 12... Maar heeft geen enkele zin om dat te noemen.
7: Nee.
6: Ja,
7: maar... I wish.
6: Nou, ja? Zou leuk zijn.
7: Als het nog eventjes duurt, dan word ik Q. Goed. Dank je wel, Jules.
6: We wachten vol spanning af.
7: En de groetjes aan je eigen Miss Money Bit.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks. Het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
6: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
5: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
7: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
5: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Maar liefst 11 keer in het afgelopen jaar zag hij de originele K3, Karen, Christel en Kathleen, optreden. Tom Laagkemper uit Lelystad is met recht een superfan te noemen.
2: En afgelopen weekend, dan was het toch echt zover. Het allerlaatste concert, dat was in het Sportpaleis in Antwerpen. En Tom, ja, die was daar natuurlijk ook bij als superfan. Hij is inmiddels weer terug in Lelystad en is nu bij ons. Goedemiddag, Tom.
3: Dankjewel.
2: Hoe gek moet je nou zijn om 11 keer naar zo'n reunieconcert van K3 te gaan?
3: Nou ja, sowieso wel best gek. Je ziet de beelden al intussen draaien van mij op de concerten. Ik ben ook al een beetje gek van mezelf. Maar ik ben zeker niet. Ik heb zeker geen record te pakken. Er zijn mensen die veel vaker zijn gegaan.
2: Nog vaker.
1: Ja, er waren er 48 in totaal.
3: Ja, klopt.
1: Ja, wat heb je voor verhalen gehoord? Hoeveel keer gingen mensen daar?
3: Ja, het meeste dat ik heb gelezen in een interview was, geloof ik, iemand die was met zijn vriend 44 keer gegaan. En dat was dan vooral, het was maar 44 keer in hun geval, omdat ze ook ziek waren geworden tussendoor.
1: Ja, ja.
3: Dus ze moesten even uitrusten. Dan denk ik, nou, ik zou de krachten niet voor hebben, denk ik. Los van dat je het ook best wel veel geld zal kosten als je echt 48 keer gaat.
1: Ja, nou, moet je wel zo gek zijn van K3 dat je daar zoveel naartoe wil? Wanneer ontstond die liefde voor jou voor K3? En dan echt met name dus voor Kathleen, Christel en, hoe heet ze allemaal ook weer?
3: Karen.
1: Karen, ja. Vergeet ik bij de Karen.
3: Ja, ik ben er wel mee opgegroeid. Ik ben zelf ook uit 98, het jaar dat K3 is opgericht. Ik heb een oudere zus en die was vooral als kind heel erg gek van K3. Dus ja, dan krijg je het vanuit huis ook mee. Los van dat je denk in een bepaalde periode sowieso niet om ze heen kon. Dus eigenlijk altijd wel ook gewoon leuk gevonden, maar niet superfan geweest als kind. Bij mij is eigenlijk die liefde pas later begonnen bij de huidige generatie. Sowieso heb ik het altijd wel gevolgd, ook de zoektochten. Als er een van de dames weer stopte, of alle drie, dan werd het natuurlijk groots uitgepakt op tv. Dus dat wel gekeken, maar dan haakte ik altijd eigenlijk een beetje weer af en dan was ik weer weg. En 4 jaar geleden is eigenlijk de liefde weer soort van herboren.
2: Ja, en toen is die liefde herboren nog voor de nieuwe K3 dan?
3: Ja, klopt. Sowieso voor het hele concept K3 vind ik gewoon heel erg leuk. De muziek wordt er gewoon heel vrolijk van. En het steunt me in. Het brengt me door leuke en minder leuke tijden, zeg maar. Maar het was vooral, ik vond het gewoon heel erg leuk. Sowieso de energie van de huidige generatie zijn leuke meiden ook gewoon te zien. En er was op een gegeven moment een volwassen concert in Middelkerken. En daar ging ik heen en dat waren 5000 volwassenen bij elkaar die aan het meezingen waren en joelen met de muziek. Waarvan we de meeste nummers denk ik allemaal wel kennen. Ja, dat was geweldig. En sindsdien ben ik een beetje op die boot ook gestapt.
1: Maar nou kan je daar naartoe gaan en daar gewoon plezier hebben. Maar jij maakt er nog heel iets omheen. Want jij kwam elke keer voorbij in mijn TikTok-lijn. Want elke keer als je dan naar zo'n concert ging, dan ging je in de outfit waarin je daar naartoe ging. Maakte je dan dansfilmpjes? Hoe is dat zo gekomen? Waarom wilde je dat allemaal laten zien aan de wereld?
3: Nee, wat bij mij vooral is, het is sowieso gewoon een stukje enthousiasme en gewoon doen. En dan eigenlijk niet nadenken van, wat wil ik nou hier eigenlijk mee bereiken? Maar het is ook gewoon een stukje positiviteit uitstralen. En de positiviteit van het concept K3 brengen. En gewoon mijn enthousiasme overbrengen aan mensen die dat ook leuk vinden.
2: Wat heb je er voor reacties op gekregen? Al die filmpjes die je hebt gedeeld op jouw kanalen?
3: Ja, meestal blijf ik toch een beetje hangen met mijn filmpjes binnen het K3 fandom. Dus het zijn gewoon leuke enthousiaste reacties van medefans. Op een gegeven moment herken je elkaar ook een beetje. Dat is ook wel leuk op concerten. Dan leer je echt ook mensen kennen. En denk je, hey, ik ken jou van deze video's. En jij mij. En zijn we leuk om zo mensen te ontmoeten. Ook soms minder leuke reacties. En die haal ik eigenlijk zelf altijd wel weg onder de video's. En dat is niet omdat het mij dan zozeer raakt. Tuurlijk, het is vervelend als iemand nareageert. Maar op een gegeven moment kom je gewoon in een algoritme terecht. Waar je misschien niet terecht wil komen. Maar ik haal het eigenlijk vooral weg van, stel iemand anders leest dat en wordt daar misschien wel door geraakt. Ja, dat zou ik heel erg lullig vinden, dat de positiviteit die ik wil uitstralen, dat negatieve reacties oproept en dat het een ander zou weerhouden om dat misschien ook te doen.
1: Ja, die houden niet van jouw uitbundigheid of zo?
3: Nee, ik denk dat die sowieso niet misschien op die manier enthousiasme in het algemeen kunnen waarderen. En dat is ook oké. Dan,
1: het valt te waarderen dat jij enorm veel tijd steekt in je outfits ook. Want je hebt ieder concert bijna iets anders aangehad. Vertel eens, wat had je zo al aan?
3: Sowieso een deel van de merchandise die in deze concertreeks is uitgebracht. Speciaal voor deze reunie. Outfits die een nummer van K3 kunnen representeren. Onder andere een beetje matrozen outfit die past bij het nummer Liefdeskapitein. En afgelopen weekend heb ik dan wel de laatste twee shows dezelfde outfit aangehad. Dat was voor mij wel een beetje... Ja, ik moest daar iets voor doorbreken. Maar het was wel een hele leuke outfit. Een glittertop van Oyelele was voor mij gemaakt door een vriendin... die ik ook weer via K3 heb leren kennen. Meerte heeft die gemaakt. Ik zei, ik ga jou benoemen. Die heeft het echt heel mooi gedaan. En ja, dat was toch wel de outfit waar ik ook de meeste leuke reacties ook op heb gehad.
4: Ja, maar nu zit het erop. De originele K3-leden die zijn weer van het podium af. Ze hebben hun laatste concerten dus gegeven. Mm. Maar hoe gaat dat nou met jou verder?
3: Nou ja, je zei het net in de intro en dat komt binnen. Als je dat zegt, en dat klinkt misschien een beetje gek. Maar het is een mooie tijdsperiode geweest. Sowieso heb ik ook heel erg van genoten. Juist omdat misschien ook het als kind niet heel erg actief heb meegekregen, heb ik er nu ook extra van genoten, denk ik, net als vele medevolwassen fans. Het is me ook een periode geweest wat me echt ook door een minder leuke periode in mijn leven heeft heen geholpen. Dus het is echt een soort hele positiviteitserwaar geweest. Dus dat doet wel wat natuurlijk als dat stopt. Maar ik vind het vooral ook leuk wat we eraan overhouden. Hè, morgen komt dan het concert ook uit nog op Spotify. De nummers, nou ja, die kun je lekker grijs gaan draaien. De show is ook gefilmd. Dus
4: er is
3: genoeg materiaal om te blijven terugkijken.
1: Maar wat moet je nou met je weekenden?
3: Nou ja, gelukkig is ook nog de huidige K3. Dus die speelt op dit moment ook de musical Door een Roosje in Plopsaland. Daar ga ik nog een paar keer heen. En ze gaan ook op zomertour. Dus ik zal ook wel regelmatig buiten de provincie te vinden zijn.
1: Toch heel even, Tom. Je bent er natuurlijk wel in de 20.
3: Mm-hmm.
1: Ja, gaan er nou veel mensen van jouw leeftijd eigenlijk heen? Ook naar het Plopsaland en zo, zonder kinderen? En of is het... je kan denken van... Oh, dat is toch wel apart, de anderen gaan naar het voetbal?
3: Ja, klopt. En ik denk dat het ook een beetje is... dat iedereen gewoon lekker sowieso moet doen waar hij zich goed bij voelt. Maar het zijn ook best wel veel volwassenen die inderdaad... fan echt zijn gebleven sinds de K3 Originals... Of die later ook weer een beetje zijn aangehaakt. Gewoon door het enthousiasme van de huidige generatie. En omdat ze ook gewoon veel leuke nostalgische dingen ook terugbrengen. Qua nummers en musicals.
1: Ja, dus eigenlijk is het is K3 met de C en dan een community eigenlijk. Hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
1: Nou, heel goed. Ja, ik zou even zoeken op Tom Laagkemper op TikTok. Kan je al die mooie filmpjes van Tom voorbij zien komen. Dankjewel, Tom Laagkemper.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni vindt de 44ste editie plaats van poëziefestival Sensation. Het is een festival vol gedichten en muziek. En allemaal rondom het landschapskunstwerk Observatorium Robert Morris in Lelystad.
2: En bijzonder moment is altijd natuurlijk de zonsopkomst op zaterdagochtend, die je bij het observatorium optimaal kan beleven.
1: Ja, bij onze Joke van der Brink, secretaris van Sensation. En Jasmin, is het Jasmin of Jasmin? Jasmin, sorry, ja. Ik was het even vergeten te vragen van tevoren. Maar Jasmin, Jasmin Gerard, stadsdichter van Lelystad. En ook een van de dichters die op de line-up staat. Alle twee, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja.
1: Joke, laten we het eerst even hebben over Tom Ummels. Want ja, vorige maand kwam het bericht binnen dat hij is overleden. Hij is de oprichter van Sensation. Was een hele lange tijd ook voorzitter. Altijd betrokken gebleven erbij. Dat nieuws, dat moet wel erg hard bij jullie binnen zijn gekomen.
4: Dat was we wisten op het laatst dat hij ernstig ziek was. Dus we waren in die zin wel voorbereid. Maar het is zo verschrikkelijk snel gegaan. Dat is werkelijk niet te beschrijven.
2: Nee.
4: En hij was gewoon de drijvende kracht achter Sensation.
1: Ja.
4: En wat je zegt, hij heeft mede opgericht. Hij heeft het 44 jaar gedragen ook. En de drijvende kracht achter de programmering. Eigenlijk achter het hele festival.
1: Ja, dan weet je. Ja, jullie wisten dat moment komt er wel dat hij komt te overlijden. Maar dan zit je toch met zo'n festival.
4: Ja.
1: En dan denk je misschien van moeten we wel of niet dit door laten gaan?
4: Ja, nee, dat was eigenlijk helemaal niet in vraag. Laat ik het zomaar zeggen in goed Nederlands. Want Tom vroeg ook op zijn sterfbed aan ons of we zijn kindje wel in leven wilden houden. Dus dat hebben we hem gewoon beloofd. En dat gaan we ook zeker doen. Maar hij heeft gelukkig nog wel het programma van deze 44ste editie helemaal voorbereid. Het was eigenlijk bijna klaar. Dus dat was natuurlijk al geweldig. En dan heb je er... Ja, ik ben nog met de penningmeester Dick Nauta en ik. We zijn de twee overgebleven bestuursleden. Maar dan heb je er niet zo gek veel werk meer aan als je ook mensen om je heen hebt natuurlijk die het Sensation gewoon neerzetten, technisch en produceren enzovoort.
2: Ja. Voelt het dan niet heel dubbel eigenlijk?
4: Ja, hartstikke.
2: Ja,
4: het is heel ingewikkeld. Ik vind het ook heel moeilijk, maar het is aan de andere kant gewoon ook wat hij wilde en wat we zelf natuurlijk ook heel graag wilden. Maar het is meer in zijn gedachtegoed dat we verder gaan.
1: Ja, in zijn geest is dit de Sensation, de 44ste editie.
4: Ja.
1: Ja, nou, kom maar door met die line-up dan. Want er staan wat namen op, zeg.
4: Ja, hij heeft ontzettend zijn best gedaan, laat ik het zo zeggen. Dat is absoluut waar. Nou ja, weet je, op vrijdag beginnen we eigenlijk 's middags altijd altijd de laatste tijd met een workshop. Poëzieworkshop door Jules Baars, die dan de salon organiseert en samen met de Radio Lelystad. Mensen die vanuit die workshop 's avonds op het podium willen, die worden daartoe uitgenodigd. We hebben ook een aantal mensen van genomineerden van de kunstbende die optreden. Dan hebben we Mirte Nauta, die haar gedichten voordraagt. En ook met muziek is dat nu af en toe, heb ik begrepen. En Punt Judith, die ook zang en muziek ten gehore brengt. Nou, dat programma vrijdagavond duurt tot ongeveer een uur of 11.
3: En het open podium.
4: Ja, dat hier. Oh, sorry. Ja, dat moet ik natuurlijk ook zeggen, uiteraard. Maar in feite is datgene wat er uit de workshop aan optreden is al open podium.
2: En wanneer kom jij om het hoekje kijken?
4: Nee, zij is pas zaterdag.
2: Oh, je moet nog eventjes afwachten.
3: Ze moet inderdaad vroeg op.
1: Ja, maar dat is wel de bedoeling dat je vrijdag een beetje vroeg gaat slapen. Hè? Dan 11 uur toch wel dat je mondje...
3: Of niet.
4: Of niet. Je kunt ook doorhalen.
1: Ja.
4: Ik bedoel, de volgende ochtend om... je zei het al, 5:10 komt ongeveer de zon op. Het programma begint ietsje eerder om 5:00 met gamelan muziek. En dan hebben wij een in memoriam voor Tom. En dat is natuurlijk ook een belangrijk moment. En dan begint het zaterdagprogramma.
2: Ja, wat ben jij van plan, Joke? Ga je doorhalen die nacht?
4: Nee, daar ben ik te oud voor.
2: Hoe vaak heb je dat al gedaan?
4: Dat heb ik wel een paar keer gedaan. Maar nee, ik heb ook gasten en die gaan gezellig met me mee naar huis. En we gaan de volgende ochtend vroeg. Zijn we er weer. Dus doorhalen doe ik niet meer.
1: En dan staan er bekende. We komen zo bij jou hoor, Jasmin. Even wachten. Maar mensen die misschien heel Nederland wel kent. Ik zag Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld.
4: Marcel van Roosmalen, dat is een van de grotere namen natuurlijk. Die Tom gestrikt heeft. Ja, en het is een beetje zuur om te zeggen. Lieke Marsman hadden we ook heel graag willen hebben. Dat hebben we al jaren geprobeerd. En ze is eigenlijk precies een maand na Tom overleden. Dat is ook, we hadden dus al het bericht ontvangen dat ze te ziek was te komen. Maar ze was wel van plan.
1: Ja.
4: En dat is dan ook wel heel zuur dat je dat... maar goed, dat is zo'n wens van hem geweest. Ja. Maar goed, maar Marcel zijn we dus hartstikke blij mee.
1: Ja, en ook de Iraanse dichteres, ik weet niet meer haar naam.
3: Rezazadeh.
4: Ja, dat is, je moet er even op oefenen. Ja. Maar dat is een performer die dus ook al 10 jaar of zo in Nederland woont. Iraanse oorsprong. En dat is ook ontzettend mooi om naar te luisteren. En heel indrukwekkend, vind ik zelf ook. We hebben Job Degenaar weer als presentator, maar die dicht ook zelf. Dus die treedt ook op.
3: Het is ook een hele mooie stem.
4: Die kan ook echt heel mooi voordragen. Dan hebben we de Pussy Boys. En dat is ook iets heel bijzonders om te hebben, want die maken een fantastische act over poëzie en over taal enzovoort. Ja. Dus dat is gewoon fantastisch dat we die ook hebben.
1: En volgens mij zit Jordi te popelen om te vragen wanneer Jasmin...
4: Ja? Ja?
3: Kwart voor zes. Kwart voor zes ochtends.
2: Er zijn of de wekker?
4: Nee.
3: Er zijn. Dan sta ik optreden, op het podium, hè? Dus dat betekent dat ik om 3 uur waarschijnlijk al wakker ben.
2: Maar daar ben je dan voor gevraagd, hè, denk ik, als stadsdichter van Lelystad. Ja. Hoe lang moest je dan erover nadenken of je het wel of niet zou gaan doen?
3: Oh, gewoon niet. Dus gewoon, dat doe je gewoon. Net zoals wanneer je geïnaugureerd wordt als stadsdichter in Lelystad, dan is dat op Sensation. Moet je een keer helemaal meemaken. Tenminste één keer, want het is echt gewoon een ritueel op zichzelf. En het hoort gewoon bij Lelystad. Het is gewoon een integraal onderdeel van het poëzielandschap van Lelystad. Dus je doet het gewoon. Ook al ben je geen ochtendmens. En ik ben geen ochtendmens.
4: Maar één keer per jaar.
3: Eén keer per jaar, dat kan er wel vanaf inderdaad. En het is ook gewoon magisch. Want je staat in een zonnekalender. En je ziet de zon opkomen door die sleuf. En er gaat altijd iemand voor staan. Of meerdere iemanden. Maar dat mag de pret niet drukken. Want het is wel gewoon iets magisch eigenlijk. Het is niet te omschrijven. Je moet het voelen.
1: Jij wil voor die 5:15 ochtends wel nu alvast een voorproefje geven.
3: Zeker.
1: Wat voor werk heb je uitgekozen?
3: Ik heb mijn laatste gedicht, het heet Het Vierkant. En dat gaat over Lelystad als stad, hoe ze is. En ik heb me laten inspireren door Le Plat Pays van Jacques Brel. En daar bezingt hij West-Vlaanderen, of eigenlijk Vlaanderen als zijnde, iets...
1: Het vlakke land. Ja.
3: Het vlakke land, inderdaad. Dus dat komt daar dan ook in voor.
2: Take it away.
3: Het vierkant. Met niets anders dan vlak land hebben we het weten te maken. Alle golven hebben we glad getrokken en netjes ingeruild voor graan en huizen. En alleen in de altijd aanwezige wind horen we die gesmoorde zee zuizen. Niet dat we aandachtig luisteren, want ijverig vullen we onze schone lei met dromen en voortschrijdend inzicht. In een vierkant wordt een stad geboren en dan gevuld met mensen die allemaal ergens anders vandaan moesten komen, die haar allemaal stukje bij beetje hun eigen kleuren weten te geven. Tussen dreven en over fietsbruggen, langs groene lopers en uitgestrekt water, staat een stad die je nergens anders ziet. Er wordt graag gezegd dat ze lelijk is, maar wie dat zegt, die kent haar niet. Zij die beter weten, blijven het maken op dit vlakke land dat het onze is.
1: Nou, wat een prachtige ode aan de stad.
3: Dank je.
1: Toch? Ja, toch?
2: Joke, jij begint ook te stralen.
4: Ik hou van Lelystad.
3: Ik hou ook van Lelystad. Het is echt gewoon een bizarre stad.
2: Ja, en iedereen kan dat ook horen op Sensation om 5:15 ochtends. Je hoeft geen kaartjes te kopen, toch?
4: Nee,
2: als je daar
4: het is een gratis evenement. Ja. En je mag ook kamperen, is ook gratis. We hebben weinig voorzieningen. Wel een toilet.
3: Ja.
4: Maar water en alles moet je verder meenemen.
3: Hele sterke koffie. Er is hele sterke koffie.
4: Koffie en thee is er wel te krijgen. En een lekkere pizza of iets dergelijks. Dus dat is ook. Maar voor de rest moet je echt zelfvoorzienend zijn, zeg maar.
3: Ja. Ja. Ik neem elk jaar een pasta salade mee.
1: Dat is een goed tip. Een goede tip.
2: Nou, het is dus bijna zover op 19 en 20 juni. Dank jullie wel, Joke van der Brink en Jasmin Gerard. En meer informatie vind je op een website. Dat is festivalsensation.nl.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen. En dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen. Maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven. Met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nieuwe abonnees die krijgen vaak korting, maar trouwe klanten krijgen prijsverhoging op prijsverhoging. Dat geldt in ieder geval voor klanten van telecomaanbieders Ziggo en KPN. En de Consumentenbond die trekt hierover aan de bel.
2: En gelukkig hebben we iemand van de Consumentenbond aan de telefoon. Dat is niet zomaar iemand, dat is Mirjam de Witte. Mirjam, goedemiddag.
3: Goeiedag, de enige echte. Ja hoor, hier ben ik.
2: Ja, en je praat ons helemaal bij over die prijsverhogingen van de telecomaanbieders van Ziggo en KPN. Wat zijn nou precies de klachten eigenlijk van de klanten?
3: Ja, KPN die heeft vanaf juni 2026, dus dat is deze maand, extra veilig mobiel. En hierdoor stijgt de prijs voor veel klanten met 1 euro per maand. En Ziggo die voegt per 1 juli, dus volgende maand, de zenders ESPN 2, 3 en 4 toe aan het basispakket. En dat kost dan ook gelijk 2,50 euro per maand voor de klanten. Ja, vooral over die laatste krijgen we een hele hoop klachten. Mensen die echt gewoon er niet op zitten te wachten. Die zeggen, ik krijg nu in één keer voetbal door mijn strot geduwd. En ook Gargamel heeft gereageerd met, ik haat voetbal. Dus die heeft blijkbaar ook Ziggo. Nee, daar krijgen we zeker klachten over en veel opmerkingen.
1: Ja, maar je vraagt je natuurlijk meteen af, kan dat zomaar?
3: Ja, en dat is dus echt een zeer juridische vraag. Dat is ook iets waar onze juristen goed in zijn gedoken. En waar het allemaal op neerkomt zijn de algemene voorwaarden. Nee, die krijg je allemaal wel eens als je ergens lid van wordt. Of die worden dan weer aangepast. Bijna niemand leest dat eigenlijk. Het is van dat je zegt, oké. Maar in die algemene voorwaarden moeten wel een aantal dingen goed geregeld zijn om prijswijzigingen om de prijzen aan te passen. Bijvoorbeeld het wijzigingsbeding. Dus daarin moet echt heel goed staan van wanneer kan iemand de prijs omhoog gooien. En dat moet niet te breed zijn, want ja, dan heeft het geen zin. Maar er moet dan heel goed in staan wanneer mag de prijs omhoog bij een dienstverlener. Mm-hmm. Daar zit het hem in. Gaat dat helemaal goed? En zijn ze ook en kunnen ze zich baseren op hun nieuwe algemene voorwaarden als het gaat om prijsverhogingen die ze nu ook gelijk invoeren? Ja, dat zijn dingen waar we induiken en waarvan we denken, is dat allemaal wel eerlijk? En waar we over in gesprek willen met KPN en Ziggo.
2: Ja, maar nu zou je ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld bij KPN, er komt dus een eurotje bij in de maand.
3: Ja.
2: Ja, waar hebben we het over? 1 euro per maand extra.
3: Ja, klopt. Het is inderdaad 1 euro. En toch zegt KPN zelf ook van, hey, je mag opzeggen als je het hier niet mee eens bent. Maar het is iedere keer wel weer een prijsverhoging voor klanten die er al langer zijn. En, en als je dan nieuw klant wordt, dan krijg je korting en dan krijg je een welkomstcadeau. En je krijgt van alles en nog wat. Maar jij als loyale klant krijgt iedere keer weer een verhoging erbovenop. Wij noemen dat ook bij de Consumentenbond een loyaliteitsboete. En dat vinden we gewoon niet eerlijk.
1: Ja, ik zit al 17 jaar bij Ziggo. Ik moest nu ook weer bij gaan betalen omdat mijn wifi niet zo... Er werd elke keer verstoord door de wifi van de buren. Moest ik versterkers erbij. Dat was dan ook iets van een paar euro per maand extra weer.
3: Ja, doe maar. Ja, dan ga je dat er weer bij. Nou, je kan straks wel ook voetbal kijken, lekker.
1: Ja, daar heb ik dan iets minder problemen mee. Okay. Want ik denk, dan kan ik de hele Nederlandse competitie een beetje volgen. Dat is wel leuk. Maar ik vind het wel brutaal gewoon.
3: Ja, dat snap ik. Ja, en dat snap ik. En dat vinden veel mensen die dit overkomt. Ja, overkomt. Gewoon ook dat het in één keer krijg je dat er allemaal bij. Nou, je krijgt ook vaak een inflatiecorrectie. Dat is ook iets wat elk jaar zo'n beetje wel gebeurt. Maar als dat goed in de algemene voorwaarden staat, dan is dat ook prima. Dan is dat geen reden tot opzegging. Maar het is wel weer een verhoging en zo blijft het doorgaan.
2: Ja, maar wat is nou de tip voor mensen die nu zeggen van, ja, ik wil dat niet, die verhoging, want ik wil die extra voetbalzenders niet hebben?
3: Ja, moet je echt even goed kijken of je kunt opzeggen. Het is natuurlijk ook heel lastig, dat is weer een ander punt, dat het ook weer lastig is, waar moet je dan heen? Want KPN en Ziggo hebben echt een hele groot deel van de markt in handen. Dus dat punt zien wij ook bij de Consumentenbond. En wat kun je doen als klant? Je kunt inderdaad kijken van, wat kan ik doen met die verhoging? In ieder geval Ziggo heeft gezegd, voor bestaande klanten, zolang hun contract loopt, betaal je niet die €2,50. Dus krijg je €2,50 korting. Nou, dat is allemaal wel heel erg netjes en aardig. Maar ja, daarna gaat het abonnement gewoon door. Je moet gewoon goed even naar je eigen abonnement kijken en bedenken van wat kan ik hiermee en wat vind ik eigenlijk allemaal redelijk.
1: Oké, nou, en jullie gaan nog in gesprek, geloof ik dus.
3: Klopt. Verder. Ja, wij gaan sowieso in gesprek met KPN en Ziggo over deze prijsverhogingen en wat er en of die eigenlijk wel kloppen, juridisch.
1: Ja, heel goed. Nou, we wachten het dan af. Dankjewel. Mirjam de Witte van de Consumentenbond, tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De Almeerse muzikante Joy Schouten die heeft een wedstrijd gewonnen, namelijk de Urban Bites Open Call 2026. Met haar muzikale project Chew on This, kou op dit, is het een beetje als ik het vertaal, vertegenwoordigt zij Almere in een internationaal programma dat 6 Europese steden met elkaar verbindt.
2: En Chew on This gaat niet over kauwgom, nee, het gaat over voedselverspilling. Joy is nu bij ons, goedemiddag.
3: Hi.
2: Nou, allereerst natuurlijk moeten we je feliciteren met de prijs die je hebt gewonnen.
3: Ja, dankjewel.
2: Wat is het voor prijs? Waar bestaat het uit?
3: Ja, ten eerste, het was voor mij ook een supergrote verrassing. Dus ik ben het nu nog allemaal aan het uitvinden wat het allemaal precies inhoudt. Maar wat het eigenlijk is, het is inderdaad, nou ja, zoals je uitlegde, zo'n project over food sustainability. En wat ik heb gewonnen is een grant waarmee ik een EP kan maken. En ik heb gewonnen dat ik naar masterclasses mag in Lissabon. Dus ja, dat is natuurlijk, was voor mij echt een enorme verrassing en superleuk.
1: Ja, dus je hebt een beurs gewonnen om een aantal nummers op te gaan nemen.
3: Ja.
1: Ja, en dat mag je dan gaan ook nog eens allemaal workshops volgen in het buitenland. Maar je zegt, het overviel me een beetje. Wist je dan niet dat je was ingezonden voor dit?
3: Nou, ik wist wel. Kijk, mijn collega, baas Caroline in het veld van de Stichting in de Circle, die was benaderd door Almere, door gemeente Almere, van joh, wij willen graag een inzending doen voor dit project, voor Urban Bites. En ja, ze had het natuurlijk wel aan mij voorgesteld, want ze dacht van joh, dit is helemaal in jouw straatje, vind je dat wat? Ik zeg van ja, hartstikke leuk. Maar ja, ik wist toen nog echt niet dat ik daarvoor inderdaad naar Lissabon ging en weet ik veel wat allemaal. Dat wist ik niet. Maar ja, super gaaf natuurlijk.
2: Ja, je hebt het gered met jouw muzikale project Chew on This. Het gaat dus over voedselverspilling. Waarom wilde je daar muziek over maken?
3: Ja, nee, het is natuurlijk, het past heel erg in mijn straatje. Want ik heb mijn vorige album Money Where My Mouth Is. Dat gaat over, ik zeg altijd, dat gaat over dieren en mensen die voor hen opkomen. En ik ben zelf ook veganist en ik vind dat heel erg belangrijk, dierenrechtenactivisme. En dat zit natuurlijk heel erg op één lijn met voedselverspilling. Dus zodoende, dat ze dachten dat, hey, daar hebben we er eentje van. Die kunnen we mooi inzenden voor dit project.
1: Ja, want ja, kijk, andere zangers die maken liedjes over de liefde of liefdesverdriet. Hè? Ook een heel groot genre is dat. Ja. Maar jij wil dus echt die maatschappelijke thema's, dat wil je bezingen.
3: Ja, het is niet dat ik nooit over dat soort persoonlijke items ook schrijf. Maar het is meer van, dit is voor mij het thema geweest waarmee ik echt mee naar buiten wilde. Want eerst, ik zat gewoon op een zolderkamertje. En ik zat tegen, mijn duif Linda. Voor mensen die dat weten, er zat een duif buiten mijn raam. En dat is de enige die mijn muziek hoorde eigenlijk. En voor de rest vond ik het ook eigenlijk een beetje te eng. En voelde ik niet echt die drang om ermee naar buiten te komen. En dat was ook helemaal prima. Maar toen ik hier meer over ging schrijven en mijn frustratie ook en mijn gevoelens die ik daarbij had, daar ging muzikaal ging uiten, toen had ik zoiets van ja, hier wil ik eigenlijk toch wel iets mee gaan doen. En ermee naar buiten gaan.
2: Ja, maar hoe kun je nou liedjes schrijven over voedselverspilling? Ik bedoel, dat is een. Ja, je kunt vertellen, je moet je kliekjes niet weggooien bijvoorbeeld, maar daar heb je niet meteen een nummer van natuurlijk.
3: Ja, klopt. Ja, het is inderdaad, we zijn de nummers nog aan het schrijven. En het is inderdaad, ja, het is net als met, ik schrijf ook bijvoorbeeld soms dingen op opdracht. En ik vind het juist leuk om een beetje een moeilijk onderwerp te krijgen. Dat je denkt van ja, hoe moet je daar nou een nummer over schrijven? Ja. Bijvoorbeeld een tijdje geleden was ik ook hier met een nummer over tulpen. Toen ik voor het eerst die opdracht kreeg, wist ik mijn god niet wat ik er nou mee moest. Ja. Ik had er zoiets van ja, tulpen, ja, wat doe je ermee? En op een gegeven moment, dan, nou ja, je,

0: koud er even op, om het maar even zo te zeggen. En op een gegeven moment dan komt er wel iets naar boven. Iets van een historisch evenement of iets, een onderwerp wat ermee te maken heeft. Of een bepaald gevoel wat het bij je oproept. En dan vloeit het op een gegeven moment wel.
1: Ja, dan nou ben je bezig dus met die 5 nummers die op die EP moeten komen. Wanneer gaat het dan voor het grote publiek in première?
0: Ten eerste komt er ik moet het presenteren, zeg maar. Ik ben even de naam van het evenement kwijt. Wat stom.
1: Maar komen daar zo wel. Ik ga het even voor je opzoeken.
0: Ja, dank je. maar ik moet het dus presenteren. Dat wordt de officiële voor het eerst presentatie. En in september wordt het album of de EP wordt dan gereleased.
1: Oké, okay. Het is. Ik ga het even. Oh, nou moet ik het ook natuurlijk weer. Even kijken, daar komt hij aan hoor. Het Connecting People Festival.
0: Dat is het. Ja.
2: Maar goed, er zit er ook nog wel wat tijdsdruk achter als het in september allemaal af moet zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Zomer vliegt voorbij.
0: Klopt, ja. Nou, ik heb nu. Dat is het fijne van de stichting waarbij ik nu werk, waarbij ik zit, Label in the Circle Records. Ik heb een team om me heen. En dat zeiden ze ook meteen van joh, ik werd gebeld met van joh, je hebt gewonnen en je gaat naar Lissabon en van alles en nog wat. Ik had zoiets van wauw, geweldig. Maar wat nu? wat moet ik nou? En toen, ik belde Caroline op en ik legde het zo uit. Zei van ja, ik heb gewonnen, hartstikke gaaf, hoe nu verder? En er is eigenlijk meteen gewoon een heel team omheen ontstaan van joh, mensen die daar heel graag aan wilden meehelpen en waarmee ik ook naar Lissabon ga. Dus ja, daar heb ik wel vertrouwen in.
1: Nou, er zijn 6 deelnemende steden uit heel Europa. Milaan, Barcelona, Brasov, het Groot Lissabon gebied en Thessaloniki. Dus die mensen kom je allemaal tegen tijdens die workshop. Hè? Heel internationaal. Hoe is je Engels?
0: Wel redelijk, denk ik. Ja. Ja, ik schrijf ook meestal in het Engels, dus dat scheelt ook. En ik werk ook heel veel in het Engels, dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Ja, maar inderdaad, ik heb ze al even mogen ontmoeten kort. En even mogen zien van wat ze allemaal doen. En het ziet er allemaal hartstikke gaaf uit. Ik ga niks verklappen. Mm-hmm. Maar het zijn inderdaad, we hadden een korte Zoom-call. Waarin iedereen even ging laten zien van kijk, dit was mijn idee waarmee ik gewonnen heb. Nou ja, fantastisch.
1: En als je zo je kansen inschat?
0: Mijn kansen inschat?
1: Nou, dat je zegt dat je, ja, je wil natuurlijk ook opvallen met dit. Heb je dan een bijzondere insteek gevonden?
0: Ik ben wel de enige muzikant. Dus misschien is dat dan een beetje mijn niche. Want het zijn natuurlijk hele verschillende projecten wat iedereen heeft.
1: Ja. Nou goed, in september, zaterdag 5 september, kunnen we het allemaal gaan beluisteren. Want dan sta je dus inderdaad op dat Connecting People Festival. Dat is dan op de Esplanade. Wanneer ga je naar Lissabon?
0: Deze maand nog. Ja, heel dat goed. Gaat heel snel.
2: Dan moet je snel de koffer inpakken. En de duif kan niet mee, denk ik, hè?
0: Nee, Linda die blijft lekker thuis. Die bewaakt het fort. Dat is prima.
2: Nou, we wachten het af. We zijn heel benieuwd wat er uit gaat komen. In september horen we daar meer over. Dankjewel, Joyce Schouten.
0: Dankjewel.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, ze zijn hier een klein beetje aan het opruimen. Want ja, zoals je kunt zien, als je kijkt op de beelden van Omroep Flevoland, dat er van het pand gewoon helemaal niets meer over is.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hopen dat ze het goed hebben. Wij gaan er niet zo heel veel van merken, behalve dat de hypotheken wat duurder worden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En dan heb ik eindelijk een keer vakantie en dan ben ik altijd die eerste week ziek.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
6: School is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
5: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
7: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
5: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen. En dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen. Maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven. Met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen. En dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden. En daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen. Maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven. Met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Vanavond en vannacht ziet het weerbeeld er regenachtig en grijs uit in Flevoland. Op sommige plaatsen valt tot en met morgenochtend tussen de 5 en 10 mm neerslag. Nou, morgenochtend wordt het dan uiteindelijk wel wat droger, maar in de middag volgt een nieuw regengebied vanuit het westen en dan gaat het dus weer harder regenen met opnieuw zo'n 5 mm aan regen. Temperaturen onder de bewolking en in de regen niet veel hoger dan 17 graden en daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, de dagen daarna knapt het weer wel op. Zaterdag kunnen nog een paar buien vallen, maar vanaf zondag lijkt het droog te blijven met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen in het weekend rond een graad of 18.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Voor Flevoland, van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Waar jij ook.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.